0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En de gemeente Noordoostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk dicht zijn.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
9: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 2 oktober. Goedemorgen Joline.
1: Ja, goedemorgen Roy. Hoe is
9: het
1: met je?
9: Ja, het gaat goed. Ja, het is echt één zucht en het is alweer bijna weekend.
1: Ja, dat is wel waar hè.
9: Dat is niet normaal, ja. Gaat snel.
1: Nou, lekker toch?
9: Ja, heb jij plannen voor het weekend?
1: Ja, ik heb vanmiddag en vanavond een reunie van mijn oude werkgever, Omroep Friesland.
9: Oh, wat leuk.
1: Daar ga ik gezellig naartoe. En verder, het vond wel heel schattig. Wij hebben morgen bij ons in de wijk Rondje Lindewijk, heet dat.
9: En dat is een hardlooprondje? Of een...
1: Ja, dat is, je kunt 16 kilometer doen. Dat is de langste afstand.
9: Dat is een flink rondje. Wat voor wijk woon jij?
1: Ja, oké. Maar je kunt ook 1 kilometer doen.
9: Oh, ja.
1: Dus ik zag gisteren heel veel kindjes lopen. Want dat is voor de jeugd bedoeld, voor de kindjes.
9: Ja, leuk,
1: dus ik vond het zo schattig. En met hun ouders, hardlopen, trainen en heel serieus. Ja, het was zo'n leuk beeld. Dus dat gaat morgen gebeuren.
9: Nou, wat leuk, wat gezellig. Is die wijk lijkt me wel gezellig dan, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en jij?
9: Ik ga nog even met wat vrienden afspreken. Dus dat wordt wel heel gezellig, denk ik. En voor de rest even uitrusten, denk ik.
1: Ja, ben je eraan toe?
9: Ja, ben ik wel aan toe. Ik heb vorige week Mudmasters gedaan en ik heb er nog last van.
1: Ja, ik zag hier ook nog een spatje modder bij je neus.
9: Oh, maar, dat haal ik zo even weg.
1: Oké, goed.
9: Vandaag in Flevoland is wakker. Inner Circle en Goede Reden Concerten die balen. Want volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie van de gemeente. Waarom niet? Dat hoor je zo.
1: Ja, en bewoners van de Parkhaven in Lelystad, die zijn er wel klaar mee, de wateroverlast in hun wijk. Ze doen nu een beroep op de overheid.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. 8:08 is het. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
0: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
2: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
3: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
4: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
3: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
5: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp. Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal dingen. Dus het is gewoon niet te geloven.

0: de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
1: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier de mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
2: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden concerten.
1: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, er gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
2: Helemaal definitief is dan nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
1: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
3: Als in de cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
4: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
5: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline in het veld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niets zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar eerst nog over besluiten.

0: lekker meevliegen. On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers. 6:15.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straten van Weerplaza. Ja, woensdag werd het nog zomers warm in Flevoland. Kunnen we nog meer zomerse temperaturen verwachten in deze warme nazomer, Berend?
2: Nou, zomerse temperaturen die zullen we in Flevoland denk ik niet meer gaan zien dit jaar. In oktober zijn ze echt zeer uitzonderlijk en daarna zijn ze nog nooit voorgekomen. Er komt wel echt nog wat warm weer aan de komende dagen. Normaal gesproken is het nu een graad of 16, maar zitten we echt nog wel ruim boven met dagelijkse temperaturen van een graad of 20 in Flevoland. In combinatie met volop zon levert dat natuurlijk gewoon hartstikke fraai na zomer weer op. Maar die zomerse temperaturen, ja, die liggen inmiddels echt wel achter ons. En dat is eigenlijk ook helemaal niet gek voor de tijd van het jaar.
1: Berend van Straten van Weerplaza.

0: Passenger van Alex Horn. Het is bijna 20 minuten over 6.
1: Steeds vaker hebben ze heftige wateroverlast. De bewoners van de woonwijk Parkhaven in Lelystad.
0: Ja, en daarom willen ze dat de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap opnieuw kijken naar de veiligheid van de Buitendijkse wijk. Die zouden te weinig doen tegen de wateroverlast.
2: Nou, dat het water steeds stijgt op bepaalde momenten. En dat het dus eigenlijk steeds dichter bij je woning komt. En als het echt dan stormt en heel veel wind van alle kanten, dan komt het gewoon tegen je ramen aan.
3: Parkhaven is eind jaren 90 gebouwd als buitendijkse haven, zonder eigen dijk. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun veiligheid. De tuintjes staan nu vaak meerdere keren per jaar onder water.
4: Veel te veel. 10 tot 15 keer per jaar. Maar ja, soms ook wel gewoon 2-3 dagen aan één stuk.
2: Wat ik heb ervaren is dat het best wel af en toe heftig is. Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
3: Dat komt door klimaatverandering, maar ook omdat het Rijk en het Waterschap hebben besloten dat het water in het IJsselmeer hoger mag staan dan in de jaren 90. Daardoor is ook steeds meer onderhoud nodig aan de kades en oevers van Parkhaven. Destijds werd ervoor uitgegaan dat er eens in de 250 jaar kans op een overstroming zou zijn. Het steekt de bewoners dat een nieuwbouwwijk aan de andere kant van het IJsselmeer veel veiliger wordt gebouwd, met veel minder kans op overstroming. Voortschrijdend inzicht dus.
4: Toen wij kochten was die 1 op 250. Dat is al laag. Dus dat je één keer in dat 250 jaar mag onderlopen. Nou, dan zou je denken, dat valt toch mee. Maar zo'nzelfde wijk die in Enkhuizen nu aan ditzelfde IJsselmeer ligt, wordt gebouwd met één keer in de 4000 jaar. Ja, en met zo'n veiligheidsnorm, als die zo laag is, dan zijn de ontwerpbesluiten die het Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap stelt, om dan die kering op hoogte te krijgen. Hè, want die veiligheidsnorm is het uitgangspunt voor alle rekenmethodiek, maar ook alle ontwerpopgaven, voordat al het integraal bevoegd gezag een vergunning mag verlenen. Ja, als die theoretisch heel laag is, en dat is die bij ons, dan komen we nooit naar voren, maar we zitten hier wel met de enkels in het water en soms de knieën.
3: De bewoners hebben hun zorgen deze week gedeeld met de provincie, in de hoop dat die te hulp schiet. Wat zou er voor u moeten veranderen?
2: Nou, de samenwerking tussen de overheden en dat wij niet een beetje de speelbal worden eigenlijk tussen al die. Want voor ons is het, er zijn zoveel onderzoeken en rapporten en wetswijzigingen. Dat kunnen wij allemaal niet meer volgen. Dat is gewoon niet te doen.
4: We zijn van provinciaal belang, we zijn van economisch belang en we betalen waterschapsbelasting. Wij willen ook beschermd worden, net als alle bewoners die achter de dijken wonen.
1: Carine Arends van Os was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Er komt een grote medicijnfabriek in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw daarvan. Het is een fabriek van 20 hectare groot van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly, waar diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken en heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek. Onder meer vanwege de vervuiling.
2: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
3: En weten we al wat voor afvalstoffen?
2: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
1: Maar de Raad van Katwijk heeft dus toch ingestemd met de fabriek vanwege de economische voordelen ervan.
0: Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in de eerste helft op een 2-0 achterstand. Nou, het werd uiteindelijk nog 2-2. Ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van die slechte eerste helft van Oranje.
4: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, we hebben gezegd dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. De tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: Ja, zondag speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. Die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. Nou, ik heb die eerste helft gezien. Het was inderdaad niet om aan te gluren. Ik denk, wat gebeurt? Nee, het was zo stropend. Het was echt slecht.
1: Maar ik vind het dan wel knap dat ze dan toch weer in de tweede helft dan toch nog zich weten te herpakken om het dan nog 2-2 te maken.
0: Ja, toen ging het gas er blijkbaar op. Nou, ja. Goed, die heb ik niet gezien.
1: Nee, maar ja, dat is toch, weet je, ik zou zeggen, Xavi Hernandez was toch ons beloofde...
0: Ja.
1: Cadeautje.
0: Nou, maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Zondag
1: we worden nog steeds kampioen.
0: Ja, denk je?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nou ja, ach, het kan allemaal. De bal is rond. Oh, heerlijk, zo'n cliché. Zullen we gewoon nog even een lekker plaatje draaien?
1: Dat doen we.

0: De Old Town van Phil Lynott.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Volgens de brandweer sloegen de vlammen uit twee delen van het pand. Bij de brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur onder controle. De brandweer was daarna nog lang bezig met nablussen. De gemeente Noord-Oostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Het wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen, van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht, van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot 1,5 uur. De gemeente Noord-Oostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd een van de afsluitingen te verplaatsen. Nou, dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. De provinciale subsidie voor thuisbatterijen voor dit jaar is op. Binnen een paar uur kwamen er 800 aanvragen binnen. Er was 4 ton beschikbaar. De grote vraag komt door het afschaffen van de salderingsregeling volgend jaar. In 2027 komt er een nieuwe subsidieronde. En in Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie, terwijl hun plannen wel positief zijn beoordeeld. Het gemeentelijk budget is op. Onder de gedupeerden zijn Goede Redenconcerten en de stichting Inner Circle. Daar raken kunstenaars hun begeleiding nu mogelijk kwijt. Goede Redenconcerten is bang er helemaal mee te moeten stoppen. Meer nieuws op de website en in de app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel.
3: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag in Flevoland op gaan maken voor toch alweer een fraaie nazomerdag. Eventuele ondiepe mistbanken die gaan deze ochtend snel oplossen. En er volgt een zonnige dag met vanmiddag ook wel wat sluierbewolking, hier en daar wat stapelwolken. Maar neerslag staat niet op het programma en de temperatuur. Die gaat oplopen naar een graad op 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. En ook in het weekend is dat het geval. Flink wat zon, af en toe een wolkje, maar geen neerslag bij dagelijks temperaturen van een graad of 20.
4: Het was een flinke zoektocht voor Zeewolde, de vierde wethouder. Nou, gisteravond werd ze geïnstalleerd en zometeen hoor je in Flevoland is wakker hoe dat ging.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Withcombe. 6:06 is het.
1: Ineke Schadelee is gisteravond geïnstalleerd als de vierde wethouder van Zeewolde. Ze werd gekozen na een zoektocht van de coalitiepartijen naar een onafhankelijke wethouder.
0: Na de verkiezingen besloten Leefbaar Zeewolde, de VVD en de ChristenUnie elk een wethouder te leveren. De vierde wethouder die moest van buiten de gemeenteraad komen. Nou, op de vacature kwamen 71 reacties binnen. En Schadelee bleek de beste kandidaat.
2: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
3: Gisteravond is Ineke Schadelee benoemd tot nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid, verkeer en de openbare ruimte.
4: Nou, mevrouw Schadelee, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
4: Wat is uw eerste reactie?
2: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
5: Zij heeft ervaring als raadslid, ze heeft ook ervaring als wethouder, maar ze heeft bijvoorbeeld ook vanuit de Algemene Rekenkamer ervaring met rapporten opstellen voor de Algemene Rekenkamer. Ze is daar ook projectleider en ze heeft uit die rol ook een andere kijk op beleid en hoe je beleid moet uitvoeren, maar ook ervaring met politiek in Den Haag en met de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook. Wat dus ook gewoon een heel groot netwerk met zich meebrengt.
3: Maar haar benoeming leidde ook tot vragen. Schadelee woont namelijk niet in Zeewolde, maar in Gouda, op ruim een uur rijden van de gemeente.
6: Mensen die mogelijk van een sollicitatie hebben afgezien, omdat zij meenden niet aan de gevraagde profiel te kunnen voldoen.
4: Ja, je kunt toch prima een wethouder zijn van een gemeente waar je vaak bent, zonder er echt te wonen?
6: Dit heeft ook niks met de persoon te maken. Dit ging helemaal over de procedure. En daar heb ik de nodige woorden aan gewijd. Maar niet over de persoon, want ik ben best wel onder de indruk van haar cv. En ik denk ook wel dat het in het college heel goed is dat zij erbij komt. Kennis van financiële zaken is prima.
2: Ik ben sowieso heel enthousiast om aan de slag te gaan. Maar deze installatie, ja, dat is altijd een beetje gezonde spanning voor mij. Ja, zeker.
4: Maar het is gelukt.
2: Zeker, zeker. Ik ben heel blij zo met deze uitslag. Dat geeft heel veel steun.

0: een park over staat. Je hoeft niet naar huis. Vanaf ik moet heel erg lachen, want Roy zit heerlijk mee te drummen.
1: Ja, ik kan dus niet drummen, maar ik zou het heel graag willen.
0: Je kan heel goed drummen.
1: Ja, luchtdrummen. Ja, ja, dat is waar.
0: Gaat jou heel goed af.
1: Eerste stap.
0: Ja, zo is het. Ja, je moet ergens beginnen.
1: Daarom, dat is ook zo.
0: Zeg zo meteen wat er gisteren voorbij kwam op radio en tv. Wat hebben we?
1: Ja, Nieuwsuur is teruggegaan naar Over Asselt. Het is alweer een maand geleden dat er zoveel geweld was. En ze peilden even hoe het daaraan toe gaat in de buurt nu.

0: Let It Be van de Beatles. Misschien moeten wij eens een compilatie maken van alles wat wij meezingen. Dus wat mensen thuis niet horen. Of toch maar niet.
1: Nou, je zou het niet doen misschien als je leuk het weekend in wil gaan.
0: Dat is gewoon nee.
1: Nee, maar ik bedoel het vooral van mijn kant hoor. Jij kan prachtig zingen.
0: Ja, maar daar denken heel veel mensen toch echt anders over.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Nieuwsuur ging terug naar Over Asselt. Een maand geleden werd het dorp opgeschrikt door drugsgeweld, toen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door de straten liepen en ze de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. doodschoten. Volgens verslaggever Harm Graat van De Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch nog met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
1: Burgemeester Minsus heeft sinds het incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Over Asselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
0: Nou, ik zou het juist wel willen weten hoeveel dat dan kost.
1: Ja, tuurlijk. Daar ben ik wel benieuwd naar. Vertel maar.
0: Ja. In Pauw en de Wit was aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Valerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Valerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al heel lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waren een lijk bleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
0: Echt verschrikkelijk verhaal dit.
1: Heel heftig.
0: Het is toch dramatisch?
1: Ja, ik snap ook niet helemaal hoe dit kan.
0: Nee, dat snapt eigenlijk nog niemand. Nee. Wat is er misgegaan? Dat is nu de grote vraag.
1: Dan presentator Herman van der Zand van de kennisquiz De Slimste Mens stond aan het begin van de uitzending stil bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen.
5: Jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
1: Ja, waarom zijn zoveel mensen aangedaan door haar overlijden? Nou, televisiepresentator en schrijver Cornald Maas die heeft wel een idee, zei hij bij Eva.
6: En ik denk dat dat iets te maken heeft, misschien wel een klein beetje in de traditie van André van Duin, gek genoeg. Hoewel ze daar niet op leek natuurlijk. Maar met het feit dat in deze tijd waarin mensen zo graag het gif opzoeken en de meningen en de debatten die alle kanten opvliegen, harde tijd waarin mensen elkaar op een nummer zetten, waarin mensen gecanceld worden, dat mensen eigenlijk, en dat bewijst het ook, snakken naar iemand die dat juist niet deed, die niet harde oordelen had, die zich juist onttrok aan de waan van de dag en op een hele eigenzinnige, liefdevolle en empathische manier op die waan van de dag reflecteerde. En dat daar veel meer behoefte aan is, kennelijk, zoals nu ook weer blijkt, dan wij soms voor mogelijk houden.
1: Joep van het Hek is groot bewonderaar van Cornelissen. Hij werd gevraagd een stuk over haar te schrijven en dat bij Eva op te dragen.
7: Normaal pak ik dan mijn telefoon en lees de krant. 3 keer per week eerst mijn favoriete columniste op de voorpagina. Omdat zij altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. Zeuren. Kietelen.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En in Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie meer. Ze vrezen voor hun toekomst.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
12: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
11: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
13: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
11: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer. In het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De situatie op de weg, de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister. Op de A27 onder andere Almere-Hilversum bij hectometerpaal 108,1. A6 dan bij Lelystad in de richting van Muidenberg. Hectometerpaal 62,3. En in Dronten op de N307, daar word je ook geflitst op de, bij hectometerpaal 105,6. Zometeen in Flevoland is wakker. Aandacht voor een speciale fotoshoot vandaag in Almere.
9: En Goede Redenconcerten en Inner Circle die balen flink. Want ja, volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie meer van de gemeente. Waarom niet? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Talk to me van Damiano David, Tyla en Naal Rodgers. Het is bijna 7:09. Goedemorgen.
1: Vandaag is er een fotoshoot in Almere voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Proud Breast organiseert dat. Dat is een sociale onderneming die borstkankerpatiënten en ex-patiënten steunt.
0: Want borstamputaties gaan vaak gepaard met veel onzekerheid en met schaamte. Met de fotoshoot wil het bedrijf de taboes doorbreken en gesprekken op gang brengen. We praten erover met Simone van Dijk van Proud Breasts. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die shoot van vandaag is ook de start van een landelijke fotoshoot tour. Hoe merken jullie dat hier behoefte aan is?
2: Wij merken dat hier behoefte aan is. We bestaan nu zo'n 7 jaar. En vrouwen weten ons massaal te vinden. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, gaan een heel proces door. Soms is dat een volledige amputatie. Soms is dat een borstbesparende operatie. Maar het heeft een enorme impact op je vrouwelijkheid. Op hoe je jezelf verzekerd voelt. En daar willen we een bijdrage aan leveren. Met name door zo'n fotoshoot te doen. En te laten zien... Heb je borsten of mis je borsten, nog steeds ben je een mooie vrouw.
1: Ja, ja. Ja, want het doel is niet alleen een mooie foto, hè, zeggen jullie. Het is, nee. Er zit nog meer achter, hè?
2: Ja, het is vooral taboe doorbrekend. Veel vrouwen vinden het moeilijk om over borstkanker te praten en over het proces wat ze hebben doorgemaakt. En dat is dan met name de wat oudere dame. We merken ook dat jongere vrouwen toch dat taboe wat meer loslaten. En zeggen van, nou ja, dit is wie ik ben. Kijk maar wat mij is overkomen. Zo ziet het eruit. En daar hebben vrouwen ook behoefte aan. Ze zoeken elkaar echt op om elkaar tips te geven. En met name gericht op lifestyle te laten zien wat er allemaal wel mogelijk is. In plaats van wat er niet kan.
0: Heb je daar een verklaring voor? Dat jongere vrouwen toch iets meer hebben zoals je het omschrijft. Van zo is het. Zo zie ik eruit. Jouw probleem als je daar niet mee kunt omgaan. En dat oudere vrouwen dat daar wat anders ligt.
2: Ja, dat zou misschien, maar dat is niet mijn expertise, maar dat zou een generatieverschil kunnen zijn. Überhaupt je lichaam dat laten zien is over de generaties heen natuurlijk heel verschillend geweest. In de jaren 70 hebben de vrouwen zich daar heel erg van vrijgemaakt. Maar je merkt toch als het gaat om ziekte, dat daar best nog wel een stigma op ligt. Niet voor iedere vrouw, maar zeker voor de wat oudere dame. Jongere vrouwen gaan daar gewoon anders mee om. Pakken ook veel meer de regie. Waar een oudere dame ook richting het medische circuit vaak zegt, de dokter weet wat goed voor mij is. Zien we dat vrouwen in onze community veel meer de regie zelf pakken.

0: ja, ruimte gratis beschikbaar. En verder werken wij samen met Triumph. De fotoshoot vindt plaats in hun showroom. En vorig jaar zijn we met hen ook een samenwerking gestart, omdat zij graag een inclusief merk willen zijn voor echt alle vrouwen. En niet alleen maar voor vrouwen die twee borsten hebben. Dus zij bieden ook onze producten aan in combinatie met hun lingerie. En wij vinden dat echt fantastisch. Want je kunt je voorstellen, als je dit hele proces hebt doorlopen, hoe fijn is het dan om in een gewone lingeriewinkel, als iedere vrouw, daar je lingerie te kunnen kopen. In plaats van dat je naar een speciaalzaak moet.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Zeg, maar hoe gaat het in zijn werk, zo'n fotoshoot? Staat er dan een hele groep vrouwen bij elkaar? Ja, hoe gaat dat?
0: Nou, we beginnen rond 11 uur. Daar ontvangen we de dames op met koffie en wat lekkers. Daarna gaan ze de visagie in. Want niet alleen onze lingeriepartners helpen ons. Maar we hebben ook een aantal scholen. Met name de beauty school uit Amsterdam en Art of Colors helpen ons. Zij geven de dames een mooie make-up. Daarna gaan ze naar de fotograaf die in de showroom staat. We doen in setjes van 2 hebben ze ongeveer een half uur tot 3 kwartier de tijd om professioneel op de foto vastgelegd te worden. En zo werken we met een soort roulatiesysteem.
1: Ja, maar dat zijn vrouwen, die kennen elkaar niet, hè, voor de duidelijkheid.
0: Nee, vandaar dat we ook eerst beginnen met een soort kennismakingsronde en wat wij dan noemen de kick-off van onze landelijke tour. Waardoor ze even vertrouwd raken met elkaar. En dan gaan ze naar de fotoshoot. En we hebben daar ervaring mee. Toen wij 5 jaar bestonden, 2 jaar geleden, hebben we dit ook gedaan. Het waren allemaal vrouwen uit onze community die elkaar niet heel erg goed kennen. Maar het werkt heel erg goed.
1: Ja, ik denk dat er al heel snel mooie gesprekken op gang komen, of niet?
0: Precies. Ja. Want iedere vrouw die daar is, weet wat de ander heeft doorgemaakt en voelt dat in. Dus dat geeft ook gelijk verbinding.
2: Simone van Dijk van Proud Breast. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes vandaag.
0: Ja, dankjewel. Hè. En fijne dag allemaal.
1: Ja, jij ook, hè.
2: En wij zijn er ook bij met een verslaggever. Dus kijk vanmiddag om 5 uur vooral naar onze nieuwsuitzending om de ervaring te horen van een paar vrouwen die vandaag op de foto gaan.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Wordt het een beetje zonnig vandaag in Flevoland? Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, wordt het zonnig?
2: Ja,
1: kijk.
2: Ja, we beginnen met wat mist vanochtend.
1: Oh.
2: Temperaturen nu rond een graad of 8. Best wel fris als je kijkt naar de afgelopen week. Want we hebben natuurlijk wat warmte gehad. Nou, die warmte die is wel verdreven. Maar het blijft verder wel aangenaam de komende dagen. Met bijvoorbeeld vanmiddag veel zonneschijn. Temperaturen van ongeveer 20 graden in de middag. En omdat er maar heel weinig wind staat. Nou, zal het best wel warm aanvoelen buiten.
1: Wat een luxe eigenlijk, hè, voor begin oktober.
2: Ja. Ja, inderdaad.
1: Want dat hoort eigenlijk niet zo, toch?
2: Nou,
1: horen.
2: Langzaamaan, ja, wat is normaal, hè? Ja. Langzaamaan mag je toch wel een beetje herfst weer verwachten, ja. Maar dat zit er voorlopig niet in. Want vanavond en vannacht is het ook rustig. Koelt het weer af naar zo'n 10 graden. Weinig wind en daardoor kan er wel weer wat mist verspreid over de provincie ontstaan. En morgen en ook zondag trouwens hebben we dan weer te maken met veel zonneschijn. 20 of 21 graden en opnieuw maar weinig wind. Dus ook het weekend ziet er eigenlijk heel mooi uit.
1: En blijft dat ook volgende week?
2: Dat blijft in eerste instantie nog wel volgende week. In ieder geval maandag en dinsdag worden nog droge dagen. Met veel zon en temperaturen van een graad of 20. Wel gaat die wind langzaam wat toenemen dan. En dat is dan wel het begin van de weersverandering die in de loop van volgende week dan volgt. Met af en toe een bui. Veel meer dan dat zal het voorlopig niet zijn waarschijnlijk. Wel gaat de temperatuur dan omlaag naar zo'n 15 tot 17 graden aan het eind van volgende week.
1: Dat is een stuk frisser. Nou, Bart van Bennenbeek, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
0: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle. Die vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
3: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
4: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
4: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
6: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp. Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal dingen. Dus het is gewoon niet te geloven dat dit zo zou gebeuren.
4: Maar Goede Reden Concerten verkopen natuurlijk ook kaartjes voor de optredens. Kunnen die inkomsten het gat niet opvangen? Volgens Hartsuiker niet.
6: Nou, dat is nooit genoeg. Klassiek, überhaupt een theater kan nooit op inkomsten vanuit het publiek drijven. Dat kan nooit.
7: Dan zouden de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
6: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier de mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
4: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden Concerten.
6: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
4: Helemaal definitief is dat nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
8: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
5: Als in de cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
3: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
1: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline in het Veld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niet zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar nog eerst over besluiten. Zometeen de berichten buiten de provincie. Gaan we het onder andere hebben over Oranje, want die speelde gisteren weer een wedstrijd. Na Sharon Brown met I Specialized in Love.

0: Hij specialized in love van Sharon Brown. We gaan naar wat berichten van buiten deze provincie.
1: De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is ook beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst goed informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
2: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik al.
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton. Nu is dat 36 miljoen ton.
0: In Middelburg kregen zo'n 500 leerlingen van de basisschool een bijzondere verkeersles. Ze leerden hoe lang de remweg van een auto is en hoe hard de klap is bij een ongeluk. Nou, dat werd onder meer gedemonstreerd met een auto die heel hard op een teddybeer afrijdt en die knuffel ook raakt.
4: Zielige beer!
5: Ja! Ik vond het wel grappig, want ze vloog echt heel ver weg.
6: Zo'n beer, denk ik dat helpt. Het is misschien wat heftig, maar ik denk wel dat kinderen daardoor eerder zien van oké, zo'n remweg, dat is wel echt iets waar ik rekening mee moet houden. En dat kan ook gewoon gevaarlijk zijn als ik dat niet doe.
0: Ja, of ze gaan thuis ook uitproberen, omdat ze het zo'n grappig gezicht vonden.
1: Ja, zielig voor beer de beer.
0: Ja, dat is wel heel sneu voor de beer. De kinderen kregen ook nog les over de dode hoek en over landbouwvoertuigen die flink kunnen uitzwenken bij het nemen van een bocht.
1: Doen ze dat dan met de knuffelkoe? Of hoe
0: ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Dan de Nations League. Ja, daar heeft Oranje van gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje erg matig en ging met een 2-0 achterstand de rust in. In de tweede helft scoorden Van Dijk en Reinders. Ons coach Xavi Hernandez was helemaal niet tevreden met het gelijkspel en bood zelfs zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout, zei Xavi na afloop.
7: Never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Ik hou zo van dat accent.
1: My bad. It's my mistake. Ja, overmorgen, dan speelt Nederland thuis tegen Servië. Dus dan moet Xavi maar even het goed maken. Hè?
0: En de spelers natuurlijk.
1: Oh ja, ook nog. Ja.
0: Dat was wat nieuws van buiten deze provincie.
8: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Ga je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Volgens de brandweer sloegen de vlammen uit twee delen van het pand. Bij de brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. In Almere krijgen 5 culturele organisaties volgend jaar geen subsidie, terwijl hun plannen wel positief zijn beoordeeld. Het gemeentelijk budget is op. Onder de gedupeerden zijn Goede Redenconcerten en de stichting Inner Circle. Daar raken kunstenaars hun begeleiding nu mogelijk kwijt. Goede Redenconcerten is bang er helemaal mee te moeten stoppen. Directeur Wilma Hartsuiker.
12: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
0: De gemeente Noordoostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Er wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou ja, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot wel 1,5 uur. De gemeente Noordoostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd om één van de afsluitingen te verplaatsen. Dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. De provinciale subsidie voor thuisbatterijen voor dit jaar is op. Binnen een paar uur kwamen er 800 aanvragen binnen. Er was 4 ton beschikbaar. De grote vraag komt door het afschaffen van de salderingsregeling volgend jaar. In 2027 komt er een nieuwe subsidieronde. Meer nieuws op Web en App.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan.
17: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
1: De bewoners van de parkhaven in Lelystad zijn er klaar mee. De wateroverlast in hun wijk. Wat ze eraan gaan doen, hoor je zo in Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: la la la.
1: Billy Preston en Sarita, It Will Come In Time. Nou, het is nu 8:08.
2: Steeds vaker hebben ze heftige wateroverlast. De bewoners van de woonwijk Parkhaven in Lelystad.
1: Ja, daarom willen ze dat de provincie, Rijkswaterstaat en ook het waterschap opnieuw kijken naar de veiligheid van de buitendijkse wijk. Die drie partijen zouden te weinig doen tegen de wateroverlast.
3: Nou, dat het water steeds stijgt op bepaalde momenten. En dat het dus eigenlijk steeds dichter bij je woning komt. En als het echt dan stormt en heel veel wind van alle kanten, dan komt het gewoon tegen je ramen aan.
4: Parkhaven is eind jaren 90 gebouwd als buitendijkse haven, zonder eigen dijk. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun veiligheid. De tuintjes staan nu vaak meerdere keren per jaar onder water.
5: Veel te veel. 10 tot 15 keer per jaar. Maar ja, soms ook wel gewoon 2-3 dagen aan één stuk.
3: Wat ik heb ervaren is dat het best wel af en toe heftig is. Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
4: Dat komt door klimaatverandering, maar ook omdat het Rijk en het waterschap hebben besloten dat het water in het IJsselmeer hoger mag staan dan in de jaren 90. Daardoor is ook steeds meer onderhoud nodig aan de kades en oevers van Parkhaven. Destijds werd ervoor uitgegaan dat er eens in de 250 jaar kans op een overstroming zou zijn. Het steekt de bewoners dat een nieuwbouwwijk aan de andere kant van het IJsselmeer veel veiliger wordt gebouwd, met veel minder kans op overstroming. Voortschrijdend inzicht dus.
5: Toen wij kochten was die 1 op 250. Dat is al laag. Dus dat je één keer in dat 250 jaar mag onderlopen. Nou, dan zou je denken, dat valt toch mee. Maar zo'nzelfde wijk die in Enkhuizen nu aan ditzelfde IJsselmeer ligt, wordt gebouwd met één keer in de 4000 jaar. Ja, en met zo'n veiligheidsnorm, als die zo laag is, dan zijn de ontwerpbesluiten die het Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap stelt, om dan die kering op hoogte te krijgen. Hè, want die veiligheidsnorm is het uitgangspunt voor alle rekenmethodiek, maar ook alle ontwerpopgaven, voordat al het integraal bevoegd gezag een vergunning mag verlenen. Ja, als die theoretisch heel laag is, en dat is die bij ons, dan komen we nooit naar voren, maar we zitten hier wel met de enkels in het water en soms de knieën.
4: De bewoners hebben hun zorgen deze week gedeeld met de provincie, in de hoop dat die te hulp schiet. Wat zou er voor u moeten veranderen?
3: Nou, de samenwerking tussen de overheden en dat wij niet een beetje de speelbal worden eigenlijk tussen al die. Want voor ons is het, er zijn zoveel onderzoeken en rapporten en wetswijzigingen. Dat kunnen we allemaal niet meer volgen. Dat is gewoon niet te doen.
5: We zijn van provinciaal belang, we zijn van economisch belang en we betalen waterschapsbelasting. Wij willen ook beschermd worden, net als alle bewoners die achter de dijken wonen.
2: Querine Arends van Os was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.

0: van Miles Smith en Niall Horan. Kwart voor acht, zometeen wat zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: Op tv onder andere, Pauw en de Witte hadden ze aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Jessica Valerius, documentairemaker, die was daar ook bij. En u hoort haar zo daarover.
0: Na de muziek van Stevie Wonder, Uptight.

0: fijne klanken van Stevie Wonder.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd het dorp opgeschrikt door drugsgeweld. Tientallen gemaskerde mannen liepen met zware wapens door de straten. En ze schoten de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. dood. Volgens verslaggever Harm Graat van de Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten. En die staan op een elftal foto. Ja. Ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen. Omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch nog met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
1: Burgemeester Mintzes heeft sinds het incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Overasselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
0: Nodig zijn, ja. In de Pauw en de Wit aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Crystal Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Villerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Villerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al heel lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: Uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waren een lijkbleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
1: Presentator Herman van der Zand van de kennisquiz De Slimste Mens stond aan het begin van de uitzending stil bij het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen.
5: Jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
1: Waarom zijn zoveel mensen aangedaan door haar overlijden? Televisiepresentator en schrijver Cornald Maas die heeft wel een idee. Dat zei hij bij Eva.
6: En ik denk dat dat iets te maken heeft, misschien wel een klein beetje in de traditie van André van Duin, gek genoeg. Hoewel ze daar niet op leek natuurlijk. Maar met het feit dat in deze tijd waarin mensen zo graag het gif opzoeken en de meningen en de debatten die alle kanten opvliegen, harde tijd waarin mensen elkaar op hun nummer zetten, waarin mensen gecanceld worden, dat mensen eigenlijk, en dat bewijst het ook, snakken naar iemand die dat juist niet deed, die niet harde oordelen had, die zich juist onttrok aan de waan van de dag en op een hele eigenzinnige, liefdevolle en empathische manier op die waan van de dag reflecteerde. En dat daar veel meer behoefte aan is, kennelijk, zoals nu ook weer blijkt, dan wij soms voor mogelijk houden.
1: Joep van het Hek is groot bewonderaar van Cornelissen. Hij werd gevraagd een stuk over haar te schrijven en dat bij Eva op te dragen.
7: Normaal pak ik dan mijn telefoon en lees de krant. 3 keer per week eerst mijn favoriete columniste op de voorpagina. Omdat zij altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. Zeuren. Kietelen.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Daar praten we zo over met de brandweer. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar.
16: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
18: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
17: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
19: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
17: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan gaan we naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Nou, het is lekker doorrijden. Geen vertragingen. Wel wat meldingen van Flitsmeister voor de controle van tolkastjes of voor je snelheid. A27 onder andere Almere Hilversum bij hectometerpaal 108,1. A6 dan Lelystad-Muidenberg bij Lelystad hectometerpaal 62,1. En in Dronten ook op de N307 bij 105,6. En zometeen hebben we contact met de brandweer over de grote brand afgelopen nacht in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere Buiten.
15: Ja, en Goede Redenconcert en ook Inner Circle die balen behoorlijk. Want ja, volgend jaar krijgen ze geen cultuursubsidie meer van de gemeente. Hoe kan dat nou? Nou, dat hoor je zometeen.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: dit een luchtalarm?
1: Ja, weet je wel, ja. Ja. Ik zei het nu van Olivia Newton-John. Het is bijna 8:10.
0: De brandweer moest afgelopen nacht uitrukken voor een grote brand in Almere buiten. De vlammen sloegen uit een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg op industrieterrein De Vaart.
1: Ja, de melding van de brand kwam rond 11:00 gisteravond binnen. Woordvoerder Andrea van der Wouden, die hebben we aan de telefoon. Andrea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is het vuur inmiddels helemaal geblust?
2: Ja, ja, ja. Vannacht rond iets over 3:00 was de brand helemaal uit. En heeft de rest van de brand weer vertrokken. Hij is gisteravond redelijk snel ook opgeschaald naar uiteindelijk zeer grote brand. Dat had er ook mee te maken dat we in eerste instantie dachten we dat de brand in al 2 units zat. We probeerden natuurlijk overslag te voorkomen naar de andere unit. Uiteindelijk bleek dat de brand tot 1 unit beperkt is gebleven. In die unit daar zat een bedrijf dat deed iets met verkeersborden. En die unit daarnaast is geen brand ontstaan. Die hebben natuurlijk wel rook- en waterschade, maar daar is uiteindelijk dus geen brand ontstaan.
0: Ja, want jullie hebben als brandweer ook wel het een en ander kunnen behouden dus.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, ja, de rest van die, pannen, het was een rij met 5 units. En de rest, die andere 3, zeg maar, die zijn wat dat betreft ongeschonden gebleven. In zoverre dat ze hebben een stoplijn moeten plaatsen. Dus dan maak je wel iets van beschadigingen, maar die hebben geen brand gehad.
1: Nee, precies, precies. Ja, misschien wat rook- en waterschade dan.
2: Precies, ja.
1: Ja, en 5 units, ja, dat zijn dus 5 bedrijven in dat bedrijfsverzamelgebouw.
2: Ja. Je moet het zien als een soort van, je hebt wel van die garageboxen die op zo'n rijtje naast elkaar staan. Mm-hmm. Nou, zo moet je die 5 units ook eigenlijk zien. Je hebt ze ook wel eens, dan staan ze echt tegen elkaar aan in een soort van vierkant opslag. Ja. Dit was echt één lange rechthoek met 5 units.
0: Was er veel inzet voor nodig om ook bijvoorbeeld die stoplijn te creëren?
2: Ja, wij stonden echt met een enorme hoeveelheid mensen daar. Sowieso als die opgeschaald wordt binnen de brandweer, dat betekent al dat er extra materieel bij komt. We stonden echt met enorme capaciteit mensen daar. Sowieso heb ik 2 ladderwagens gezien. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb niet eens kunnen zien hoeveel tankhouten spuiten er stonden. Zoveel waren er. Groot watertransport was er. Schuimlust voertuig, droneteam was er vannacht. We zijn met groot materiaal aanwezig.

0: ook al enig idee wat de brand heeft veroorzaakt?
1: Nee, geen idee. Nee.
0: Dat gaan we dan nog later horen. Andrea van der Woude van de brandweer, dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Ah, lekker toch, hè? Bruno Mars, On My Soul, 7:15.
1: Dan gaan we naar het weer met Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het wordt een mooie dag, toch?
2: Ja, zeker. Ja, op dit moment hebben we nog met wat mist te maken. Dat lost geleidelijk op. En dan volgt inderdaad veel zon. Af en toe ook wat van die dunne sluierbewolking. En vanmiddag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar het blijft vandaag overal droog. En de temperatuur ligt vanmiddag rond 20 graden. En dat is wel lager dan afgelopen week. Maar nog altijd behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar. Want normaal moeten we het doen met een graad of 16.
1: Ja, we zijn natuurlijk deze week heel erg verwend, ja. Natuurlijk. Nou, dat worden we nu ook nog steeds. Maar komend weekend ook nog?
2: Ja, dat blijft eigenlijk wel inderdaad. Eerst krijgen we een rustige avond en nacht. Met weinig wind. Op sommige plaatsen kan wel weer wat mist ontstaan in de loop van komende nacht. En temperaturen daarbij rond een graad of 9. En morgen opnieuw veel zonneschijn. In de middag een paar wolken die over onze provincie trekken. Maar daar valt verder geen regen uit. Het blijft dus droog. Weinig wind en temperaturen van opnieuw een graad of 20. En dat houden we de dagen daarna ook vast. Ook zondag wordt een vrij zonnige dag met 20 graden. Nou, maandag en dinsdag kan het zelfs wat warmer worden. Ook dat zijn droge dagen. Misschien dat we plaatselijk zelfs wel 22 of 23 graden kunnen bereiken. Vanaf woensdag, en zeker de dagen daarna, die nog net buiten de middagse vallen, dan neemt wel de kans op een paar buien langzaamaan toe. Neemt de wind ook wat toe en gaat de temperatuur omlaag naar zo'n 16 graden eind volgende week. Maar dan zijn we alweer een week verder. Maar
1: is dat dan echt dat herfstige weer wat eigenlijk bij dit seizoen past?
2: Nou, ik denk dat het zelfs dan nog wel meevalt. Oh. Af en toe zal het een beetje regenen of kan er een keer een bui vallen. Maar ik verwacht voorlopig zeker geen ultiem herfstweer.
1: Je hoort mij niet klagen.
2: Goed zo.
0: Ultiem herfstweer, wat zeg je dat mooi?
1: Ultiem herfstweer, ja. Dat is echt het moment dat je dan met een kopje thee lekker op de bank

0: kunt met een dekentje gaan liggen. Dat is
1: precies
0: ultiem herfst.
2: Oh, jullie herkennen dit ook bij elkaar. Ja. Oh, wat vind ik dat leuk.
0: Ja. Wouter van Bennenbeek van Weerplaza, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we verder met het nieuws. Inner Circle en Goede Reden Concerten krijgen volgend jaar geen cultuursubsidie van de gemeente Almere. En dat terwijl hun aanvragen wel positief zijn beoordeeld. In totaal kregen 14 organisaties groen licht van de adviescommissie. Maar de subsidiepot is niet groot genoeg om ze allemaal geld te geven.
2: Zakelijk leider Caroline in het Veld van Inner Circle vertelt waarom haar stichting zo van belang is voor Almere.
3: Wij helpen mensen vanuit een achterstandspositie die een cultureel talent hebben dat groot genoeg is om daar economisch zelfstandig mee te worden aan het werk. En die achterstand kan van alles zijn. Dus dat is niet per se een fysieke of een mentale beperking. Maar dat kan ook zijn dat je hier niet was en daardoor niet naar de academie kan of geen onderwijs kon hebben. En daar leveren wij onze resultaten mee op. En daar maken we prachtige dingen mee voor de stad.
4: Juist voor deze groep zijn duidelijkheid en structuur volgens Inner Circle belangrijk. Daarom probeert begeleider Ron van Holland de onzekerheid over volgend jaar voorlopig zoveel mogelijk bij de deelnemers weg te houden.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken. Wat ze met veel pijn en moeite hebben veroverd. Je moet ook plannen maken voor de toekomst en je moet ook met deelnemers moet je een plan kunnen maken. Bijvoorbeeld, je krijgt 10 keer les van een bepaalde docent. Ja, daar zit wel een prijskaartje aan. En dat is een stukje duidelijkheid en structuur en zekerheid. En als dat wegvalt, ja, dan komt dat in gevaar.
4: Aan de andere kant van de stad moet ook bij Goede Reden Concerten naar andere oplossingen worden gezocht. De organisatie geeft minstens 65 concerten per jaar. En zonder gemeentelijke subsidie moet daar, volgens directeur Wilma Hartsuiker, flink in worden geschrapt.
6: Nou kijk, deze zouden niet meer door kunnen gaan. Muziekwandelingen. Stopt. Orgelconcerten. Stoppen. Artists in Residence. Is ook gebeurd. Ja, daar blijft niks van over, jongens. Dat is echt een ramp.
7: Ons programma voor volgend jaar is al helemaal klaar. Voor 2028 heb ik ook allemaal dingen. Dus het is gewoon niet te geloven dat dit zo zou gebeuren.
4: Maar Goede Reden Concerten verkopen natuurlijk ook kaartjes voor de optredens. Kunnen die inkomsten het gat niet opvangen? Volgens Hartsuiker niet.
7: Nou, dat is nooit genoeg. Klassiek, überhaupt een theater kan nooit op inkomsten vanuit het publiek drijven. Dat kan nooit.
8: Dan zouden de ticketprijzen misschien wel 3 keer zo duur worden.
7: Ja, minstens. Er wordt gewoon minder betaald in Almere. Iets minder. Maar goed, je probeert wel op die manier de mensen te vangen. Als je hier te hoge prijzen hebt, dan vang je ze niet.
4: Als er geen andere oplossing komt, dreigt daarom niet alleen een kleiner programma, maar mogelijk het einde van 11 jaar lang Goede Reden Concerten.
7: Ik heb vannacht zitten kijken van wat zouden we nog kunnen schrappen. Ja, daar gaat gewoon heel veel weg en dan vind ik het gewoon geen programma meer. Dan kan het gewoon niet meer.
4: Helemaal definitief is dan nog niet. In het coalitieakkoord is jaarlijks 2 miljoen euro extra voor cultuur aangekondigd. De gemeenteraad moet dat geld nog beschikbaar stellen. Maar het is nog onduidelijk of organisaties die nu buiten de subsidiepot vallen daar straks alsnog geld uit krijgen.
7: Er moet gewoon iets gebeuren dit najaar, zodat wij door kunnen gaan of dat de hele handel afgeblazen wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat gebeuren.
5: Als in de cirkel er niet zou zijn, in het ergste geval, dan hebben die mensen die hier nu in traject zijn, hebben geen plek.
3: Het gaat niet alleen over geld dit. Dat geld, dat kan je ook elders vinden. Maar hier wordt bepaald wie er toe doen in de stad. En mensen met een achterstand. Ja, die hebben ze dus niet voor niks. Die staan dus nooit op één.
0: Als laatste hoorde je Ron van Holland en Caroline Insveld van Stichting Inner Circle. De gemeente laat in een reactie weten dat het mislopen van de subsidie niets zegt over de waardering voor de organisaties. Of de 2 miljoen euro extra voor cultuur alsnog uitkomst biedt, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet daar eerst nog over besluiten. Zometeen de berichten buiten de provincie. Onder andere aandacht voor de hevige scholierenprotesten in Frankrijk.

0: Taylor Swift zingt over Elizabeth Taylor.
1: Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest dat is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nou, maar de manier waarop vind ik...
0: Nee, dat lijkt me niet heel handig. Nee. Kom je niet echt met elkaar in gesprek, lijkt me. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files. Dat is beter voor het milieu natuurlijk. Nou, bedrijven doen dat nog niet, want zeggen ze, is veel te duur. Nou, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. En daarom vindt de Kamer dat het kabinet maar moet helpen. De staatssecretaris die laat zich eerst maar eens goed informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
3: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik al.
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat bijna 45 miljoen ton. Dat is nu 36 miljoen ton. Dat was in het kort wat nieuws van buiten deze provincie.
5: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
6: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
5: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
7: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
5: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
8: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
5: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Goedemorgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
17: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Bij die brand kwamen grote rookwolken vrij. Het vuur ontstond rond 11 uur. Andrea van der Wouden van de brandweer.
21: Hij is gisteravond redelijk snel ook opgeschaald naar uiteindelijk zeer grote brand. Dat had er ook mee te maken dat we in eerste instantie dachten we dat de brand in al 2 units zat. We probeerden natuurlijk overslag te voorkomen naar de andere unit. Uiteindelijk bleek dat de brand tot 1 unit beperkt is gebleven. In die unit daar zat een bedrijf dat deed iets met verkeersborden. En die unit daarnaast is geen brand ontstaan. Die hebben natuurlijk wel rook- en waterschade, maar daar is uiteindelijk dus geen brand ontstaan.
0: De brand was even na 3 uur vannacht uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. De bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Milieuorganisatie MOB eist tientallen jaren aan uitstootcijfers op. De overheid wil die vrijgeven, maar boeren zijn daar fel op tegen. Ze zijn bang voor hun privacy, omdat hun woonadres vaak hetzelfde is als het bedrijfsadres. Landbouworganisaties proberen de publicatie via de rechter te stoppen. De uitspraak volgt in de loop van vandaag. En de gemeente Noord-Oostpolder is boos dat de A6 en de N50 dit weekend tegelijk afgesloten zijn. Het wordt aan de weg gewerkt. De A6 is dicht tussen de Ketelbrug en Nagelen van vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur. De N50 is tussen Emmeloord en Kampen in beide richtingen dicht van vanavond 8 tot morgenochtend 8. Nou, dat betekent dat je flink eind moet omrijden. De extra reistijd kan oplopen tot wel 1,5 uur. De gemeente Noord-Oostpolder heeft Rijkswaterstaat gevraagd om een van de afsluitingen te verplaatsen. Dat gebeurt niet. Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud heel hard nodig is. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
22: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste.
23: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van 1 graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks, windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan 1 graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond 1 graad of 20.
1: Een korte vertraging op de A27 Almere-Utrecht tussen afrit Almere Haven en Eemnes. Doe je er 5 minuten langer over. Ook nog wat meldingen van Flitsmeister, onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 108,1. De A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 61,9. En in Dronten op de N307 bij hectometerpaal 105,6. Zometeen in Flevoland is wakker. Aandacht voor een speciale fotoshoot vandaag in Almere.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: ABBA op de vroege vrijdagochtend met Does Your Mother Know? Vandaag is er een fotoshoot in Almere voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Proud Breast organiseert dat. Dat is een sociale onderneming die borstkankerpatiënten en ex-patiënten steunt.
1: Want borstamputaties gaan vaak gepaard met veel onzekerheid en met schaamte. Met de fotoshoot wil het bedrijf de taboes doorbreken en gesprekken op gang brengen. We praten erover met Simone van Dijk van Proud Breasts. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, die shoot van vandaag is ook de start van een landelijke fotoshoot tour. Hoe merken jullie dat hier behoefte aan is?
2: Wij merken dat hier behoefte aan is. We bestaan nu zo'n 7 jaar. En vrouwen weten ons massaal te vinden. Vrouwen die borstkanker hebben gehad gaan een heel proces door. Soms is dat een volledige amputatie. Soms is dat een borstbesparende operatie. Maar het heeft een enorme impact op je vrouwelijkheid. Op hoe je jezelf verzekerd voelt. En daar willen we een bijdrage aan leveren. Met name door zo'n fotoshoot te doen. En te laten zien... Heb je borsten of mis je borsten, nog steeds ben je een mooie vrouw.
0: Ja, ja. Ja, want het doel is niet alleen een mooie foto, hè, zeggen jullie. Het is, er zit nog meer achter, hè?
2: Ja, het is vooral taboe doorbrekend. Veel vrouwen vinden het moeilijk om over borstkanker te praten... en over het proces wat ze hebben doorgemaakt. En dat is dan met name de wat oudere dame. We merken ook dat jongere vrouwen toch dat taboe wat meer loslaten. En zeggen van, nou ja, dit is wie ik ben... Kijk maar wat mij is overkomen. Zo ziet het eruit. En daar hebben vrouwen ook behoefte aan. Ze zoeken elkaar echt op om elkaar tips te geven. En met name gericht op lifestyle te laten zien wat er allemaal wel mogelijk is. In plaats van wat er niet kan.
1: Heb je daar een verklaring voor? Dat jongere vrouwen toch iets meer hebben zoals je het omschrijft. Van zo is het. Zo zie ik eruit. Jouw probleem als je daar niet mee kunt omgaan. En dat oudere vrouwen dat daar wat anders ligt.
2: Ja, dat zou misschien, maar dat is niet mijn expertise, maar dat zou een generatieverschil kunnen zijn. Überhaupt je lichaam dat laten zien is over de generaties heen natuurlijk heel verschillend geweest. In de jaren 70 hebben de vrouwen zich daar heel erg van vrijgemaakt. Maar je merkt toch als het gaat om ziekte, dat daar best nog wel een stigma op ligt. Niet voor iedere vrouw, maar zeker voor de wat oudere dame. Jongere vrouwen gaan daar gewoon anders mee om. Pakken ook veel meer de regie. Waar een oudere dame ook richting het medische circuit vaak zegt... de dokter weet wat goed voor mij is. Zien we dat vrouwen in onze community veel meer de regie zelf pakken. Veel dingen uitzoeken online voordat ze bij de dokter komen. En vaak zelf zeggen wat ze wel en niet willen.
0: Ja, de shoot is gratis, hè? Hoe financieren jullie dat?
2: Ja, we doen dat met partners. Wij werken met een aantal partners samen. Dat kunnen lingeriemerken zijn, dat kunnen bijvoorbeeld de Fashion Cube. Echt fantastisch dat we daar vandaag de shoot mogen doen. Zij stellen hun ruimte gratis beschikbaar. En verder werken wij samen met Triumph. De fotoshoot vindt plaats in hun showroom. En vorig jaar zijn wij met hen ook een samenwerking gestart... omdat zij graag een inclusief merk willen zijn voor echt alle vrouwen... en niet alleen maar voor vrouwen die 2 borsten hebben. Dus zij bieden ook onze producten aan in combinatie met hun lingerie. En wij vinden dat echt fantastisch, want je kunt je voorstellen... als je dit hele proces hebt doorlopen, hoe fijn is het dan om in een gewone lingeriewinkel... als iedere vrouw daar je lingerie te kunnen kopen... in plaats van dat je naar een speciaalzaak moet.
1: Ja, zeker. Nee, absoluut. Zeg, maar hoe gaat het in zijn werk, zo'n fotoshoot? Staat er dan een hele groep vrouwen bij elkaar? Ja, hoe gaat dat?
2: Nou... We beginnen rond 11 uur. Daar ontvangen we de dames op met koffie en wat lekkers. Daarna gaan ze de visagie in. Want niet alleen onze lingeriepartners helpen ons. Maar we hebben ook een aantal scholen. Met name de Beauty School uit Amsterdam en Art of Colors helpen ons. Zij geven de dames een mooie make-up. Daarna gaan ze naar de fotograaf die in de showroom staat. We doen in setjes van 2 hebben ze ongeveer 1/2 uur tot 3 kwartier de tijd... om professioneel op de foto vastgelegd te worden. En zo werken we met een soort relatiesysteem.
1: Ja, maar dat zijn vrouwen, die kennen elkaar niet, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nee, vandaar dat we ook eerst beginnen met een soort kennismakingsronde... en wat wij dan noemen de kick-off van onze landelijke tour. Waardoor ze even vertrouwd raken met elkaar. En dan gaan ze naar de fotoshoot. En we hebben daar ervaring mee. Toen wij 5 jaar bestonden, 2 jaar geleden, hebben we dit ook gedaan... waren allemaal vrouwen uit onze community die elkaar niet heel erg goed kennen. Maar het werkt heel erg goed.
1: Ja, ik denk dat er al heel snel mooie gesprekken op gaan komen, of niet?
2: Precies, precies. Ja. Want iedere vrouw die daar is, weet wat de ander heeft doorgemaakt en voelt dat in. Dus dat geeft ook gelijk verbinding.
0: Simone van Dijk van Proud Breast. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel. Hè. En fijne dag allemaal.
1: Ja, jij ook, hè.
0: En wij zijn er ook bij met een verslaggever. Dus kijk vanmiddag om 5:00 vooral naar onze nieuwsuitzending om de ervaring te horen van een paar vrouwen die vandaag op de foto gaan.

0: Happy van Pharrell Williams. Klapt hij keurig mee in de maat?
1: Nee.
0: Oh, jammer.
1: Jammer, hè? Ja. Ik moet toch wat aan mijn maat nog gaan doen. Wat je gisteravond hebt gemist op radio of tv. Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd daar het dorp opgeschrikt door drugsgeweld. Tientallen gemaskerde mannen liepen met zware wapens door de straten. En ze schoten de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. dood. Volgens verslaggever Harm Graat van De Gelderlander zijn sommige mensen nog angstig.
2: Mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch maar met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
1: Burgemeester Minses heeft sinds dit incident maatregelen genomen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar ja, dat is wel duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Overasselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug, ook met financiële steun, om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
0: In Pauw en de Wit was aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Valerius stond met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike die injecties kreeg. Valerius maakte een documentaire over Pike. Nou, ze vond de executie al lang duren toen een aantal collega-journalisten naar buiten kwam.
4: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, kwamen lijkbleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
0: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze editie van Flevoland is Wakker.
1: Ja, jij gaat nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En ik zie in jouw lijst al hele leuke nummers, hoor. Britney Spears zie ik voorbij komen, Diana Ross.
0: Oh. Ja, komt genoeg fijns voorbij. En als je nog een toevoeging hebt, laat het weten. Doe gewoon een appje. Ricky Martin en Christina Aguilera. Hey.

0: droom. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Wat is uw eerste reactie?
8: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
4: Dit is Flevoland.
9: Wij willen ook beschermd worden.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe. Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Op industrieterrein De Vaart in Almere-Buiten is afgelopen nacht een zeer grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Meer nieuws straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
17: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
16: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
18: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
16: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere Haven en Eemnes. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Dat komt door een afgesloten afrit moet ik zeggen, als gevolg van opruimwerkzaamheden. Wat daar precies gebeurd is, dat weet ik niet, maar wel wat vertraging dus op die A27. Flitsen zijn niet gemeld, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland. Nieuwe muziek van Davina Michel.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Met Jolien Dalstra.

Stumbling In van Surreal en daarvoor Eye of the Tiger van Survivor. Blijft toch een lekker nummer, hè? Het is bijna 12 minuten over 9 op vrijdag de 2e oktober alweer. Weekend staat voor de deur. Lekker. Heb je leuke plannen? Ga je nog wat bijzonders doen, wat speciaals? Misschien wel een leuke verjaardag of een geweldig gezellige borrel met vrienden? Nou, dat krijg ik ook wel van jou weten. En misschien heb je daar nog wel een leuk plaatje bij ook. Heb het maar door, dan komt hij hier binnen in de studio. Kan ik hem voor je draaien. Ik heb nieuwe muziek, ik zei het al, van Davina Michelle. Wat blijft zij toch mooie muziek maken, hè? Dit is Pinky Swear.

zie je wel lopen thuis in Polonaise. Loesoe van Marco Schuitmaker. Nou, als je dan toch die Polonaise aan het doen bent, misschien kun je dan tegelijkertijd wel eventjes lekker puzzelen met Kiek. Twee foto's zet ik voor je in beeld. Dat maakt het wel zo makkelijk natuurlijk. En dan zien we bij de vraag wat heb ik weggepikt. Twee foto's van een boot in de haven van Urk is dit. Oh, ja, moet ik hier verder nog iets over zeggen? Je zit niet alleen in een boot. Volgens mij wordt er ook heel hard gewerkt. Maar hij is wel heel makkelijk hoor. Op deze vrijdag. Ah, weet je, lekker cadeautje voor je. Ja, dan... Je hoeft nog maar één ding te doen. Voor 11. Nou, met deze simpele is dat zeker te doen. Je goede antwoord doorgeven. En dan wachten er leuke prijzen voor je. Op je. Dit is Diana Ross met Reflections.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De plannen voor de nieuwe Lelystadse wijk Waterfront zijn aangepast. Dat was nodig na kritiek op de mogelijke milieuschade in het Markermeer. De gemeente gaat nu minder land winnen voor de 2700 nieuwe woningen. Bij het Werkeiland komt daarnaast geen hoogbouw direct aan het water. Het is nog onduidelijk of natuurorganisaties naar de rechter stappen. Zij maken zich zorgen omdat het om een kwetsbaar Natura 2000 gebied gaat. De Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. Het pand in het centrum moet plaatsmaken voor 900 sociale huurwoningen. De 70 tot 80 bewoners gaan naar een al bestaande opvang. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse boeren worden mogelijk openbaar. Milieuorganisatie MOB eist tientallen jaren aan uitstootcijfers op. De overheid wil die vrijgeven, maar boeren zijn daar fel op tegen. Ze zijn bang voor hun privacy, omdat hun woonadres vaak hetzelfde is als het bedrijfsadres. Landbouworganisaties proberen de publicatie via de rechter te stoppen. De uitspraak volgt in de loop van vandaag. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn 3e wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago.
13: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks, windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
11: Nou, dat klinkt toch niet verkeerd, dacht ik zo. Zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1990.
14: Flevoland. Goedemorgen.

0: Good Heart van Fergal Sharkey en voor Britney Spears. Baby, one more time.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1990. Ja, ik zat die lijst door te nemen. Ja, en eigenlijk was de keus wel zo belachelijk simpel dit keer. Ik ben een paar titels tegengekomen. Ik denk van ja, heerlijk. Verdammt, ik lieb dich. Matthias Reim. I've been thinking about you, London Beat. Faya Contillas. Ook heel fijn. Na, nena. Maar ja, je hoort hem al, hè. Het is echt zo'n nummer. Iedereen zingt dit toch mee? Dat blijft gewoon fantastisch mooi. Kleine jongen van André Hazes.

De Fever Dream van Alex Horn. Ook fijne muziek. Ja, en André Hazes natuurlijk. Hè. Kleine jongen. Misschien wil je nog wel meer horen van André Hazes. Op deze zonnige vrijdag. Nou, dan zou ik zeggen, laat het weten. Stuur je appje door. En dan kunnen wij jouw muziek draaien. En je weekendplannen. Ik hoop dat die een beetje aansluiten bij het mooie weer. Want het blijft gewoon wel lekker, hè. Graadje of 21. Zon erbij. Het grootste deel wel droog. Nou, lekker naar buiten, toch? Janet Jackson en Herb Albert. Diamonds. Nou, kom maar door. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat het tweede uurtje van Muziekland voor je verzorgen. Ik wens jou een fantastisch leuke vrijdag. En natuurlijk een heel mooi weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De plannen voor de nieuwe Lelystadse wijk Waterfront zijn aangepast na kritiek op de mogelijke milieuschade in het Markermeer. En de Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. Het pand in het centrum moet plaatsmaken voor 900 sociale huurwoningen.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan, de ANWB die meldt geen vertragingen. Er wordt nog steeds gecontroleerd op de wegen in en rondom Flevoland. In ieder geval die kleine kastjes op die palen met tolkostencontrole. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Hilversum bij 108,1. Maar dit zijn snelheidscontroles volgens mij op de Amsterdamweg in Emmeloord en de N307 in Dronten bij 105,6. Mocht het anders zijn of heb je ze ook ergens anders zien staan te controleren wat wel snelheidscontroles zijn, geef dat door via de gratis app van Flitsmeister. Jolien heeft lekker een uurtje Flevoland Muziekland gedraaid. Ik ga zo meteen ook lekker een uurtje draaien met muziek die jou helemaal op weg helpt richting het weekeinde.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Goedemorgen.
21: Flevoland Muziekland.
20: Arnoud Leket.
22: We zien het als een pannenkoek. Hij mislukt altijd, maar hij is wel lekker.
23: Ik weet nog niet of je aan de gang moet blijven met 2 van die bejaarden die alleen maar politiek correct zijn.

Girls van Song Ye, daarvoor de barbecue band. Nou, vanavond kan het nog eventjes natuurlijk. En de komende dagen ook misschien nog wel een beetje. Maar na woensdag dan is het wel over, volgens mij, hoor, met het barbecue seizoen. Dus geniet er nog eventjes van. Goedemorgen allemaal, 2 oktober is het. Jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd. Je bent samen jarig met Kruimeltje. Ruud Veldkamp, zo werd hij ooit bekend, hè. Zo maakte hij zijn eerste stapjes in de acteercarrière als Kruimeltje. En we kennen hem ook als Nout natuurlijk.

dat GTST. Rutje is vandaag 37 jaar geworden. Casper Bouwman, de Nederlandse windsurfer, is ook jarig. Die wordt 41. En de man die altijd elke zondagavond mooie prijzen bij mensen binnenkomt brengen. Binnenstormt. Lig je net op bed? Lig je te slapen of lig je wat anders te doen? Word je gestoord door Winston Gerstenovic. Hij ziet vandaag Abraham. Kelly Ripa is ook jarig, de Amerikaanse actrice en host van talkshows. Ze wordt

Op zijn tijd is het lekker een Tinto de Verano. Je drinkt het weg als Cassus. Joey Nicolai was dat. En Don McLean zat daarvoor. 81 is die vandaag geworden. En we horen hem met die prachtige hit Crying. Later nog gedaan door Gerard Joling. Ook niet onverdienstelijk trouwens. De opgave voor vandaag. Kiek is op Urk geweest. En heeft daar een fotootje gemaakt. Hij is een beetje mee aan het rommelen gegaan. En er zit een verschilletje nu in. Dus even kijken of ik heel snel kan zien. Ja, we zien een boot in aanbouw of in afbouw. Dat kan natuurlijk ook, hè, het ontmantelen van een boot. Maar ik denk dat deze in aanbouw is. Dus patrijspoortjes, die ronde gaten. Daar staat Kiek altijd wel gek op. Reling, om ergens een dwarsstangetje weg te halen of zo. Oh. Ja, ik zit dingen aan je te vertellen... waardoor ik je eigenlijk afleid van het grote geheel. Ja. Ja, ik kan hier eigenlijk gewoon niks over zeggen. Want dit is zo makkelijk. Echt. Nou, bel mij eventjes met ons. 0320-28-50-50. Ga ik je toch nog een beetje helpen, hè? Ik hoop dat je het door hebt. Ga lekker eventjes bellen met ons. Op het bekende telefoonnummer. Maar dat mag ook via de website gewoon ingevuld worden, hoor. Heb je ook nog een leuk bericht voor ons voor deze vrijdag? En wil je dat heel Flevoland het weet en een leuke verzoekplaat aan te vragen? Geef het door, ook via dat bekende nummer. Zet het in je telefoon en app ons 0320-285050. Zometeen een liedje over de beroemdste ogen uit Hollywood, namelijk Better Davis Eyes. Maar eerst Harry Walker Jr. en de All-Stars. And how sweet it is to be loved by you.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 10:30, goedemorgen. De gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar, blijkt uit de nieuwste begroting. Er is nu nog genoeg geld om tegenvallers op te vangen. Vanaf 2028 reserveert het college miljoenen euro's voor extra veiligheid en het opknappen van de stad. Er wordt wel gewaarschuwd voor flinke tekorten in de jaren daarna. Vooral jeugdzorg kost Lelystad veel geld. De Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. Het pand in het centrum moet plaatsmaken voor 900 sociale huurwoningen. De 70 tot 80 bewoners gaan naar een al bestaande opvang. En Ineke Chalelet is gisteravond benoemd tot wethouder van Zeewolde. Ze wordt de vierde wethouder in het college. Onder meer duurzaamheid, verkeer en de openbare ruimte komen in haar portefeuille. Vanuit de gemeenteraad kwamen wel wat kritische vragen over haar woonplaats. Chalelet woont in Gouda en sommige raadsleden willen weten of ze naar Zeewolde gaat verhuizen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
11: Dan de verkeersinformatie. We kunnen lekker doorrijden in het zonnetje op de wegen. Geen vertraging gemeld door de ANWB. Gecontroleerd wordt er wel op tolkosten en natuurlijk ook op snelheid. Amsterdamweg in Emmeloord wordt in de gaten gehouden. En die andere snelheidsextra controle die we nu zien is op de N702. De hogere ring in Almere is dat. Bij hectometerpaaltje 2,4. Meer informatie over de snelheidscontroles of andere controles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Dus zometeen gaan we weer lekker even terug in de tijd. We gaan naar 1990. Wat stond er toen in de hitparade? Dus je hoort het zo meteen.
13: Flevoland. Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Arnoud Plekket.

0: Lekker nieuw plaatje is dit, hè? Sven Silliers en Somebody New. Ja, dat zeg ik net. En daarvoor de Pretenders. Die zijn niet zo heel erg nieuw, maar wel lekker classic gold. En don't get me wrong.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1990. Weet je nog wat je deed in 1990? Denk eens heel goed na. Waar was je op dit moment? Nou, in de herfst van 1990. Wat was je aan het doen? Met wie was je bijvoorbeeld ook? Misschien zo'n bepaald geurtje kun je ook nog wel eens terughalen. Hè? Dat je in één keer denkt van, oh, dat geurtje had ik toen in die jaren. Ja. Goed, 1990 was ook het jaar van de vrijlating van Nelson Mandela. Op 11 februari werd dat gedaan. Na 27 jaar gevangenisstraf zat hij op Robben Island. En toen was hij weer vrij. De Duitse hereniging vond ook plaats in 1990. Toen werden Oost- en West-Duitsland na een lange periode van deling weer één staat. Het was ook het begin van de Golfoorlog op 2 augustus. Toen vielen Iraakse troepen Kuwait binnen, wat leidde tot een internationale reactie. De lancering van de Hubble-telescoop konden we eindelijk eens een keertje ver in de ruimte kijken wat er allemaal te zien is. 24 april was het. De Nobelprijs voor de Vrede werd in het jaar uitgereikt aan Sovjet-leider Mikhail Gorbachev. Toen ontving hij op 15 oktober de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol in het beëindigen van de Koude Oorlog. En dan muziek. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal op het muziekgebied? Sinead O'Connor stond met Nothing Compares to You op nummer 1. Een absolute wereldhit die wekenlang op nummer 1 stond. De London Beat hoorden we met Arvin Thinking About You. Mooi was die tijd, hè? Ja, dat zongen Corey Konings. En Roxette, It Must Have Been Love, stond in de hitparade. Net als Maya Godeo met What's a Woman. En we luisterden in 1990 op de radio naar Henkie Wijngaard.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Hey, Susie.

Zo'n lief liedje dit, hè? Harpo met de Movie Star. En daarvoor Henk Wijngaard met Hey Susie, ook een lief liedje natuurlijk. Was de muziek uit 1990. We gaan nog eventjes kijken naar die foto van Kiek. Ik ga hem je heel kort laten zien. Want deze is zo makkelijk. Die mag niet langer dan 10 seconden laten staan. 10 minuten, hoor mij nou. 10 seconden laten staan. Daar komt hij, hoor. De foto van de haven van Urk. Het is eigenlijk een ABC'tje dit, hoor. Een 1, 2, 3'tje. Kijk er eventjes goed naar. Ja? Je hebt het wel gezien nou, toch? Denk ik? Ja? Oké, dat was het. Langer hoeven we niet te laten zien. Genoeg. Heb je het ook gezien? Geef het dan maar door. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Als deelnemers horen dat subsidies stoppen of dat dingen niet doorgaan, raken ze volledig in paniek en zijn ze bang dat ze hun plekje kwijtraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel mooi wonen, maar het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat is uw eerste reactie?
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
5: Wij willen ook beschermd worden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar. De Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. En Ineke Charlelé is gisteravond benoemd tot wethouder van Zeewolde.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. We rijden lekker door. Geflitst wordt er wel natuurlijk op de wegen in en rondom Flevoland. Bijvoorbeeld controles op de A27 Almere-Hilversum bij 108,1. Dat gaat over die tolkosten. Ook op de A6 Joure-Emmeloord bij 291,1. Snelheid wordt er gecontroleerd op de Amsterdamweg in Emmeloord, de Boskampdreef in Almere en de N307 in Dronten bij 105,6. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En het is vrijdagochtend, dus zometeen weer juridische zaken.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.
19: Joepie, het is bijna weekend.

0: De Rommel. Daarover heeft Nick Kershaw het in deze plaats. Alweer een lekker warm, meer dan 30 jaar geleden zo. Goeiedag.
1: Goedemorgen, Marco.
2: Goedemorgen, Arnaud. Het
1: is alweer 30 jaar geleden, dat raadseltje.
0: Meer dan 30 jaar volgens mij al. Ja, zo medio 80, zo'n beetje.
1: Nick Kershaw.
0: Ja, waar is hij gebleven?
1: Ik denk dat hij ergens is thuis, waar wij het niet weten. Maar ik zal eens even opzoeken voor jou. Ja. Nick Kershaw. Nick met een K is het, hè?
0: Ja, ja. Kershaw ook.
1: Ja, Kershaw is met een K. Ja. Nee, uiteindelijk
0: een B.
1: Ja. Ja. Hij is geboren op 1 maart 1958 in Bristol. Ik ben nog vaak in de winkel geweest.
0: Ja.
1: Alleen dit is ook wel
0: 68.
1: In het Koninkrijk. Hij is 68 jaar geleden.
0: Ja.
1: 3 maart. Hij is getrouwd geweest met Sarah Kershaw. Sherry Kershaw. En hij heeft 4 kinderen. Izzy, Theo, Ryan en Rudy.
0: Ja, maar ik wil weten waar hij nu is. Maakt hij nog muziek?
1: Hoe lang denk je dat hij is?
0: Hoe lang?
1: Ja, hoe groot denk je dat hij is?
0: 1,85, 1,90.
1: Hij is maar 1,63 meter.
3: Ja, oh,
1: dat is nog kleiner dan jij.
0: Ja, maar ja, goed, zo zie je maar. Hoe kleiner, hoe groter de ster. Een bijzondere uitspraak ook.
1: Ja, inderdaad. Even kijken, hij is nog steeds heel druk bezig met muziek maken.
0: Ja?
1: Ja, want zijn laatste album kwam uit in 2012. Dus nou zo lang.
0: Nou, dat is ook alweer 14 jaar geleden.
1: Dat is
0: ja. Wat is jouw favoriete muziek uit de jaren 80 eigenlijk, Els?
1: Ja, de Dolly Dons.
3: Nee, maar ik heb heel veel Nick Kershaw gedraaid. Ik had toen op zo'n cassettespeler in de auto.
0: Ja.
3: Stonden 2 LP's van hem op een van mijn bandjes. En die gingen heen en weer en heen en weer.
0: Ja.
3: Dus ik ken ze allemaal nog.
1: Wat vond je het leukste nummer van Nick Kershaw?
3: Nou, dat wat je
0: net hoorde.
3: Ja,
0: dat was ook zijn grootste hit,
1: denk ik.
0: Ja.
1: Zal ik eens kijken of het zijn grootste hit is geweest? Even kijken, dus zijn grootste hit is geweest. Nee, dat is Human Racing. Dat is nog iets groter geweest. Ja.
0: Kennen we eigenlijk niet zo.
1: Nee, het is een album geweest.
0: Oh,
1: het hoogst. Maar qua singles was het toch echt wel... I Won't Let The Sun Go Down.
0: Ja, natuurlijk. Ook.
1: Ja.
3: Ik dacht dat hij uit Australië kwam. Hij viel me zo ontzettend tegen toen hij bij Live Aid zong.
0: Ja, maar dat waren de meesten.
3: Maar dat was niet om aan te horen.
0: Nee, dat waren de meesten hoor, die dag.
3: Nee.
0: Echt. Nou goed. Nou, we gaan het zo meteen over juridische zaken hebben. Wat mag nou wel en wat mag je nou niet op sociale media zeggen, hè?
3: Heel veel mag wel.

0: Heerlijk die Caribische sound met Django Wagner en Bachata Bailando.
1: Dit kabinet afschieten. Een Almeerder heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het schrijven van dat Facebookbericht. Hoe zit dat nou juridisch? Els Lucas, gelukkig ben je er weer. Jij kan daar antwoord op geven. Het is een 70-jarige persoon uit Almere. Die heeft dat dus onder een nieuwsmening van Metro geschreven. Hè? Dit kabinet afschieten. Dat mag dus niet, blijkbaar.
2: Nee, rechter heeft gezegd, mag niet. Ik vond het wel grappig dat de man kennelijk heeft gezegd in de zitting van, nou, in mijn tijd was het wel anders, dan mocht dat wel. Ik denk dat nu ook nog zijn tijd is, maar ik weet niet zo goed waar hij op doelde. Maar dat wat hij gezegd heeft is een bedreiging die je kunt scharen onder wetsartikel in het wetboek van strafrecht.
0: Dus, dat snap ik op zich.
2: Eigenlijk maar als je eitje.
0: Ja, maar dat meen je toch niet letterlijk. Vrijheid van meningsuiting, telt dat niet mee?
2: Nee.
0: Nee, dus.
2: Nee. Kijk,

0: noem het maar op. Maar het begrip vrijheid van meningsuiting wordt daarmee eigenlijk een beetje gekaapt. Je mag heel veel zeggen en je mag ook overal een mening over hebben. En die mag je zelf ook kleur geven. Maar het geven van een mening is nog iets anders dan het uiten van een bedreiging. Als je zegt ik hak je kop eraf als je niet dit of dat. Ja, dan is dat een bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht. Hè? Het moet om een heel ernstig misdrijf gaan.
1: Ga even een beetje advocaat van de duivel spelen dan.
0: Ja, dat mag.
1: Het kabinet afschieten is misschien ook een uitdrukking. Is niet een letterlijke bedreiging. Weet je wel, wij zeggen hier ook wel eens over een onderwerp, dat onderwerp schieten we af. Dan is er niemand die op zijn achterste benen staat.
0: Nee, maar dan heb je het over een onderwerp.
1: Ja,
0: het woord afschieten, dat kan in verschillende betekenissen gebruikt worden. Maar je hebt het hier wel over mensen die afgeschoten
1: zijn. Nou ja, je hebt het over kabinet. Dus een instelling, een instituut, zou ik dan zeggen. Ik denk maar even een beetje in de verdediging van die mannen ook.
0: Maar het is heel duidelijk. En dan wat in dit geval dan nog zwaarder weegt, is dat het wel gaat om een instituut dat ons land leidt. Waar we allemaal voor gekozen hebben, althans, via de verkiezingen die gehouden worden, de Tweede Kamerleden die dan met elkaar daar afspraken over maken. Daar heb je een soort van invloed op door je stem. Dan heb je te maken met een instituut dat gewoon extra bescherming behoeft. En onderdeel is van de democratische rechtsstaat. Dus je kunt niet hebben. Dat is ook de reden dat er zo streng op gehandhaafd wordt. En dat voor bepaalde categorieën slachtoffers, een kabinet, een minister, een college van BMW, vul het maar in, rechters, officieren van justitie. Als je daartegen uit met bedreigende taal, dan wordt dat nog eens heftiger beoordeeld door de rechter in de strafmaat.
1: Ja, nou, nou laten we even duidelijk zijn. Ik ben niet voor dit soort dingen te zeggen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat zo'n man zegt, ik heb het bedoeld als een globale uitdrukking. Ik zeg niet dat iemand of iets echt met een geweer moet worden afgeschoten.
0: Nee, maar
1: soort woorden moet je eigenlijk ook sowieso niet bezigen in dit soort context natuurlijk.
0: Nee, precies. Dat is het. Er gaat een waarschuwende werking uit van zo'n uitspraak. Dat begrijp ik ook wel. En dat is misschien ook wel de bedoeling, want mensen moeten beter beseffen dat woorden ertoe doen.
2: Ja, en natuurlijk dat woorden heel anders. Kijk, we kunnen zeggen, nou, ik kan het kabinet wel schieten, weet je? Of ik kan die man wel schieten als iemand met een beslissing komt waar je het niet mee eens bent. Dan kun je dat zo zeggen, een beetje gekscherend. Maar als het dan op papier staat, dan kan dat natuurlijk heel anders overkomen.
0: Nou ja, het is voor de bewijslast natuurlijk tamelijk eenvoudig, want je hebt het in geschrift gedaan, dus iedereen die kan meelezen. Dat maakt dat het dan ook niet zo ingewikkeld is om de persoon die daarachter zit ter verantwoording te roepen. En als je als sociale mediagebruiker dan ook nog zo'n post gaat delen met andere mensen, door dat op je eigen tijdlijn te zetten, dan maak je je medeschuldig aan die geuite bedreiging.
1: Ja, ik zei het net al een klein beetje. Heeft het ook te maken met tegen wie je het zegt?
0: In de zwaarte van de straf uiteindelijk wel. Daarin wordt onderscheid gemaakt. Hè, zoals men ook heel normaal vindt dat hulpverleners die bezig zijn met het verlenen van hun hulp, brand te blussen, mensen in een ziekenauto te leggen. Dan wordt dat heftiger bestraft dan wanneer je dat tegen een argeloze burger doet. Dus in die zin maakt dat uit.
1: Ja. Ja,
0: dus maar op zich voor de strafbaarheid van je uiting maakt dat geen verschil.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet zeggen van de vrijheid van meningsuiting wordt erin beperkt. Want je mag best zeggen, ik vind het een stelletje klootzakken daar in Den Haag. Of ik ben het er helemaal niet mee eens.
1: Dat is de mening dan.
0: Dan heb je het echt over een mening.
1: Maar als je echt
0: Je dat soort woorden gaat gebruiken, ik maak je een kopje kleiner. Als je tegen je buurman zegt,
1: ik rem niet als je voor mijn auto komt en zo, dat soort dingen. Dat moet je dus niet zeggen.
0: Dat moet je echt niet doen.
2: Maar vroeger was het toch ook zo, dat zeiden ze tegen agent, als je zegt van je bent een klootzak, hè, dan mag het niet, want dan is het een feit. En als je zegt, ik vind jou een klootzak, dan zou dat dan wel. Maar ze zeggen, nee, het is niet waar.
0: Daar zit wel een beetje nuanceverschil in. Ik heb het ooit gehad in een strafzaak waarin mijn cliënte de politieman die bezig was haar hekje over te klimmen een sukkel riep noemde omdat hij struikelde over de
2: bloempot. Dat heb je al verteld volgens mij. Ja.
0: En die is vrijgesproken omdat in de gegeven omstandigheden dat niet als belediging bedoeld was. Maar dan heb je het over beledigen en
2: dat is weer een graadje minder.
0: Dat is weer iets anders.
2: Ja.
0: dan wanneer je het echt hebt over zaken die als bedreiging kunnen worden gezien.
1: Ja. En nou zitten we in 2026, dan heb ik het idee dat sommige woorden helemaal niet meer als beledigend worden aangemerkt.

0: Wel ervaren, maar niet aangemerkt. Een sukkel, is dat tegenwoordig nog hetzelfde als dat we dat 10 jaar geleden tegen een ambtenaar zouden zeggen? Een politieagent in functie?
1: Nou, de rechtspraak is nog wel erop gericht. En wat er in de wet staat ook, dat je dat niet zomaar zegt tegen een politieagent.
0: Want ik zie wel eens filmpjes voorbij komen dat ik denk van, hoe lang zou het duren voordat die man die politieagent zijn wapenstok trekt en degene een lesje leert van wat daar allemaal wordt gezegd. Ja. Nou, dan blijf je aan de gang met de oppakken, denk
1: maar,
0: ik.
1: Dat is natuurlijk, het is niet de bedoeling dat een politieagent op straat zelf rechter gaat spelen om af te straffen. Daar is een wapenstok ook niet voor bedoeld. Dat is een instrument om ervoor te zorgen dat je de orde kunt handhaven of een arrestatie gemakkelijker kunt maken als iemand zich verzet.
0: Ja.
1: Maar dan handel je volgens de geweldsinstructie. Dat is natuurlijk een heel ander set van
0: het wordt regels. Harder. De woorden worden harder. Ook tegen de politie, hè, wat er allemaal wordt gezegd ook. En als die meneer nou in de rechtszaal had gezegd van, het spijt me edelachtbare, ik had het niet moeten zeggen, het is in een opwelling gebeurd, dan nog moet die rechter een signaal afgeven. Ja. Van ja, maar ik leg u toch een boete op of een straf op.
1: Nou ja, rechter die is natuurlijk altijd zelf de persoon die de afweging maakt om tot een bepaalde strafoplegging te komen. Moet de overtuiging hebben dat er werkelijk is gehandeld volgens de delictsomschrijving die in de wet staat. Het is ook niet zo dat het zou in voorkomend geval kunnen leiden tot, nou, ik verklaar je schuldig, maar ik leg je geen straf op.
0: Ja.
1: Dat is een lichte vorm. Maar dat is niet waar je als uiter van deze mededeling op zou mogen rekenen.
0: Okay. Nee. Maar goed, je zei gelukkig, er mag nog een hoop ook weer wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Absoluut mag er een hoop. Je mag van alles vinden. Maar als je oproept tot een bepaalde handeling die leidt, mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot de dood of hele ernstige verwondingen, dan ga je echt over de schreef.
0: Oké. Els Lucas, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een goedemorgen. Het is, even kijken, ja, 11:30 geweest inderdaad. De gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar, blijkt uit de nieuwste begroting. Er is nu genoeg geld om tegenvallers op te vangen. Vanaf 2028 reserveert het college miljoenen euro's voor extra veiligheid en het opknappen van de stad. Er wordt wel gewaarschuwd voor flinke tekorten in de jaren daarna. Vooral jeugdzorg kost Lelystad veel geld. Ineke Schadelee is gisteravond benoemd tot wethouder van Zeewolde. Ze wordt de vierde wethouder in het college. Onder meer duurzaamheid, verkeer en de openbare ruimte komt in haar portefeuille. Vanuit de gemeenteraad kwamen wel wat kritische vragen over haar woonplaats. Schadelee die woont namelijk in Gouda en sommige raadsleden willen weten of ze naar Zeewolde zal verhuizen. De plannen voor de nieuwe Lelystadse wijk Waterfront zijn aangepast. En het was nodig na kritiek op de mogelijke milieuschade in het Markermeer. De gemeente gaat nu minder land winnen voor de 2700 nieuwe woningen. Bij het werkeiland komt daarnaast geen hoogbouw direct aan het water. Het is nog onduidelijk of natuurorganisaties naar de rechter stappen. Zij maken zich zorgen omdat het om een kwetsbaar Natura 2000 gebied gaat. En de Oekraïense vluchtelingenopvang in Almere verhuist van stad naar poort. Het pand in het centrum moet plaatsmaken voor 900 sociale huurwoningen. De 70 tot 80 bewoners gaan naar een al bestaande opvang.
10: Goedemorgen, we krijgen vanmiddag te maken met aangenaam nazomerweer. Nou, voordat het zover is, hebben we eerst nog te maken met wat nevel- of mistbanken. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan breekt de zon flink door met temperaturen vanmiddag van een graad of 20. Nou, daarbij waait het nauwelijks, windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen uit veranderlijke tot zuidelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan rustig weer en temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 10. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst met wat wolkenvelden te maken. In het noordoosten van de provincie valt misschien een enkele lichte bui. Maar verder is het overwegend droog met in de loop van de dag meer zonneschijn en temperaturen opnieuw rond een graad of 20.
11: Dan de verkeersinformatie. Ik heb alleen even een snelheidscontrole voor je. Op de Amsterdamweg in Emmeloord staan ze. En ze zouden ook staan op de A6 Joure-Emmeloord bij hectometerpaal 291,1.
12: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Twee grootheden, Bowie en Jagger. En ik zeg vanochtend, die Jagger die blijft ook maar bezig, dik in de 80. De Rolling Stones hebben vanochtend weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Ah, leuk.
0: Dit was Dancing in the Street. Nou, misschien gaan ze in Urk ook wel dansen in de straat.
1: Ja?
0: Ja, misschien wel. Want we hebben iemand van Urk aan de lijn voor ons spelletje. En dat is niemand minder dan Elske Esveld. Goedemorgen, Elske. Oh ja, sorry. Goedemorgen, Elske.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je zei het al een keertje, maar ik had het schuifje nog niet helemaal openstaan. Het is vrijdagochtend, Ik zit al een beetje in de weekendsfeer ook dat vandaag. Hoe is het met je?
2: Ja, dan krijg je dat.
0: Ja, hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, bijna al klaar voor op de kost?
2: Ik moet nog beginnen, eerlijk gezegd. Dus ik moet een beetje haast gaan maken straks.
0: Oh ja, is het makkelijk vandaag of niet?
2: Nou, macaroni wordt het. Dus op zich kan dat snel gaan.
0: Nou, is 10 minuutjes toch? Een beetje ham en kaas er doorheen, klaar. Of doe je met een ander sausje eroverheen?
2: Nee, dat wordt een hoe noem je zo'n sausje? Zo'n wit sausje, zeg maar.
0: Oh, zo'n roomsausje.
2: Zo'n roomsausje, ja. Met prei.
0: Oh, lekker. Maar ook wel een beetje vlees erdoor, of niet?
2: Nou, we zijn niet zo heel veel van het vlees. Dus, maar met macaroni hoort het er toch bij. Dus dan,
1: ja, vind ik ook. Smak toch?
2: Ja.
1: Dat vind ik niet zo lekker.
0: Nee, dat vind ik zo lekker.
1: Nee. Nou ja, door de macaroni gaat het, maar als je het los zo eet, dat vind ik niet lekker.
0: Nee, maar dat is heel veel dingen. Als je het zo uit een potje eet. Ik hoorde gisteren ook iemand, die kan zo'n hele tube van die tomatenpuree.
1: Gadver.
0: Tube tomatenpuree. Monica Geuze is dat. Dat gaat nu helemaal viral op allerlei sociale mediakanalen.
1: Nee, maar dat is...
0: Die vindt het hartstikke lekker om zo'n tube tomatenpuree leeg te zuigen.
1: Ketchup.
0: Geen ketchup, tomatenpuree.
1: Maar dat zit toch niet in een tube? Dat zit
0: ook in
1: tubes?
0: Ja, ook in. Jawel, van die dikke tomatenpuree.
1: Echt?
0: Ja toch, Elske?
1: Nou, dat ken ik niet.
0: Ken jij ook wel?
2: Ik mij niet gezien.
0: Nee, nou, maar je kent het wel, toch?
2: Ik ken het wel, maar ik hoorde het van de week op de radio en ik dacht, nee. Ja. Bedankt.
0: Ja, nee, ik vind het ook niet lekker.
1: Tomatenpuree in een tube. Nou, toch eens even kijken.
0: Ja, dat is van Hans. Duitse Hans.
1: Ik ken het niet.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Nou ja, dat dus. En dan zet ze die tube aan de mond en dan zou ze gewoon die hele tube leggen.
1: Dat is toch heel dik?
0: Ja.
1: Oh.
0: Waarom? Ik ga er een beetje van achteruit lopen, eerlijk gezegd.
1: Dat is hartstikke sterk, want het is dubbel concentraat.
0: Ja.
1: 99,8% tomatenpuree.
0: Ja, maar ja, ze houdt van een beetje sterkte in... goed, gaat weer helemaal nergens over dit. Elske, je hebt meegedaan met een spelletje. Hij was wel moeilijk vandaag, hè?
2: Zeker moeilijk.
0: Het
2: was heel moeilijk.
0: Ik heb op een gegeven moment zelfs gezegd, ik laat het je 10 seconden zien. Dan moet je hem zien. Als je dan niet ziet, dan kun je gewoon met spelletje ophouden. Dan zie je hem nooit meer. Wat is het verschil?
2: Ik dacht, ik ga er even voor zitten.
0: Ja. En je kon blijven staan.
2: En ik was aan het kijken en ik denk... Oh, dit is niet zo heel moeilijk.
0: Nee.
1: Nou, zeg het maar dan.
0: Nou, wat is het?
2: Nou, de 3 en de 5.
1: Ja, maar nou komt de vraag...
0: Dat is het toch niet.
1: Komt de vraag. Ja. Is het origineel een 3 dat op dat pand staat of een 5?
2: Nee, ik denk een 3.
1: Nee, het is een 5.
2: Maar het is een gok.
1: Volgens mij is de 5 origineel, toch?
0: Nee.
1: Jawel.
0: Zoveel van die loodsen hebben ze er niet.
1: Jij hebt gelijk.
0: Elske, jij kent het toch?
1: Ja, ik ken het ook wel. Ik rijd daar bijna elke dag langs.
2: Ik keek naar die 5 en ik denk, die is gemaakt.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Dat is ook zo. Volgens mij is het toch de 3.
1: Ja, je hebt gelijk. Nou, voordat je niet meer aan de macaroni toe komt, ik sta bij het rad. Ik ga eraan draaien, hard of zacht, links of rechts, zeg het maar.
2: Doe maar hard en links.
1: Hard en links, nou, daar gaat hij hoor.
0: Nee. Ik ben benieuwd welke prijs.
1: Wat een mooie muziek. De Oneiden Line.
0: Nee.
1: Oh.
0: Vond ik wel heel mooi altijd.
1: Ik ook.
0: Oh, prachtig.
1: Is dat de Love Boat, dit?
0: Nee, dat is gewoon romantisch.
1: Large romance.
0: Even een romantisch sfeertje erin te gooien.
1: Kom eens hier, Arnoud.
0: Nee, blijf bij dat rad staan. Wit is het geworden.
1: Wit, ja, gisteren was rood. En als het nu ook rood was geweest, had je een vogelhuisje gewonnen.
0: Ja.
1: Dat heb jij niet.
0: Maar
1: je hebt gewonnen het felbegeerde. Nou, jij gaat de keuken in, dus het rad wist het. Het keukenschort.
0: Ah.
2: Nou, kijk.
1: Dat is leuk, hè?
0: Kan niet beloven dat hij er voor 12 uur is, hoor.
1: Nee, dat lukt niet.
2: Nou, dan gebruiken we die de andere dagen wel.
0: Oké, dat is goed. Nou, eet smakelijk voor straks en een fijn weekend alvast, hè?
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Oké, doei.
2: Jojo.

0: 8. Nee, ja, en some say. Bijna 11:45 geworden op vrijdagochtend. Nou, dan weet je het wel.
1: Ja, dan weet je het zeker wel. Dan is het tijd voor Bart Ettenkoven, de man die alles weet over de sterren. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marco en Arnoud.
1: Ja, hey, we zijn inderdaad samen. Wat weet jij zoal over de sterren wat wij nog niet weten?
3: Dat ze op dit moment allemaal in de make-up zitten en de leukste jurkjes nog in de stress aan het aanschaffen zijn bij de plaatselijke winkels. Want vanavond worden ze uitgereikt, de Gouden Kalveren. En dat is iets wat heel veel mensen ontgaat. Want het is eigenlijk niet zo'n nationaal evenement zoals bijvoorbeeld de televisiering of zo. Dus het is het wordt ook niet meer echt uitgezonden op de televisie.
1: Nee.
3: Ik vraag me toch af waarom we daar niet een wat groter gala van maken met onze eigen filmsterren.
1: Ja.
3: Alina Rijn wordt vanavond in het zonnetje gezet. Er zijn best wat leuke namen. Het is toch altijd een beetje een soort ons kent ons feestje in Utrecht.
1: Ja.
3: En wie daar niet is, die ziet daar niks van, die krijgt daar niks van mee.
1: Nee.
3: Dat heel veel sterren daar wel druk mee zijn, want ja, het zal wel een goed gevulde rode loper.
1: Ja.
3: Maar
0: ik zal mij benieuwen wie hem vanavond uit het raam gooit.
3: Ja, weet je nog? Dat is het fragment van Rijk de Gooi.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk nooit meer.
0: Nee.
1: Zoiets. Zo'n man, zo'n nieuwe Rijk is er ook gewoon niet meer.
0: Ja, Frank Lammers heeft het volgens mij toch ook een keertje gedaan? Of was dat met een andere prijs?
1: Was niet met een Gouden Kalf volgens mij.
0: Nee? Dat kan zijn. Er staat me iets van bij. Maar goed, hou me even te goede. Maar ja, Halina Rijn dus vanavond geëerd. En een andere prijs, is daar al iets over bekend? Wie eigenlijk de grootste kanshebber is?
3: Ik zat net even te kijken. Dan moet ik heel even waar is mijn lijstje? ik zat net toevallig inderdaad even te kijken van wie zijn nou de grootste kanshebbers als het gaat om. Wel zo'n serie van Sjitske Rijdinga al genomineerd.
0: Ja.
3: Dus dat is op zich best wel bijzonder. En verder zijn het ook inderdaad weinig hele klinkende namen. Ik zag dat Georgina Verbaan is genomineerd voor een beste bijrol.
1: Oh ja.
3: Dat is ook een soort troostprijs. En verder heb je voor de hoofdrol Loes Haverkort. En inderdaad Sjitske Rijdinga en Chris Peters dan voor Basta. Maar het is op zich wel opvallend dat Sjitske Rijdinga voor Prodeo, dat is een nieuwe serie, die moet eigenlijk nog worden uitgezonden. En dat hij nu al dan genomineerd is voor een hoofdrol is wel
1: apart.
3: Wel bijzonder. Dus goed, we gaan het wel.
0: En die serie over Marco van Basta. Ja, volgens mij scoort dat ding hartstikke goed, hè?
3: Ja, ik moet er nog aan beginnen, moet ik je heel eerlijk zeggen.
0: Ik ben er
3: aan
0: begonnen.
3: Maar alleen maar positieve verhalen.
0: Ja, het is wel heel confronterend ook, hoor. Je krijgt toch een beetje een geromantiseerd inkijkje in het leven van een van de grootste voetballers van Nederland.
1: Ja.
0: Vooral zijn band met Johan Cruijff. Wat er allemaal gebeurd is daar. Ik wist ook nooit over dat vermeend vreemdgaan en zo. En over die ellende wat die enkel toch heeft opgeleverd allemaal. En zijn relatie tot zijn vader ook en zo. Zelfs over vaders gesproken. Er zat ook een stukje met de relatie tot mijn vader in. Want die heeft ooit met Marco van Basten en Frank Rijkaard moest hij een dagje naar Milaan toe vliegen om een nummer op te nemen daar in Milaan met die twee grootheden. Daar heb ik nog een mooie foto van. Alleen dat stukje is wel nagedaan. Alleen het personage dat mijn vader speelde is eruit gegaan. Dat is wel weer een beetje jammer.
3: Oh.
0: Ja, dat vond ik jammer.
3: Zo.
0: Maar ja, goed.
3: Wat een verschietvervalsing.
0: Ja, nou ja, zo kwam het toch een beetje dicht bij me eigenlijk ook. Maar ik vind het een mooie serie. En de laatste aflevering moet ik nog even gaan kijken.
3: Nou, over nieuwe series op Videoland gesproken. Gisteren is natuurlijk ook André Hazes van start gegaan met zijn eigen real-life serie. Hebben jullie daar dan al wat van gezien?
1: Ik heb er nog niks van gezien. Het interesseert me ook niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, ik heb ook een beetje het gevoel, weer André Hazes real-life soap. Hebben we niet alles al gezien?
3: Ja, en toch blijft deze familie op een of andere manier scoren altijd. En ook nu zie je weer dat die in dat lijstje van die top 10 van Videoland, wat volgens mij altijd hartstikke gemanipuleerd wordt.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Ze stoppen daar gewoon wat nieuwe series in om die wat extra onder de aandacht te brengen. Maar goed, André ging gisteren in no time van 0 naar nummer 4.
0: Zo.
3: Hij staat wel in die top 10. Ik denk toch wel dat hij wel een vaste schare fans heeft die toch interessant vindt.
0: Ja.
3: Ik heb ben ik eraan begonnen. Ik ben nog niet hoekt. Ik ben nog niet verslaafd, moet ik heel eerlijk zeggen. Want zelf riep hij aan de voorkant, hoorde ik hem in zijn podcast zeggen, ja, er zit heel veel in en het is heel interessant. En we hebben heel veel draaidagen gehad en heel veel gefilmd. En ik zit dan vervolgens wel gewoon 2 volle minuten te kijken naar hoe ze McDonald's aan het bestellen zijn in een auto na zijn AFAS Live optreden.
0: Ja.
3: Ja, dit trekt wel een beetje. Ik bedoel,
1: maar waar werken ze nu naartoe dan in deze soap? Of is het gewoon, we volgen je en klaar?
3: Ja, ze werken dus nergens naartoe. Dus hij zegt ook, ik heb ook niks te verkopen.
1: Nee.
3: Maar waar ze natuurlijk wel indirect naartoe werken is het grote nieuws. Want dat is dus live eigenlijk tijdens dit hele draaiproces. Tijdens die opnames is dat naar boven gekomen. Is dat zijn stem het niet meer doet. Dus daar werken we eigenlijk wel naar. Dus we werken eigenlijk naar een dieptepunt toe, zou ik maar zeggen. Hoe komt dat nieuws bij hem binnen? En wat gaat hij vervolgens doen? En welke beslissingen moeten er worden genomen? En misschien gaan we wel live op televisie. Niet live, maar in die soap zien hoe hij op een gegeven moment de knoop doorhakt om dat hij geen Holland Sint-Hazes gaat doen.
1: Dat is al naar buiten gebracht.
0: Maar dat is pas volgend jaar, hè? En zo ver vooruit dus gaat hij geen optredens doen.
3: Ja, maar hij wil die stress niet, want die stress gaat op zijn stem zitten.
0: Ja.
3: En hij moet, en het is toch wel weer, dus hij zegt, ik kan misschien, kijk, als het ineens dadelijk fantastisch en beter gaat, kan ik altijd nog roepen, dames en heren, ik ben er toch bij.
0: Ja.
3: Maar als ik aan de voorkant de stress heb van, ik moet er dan weer staan in maart, ja, dan gaat het helemaal niet lukken. Dus hij wil gewoon stressvrij eigenlijk werken aan zijn comeback.
0: Hm. Ja. Maar dat en zit in de familie gewoon, daar, jongens. Zijn vader had precies hetzelfde.
3: Ja.
0: Dus
3: die had natuurlijk ook altijd stress voor grote optredens. Ze ging dan het huis uit en moest dan in Huis ter Duin gaan wonen.
0: Ja.
3: Met allemaal
0: treetjes bieren zo allemaal. Nou ja. Goed, dat André Hazes. En dan het schokkende nieuws van deze week is toch wel Pauliet Cornelissen.
3: Ja, vreselijk.
0: Ja. Ik wist ook niet dat zij zo ziek was al.
3: Nou, dat wist volgens mij heel weinig mensen. Ja. Ze heeft natuurlijk wel aan de opening, bij de opening van het programma, zat ze natuurlijk met
0: die muts op.
3: Zat ze met dat mutsje en toen werd er natuurlijk wel naar gevraagd door Herman. En toen gaf ze wel eerlijk toe dat ze chemo had ondergaan en dat haar dus inderdaad. Maar goed, volgens mij waren die chemokuren ook al wel weer afgelopen.
0: Ja.
3: Heeft dat dus toch niet gedaan waarvan ze hadden gehoopt dat het wel zou doen. Maar het moet heel snel zijn gegaan, want als er op dezelfde ochtend van haar overlijden, zeg maar, die ochtend kwam er nog een persbericht uit dat haar theatertour werd uitgesteld tot nader order.
0: Ja.
3: En een paar uur later kwam dat verschrikkelijke nieuws dat ze was overleden. Dus zelfs haar management en de mensen om haar heen hebben 's ochtends niet geweten dat zij 's middags al zou komen te overlijden.
0: Ja.
3: Dus dat geeft al aan eigenlijk. En ook Herman van der Zandt, die hem natuurlijk sprak, die haar vorige week nog had gesproken. Dus ik denk dat misschien in een heel kleine kring, in haar eigen gezin, dat het wel duidelijk was dat het niet de goede kant op ging.
0: Nee.
3: Maar dat ze aan de grote buitenwereld dat niet hebben gedeeld. Je merkt
0: heel verdrietig, het gisteren
3: weer, want het was natuurlijk op de avond van haar overlijden was het heel groot nieuws, maar zelfs gisteren en Eva Jinek en alle talkshows hadden het er gisteren eigenlijk, omdat ze eigenlijk er maar niet over uitgepraat raakten.
0: Ja.
3: Dus twee avonden op rij. En gisteren werd het natuurlijk ook weer voor het eerst uitgezonden met dat prachtige statement van Herman van der Zandt aan de voorkant.
0: Ja.
3: Ook 1 miljoen kijkers gescoord. Dus ja, het is natuurlijk zo onwezenlijk dat iemand die op dit moment nog midden in een televisieprogramma zit, komt te overlijden. Dus
1: hoe gaan ze dat nou eigenlijk doen? Gaan ze het gewoon helemaal uitzenden?
0: Vanavond zijn er twee afleveringen, geloof ik, hè, om die ene aflevering van deze week in te halen. Ja, maar dat hadden we vorig jaar natuurlijk ook met René Karsten. Dat moest ook allemaal nog uitgezonden worden. En toen heeft de familie ook gezegd van, zend dat maar uit. Want
1: maar gisteren was het natuurlijk
3: aflevering.
1: Het is wel wat anders natuurlijk.
0: Ja, het is een hele serie die we krijgen, ja. Ja, verdrietig allemaal. En maar 50 jaar geworden.
1: Nou.
0: Veel te vroeg. Ja. Bart, we zijn ook door de tijd heen. Dus wij zeggen dankjewel voor deze week. En graag tot volgende week, hè.
3: Tot de volgende, jongens.
1: Tot dan.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland.
2: Je mag van alles vinden, maar als je oproept tot een bepaalde handeling, dan ga je echt over de schreef.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is ook heel heftig.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een goedemiddag, het is 12 uur. In Lelystad gaat de Westerdreef op de schop. Er komt nieuw asfalt en het werk begint maandag, duurt zo'n 3 maanden. Een grote brand afgelopen nacht in een bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein De Vaart en Almere Buiten. De politie gaat uit van brandstichting, niemand raakte gewond. En de gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op dit moment rijden we lekker door volgens de ANWB. Geflitst wordt er wel extra op de N307 in Dronten bij 105,3. En de A6 in Band, Joure-Emmeloord bij 291,1. En er staan ook op diverse gewoon vaste radarplekken voor tolkosten voor de vrachtauto's. En natuurlijk ook de snelheid. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Daar hebben we gisteren natuurlijk de hele dag bij ons kunnen volgen. De Batavia is onderweg gegaan gisteren van Amsterdam naar Lelystad. Inmiddels is die aan land. Verslaggever Tom Rogge die staat bij Batavialand. En hij gaat ons meer vertellen zometeen over wat er dan nu verder met de Batavia gaat gebeuren.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ed Sheeran is dat en The Galway Girl. Het is 7:07 geworden. Tijd voor nieuws tijdens je lunch.
1: Ja, dat weet je misschien wel. Gisteren hebben we er veel aandacht aan besteed. De Batavia, het schip, is weer in Lelystad. De reconstructie van het houten VOC-schip heeft gisteren de tocht gemaakt vanuit Amsterdam naar Lelystad. En vandaag wordt dat enorme gevaart uit het water gehaald en aan wal gebracht.
0: Ja, onze verslaggever Tom Rogge die staat nu bij Batavialand. Tom, hoe gaat die operatie eigenlijk in zijn werk?
2: Ja, die operatie verloopt vooralsnog heel voorspoedig. Ze hebben hem eigenlijk net een stuk op het land gekregen. Nou, voor de mensen die meekijken kunnen het ook zien. Maar ja, het gaat eigenlijk met gigantische gevaarte eigenlijk wat eronder zit. En 56 assen, wielen dus, die dat hele schip op het land moeten gaan krijgen. En we zijn een beetje, het spannendste gedeelte is net geweest. Dat is namelijk dat hij van het ponton eigenlijk zo het land op wordt gereden. Daar zijn ze nu mee bezig. Ze hebben nu een hele kleine onderbreking. Want dat ponton ligt wat lager dan het land. Dus dan moeten ze weer water bijden om wat hoger te krijgen. Nou ja, dat gebeurt op dit moment dus allemaal. En het weegt ook best wel wat. Het schip zelf is namelijk iets meer dan 600 ton. Maar met de hele stalen constructie die nu onder is gebouwd, gaat het om bijna 1000 ton, is mij verteld. Dus ja, het is nog best wel wat gewicht wat hier aan land komt.
0: Oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel even mee bezig zijn. Wanneer moet het eigenlijk allemaal klaar zijn?
2: Nou, ze verwachten, zijn in totaal 2 uur mee bezig te zijn. Maar ja, ze zijn ongeveer rond 11:15 zijn ze mee begonnen. Dus ja, inmiddels loopt de tijd al een beetje in. Dus ik verwacht dat het wat uit gaat lopen. Maar eigenlijk moet ze ergens vanmiddag al moet hij op het land komen te staan. Er is een hele betonnen plek voor vrijgemaakt. Die is speciaal hiervoor aangemaakt voor de Batavia. Dat gaat pas morgen gebeuren. Dus eigenlijk wordt hij vandaag daarvoor neergezet, zodat ze morgen te kunnen afmaken om dus daadwerkelijk die assen af te halen en hem dus zo met stalen constructie op het land te zetten.
0: Ja, ik zie jou daar staan op een straat. Er staan niet veel mensen. Is er eigenlijk wel publiek bij?
2: Er is heel veel publiek bij. Die zitten net weer achter de camera. Dus inderdaad, dat kun je hier niet zien. Maar er staat heel veel mensen staan hier ook te kijken langs de lijn. Het is ook helemaal afgezet met hekken. Ook de mensen die hier wonen aan de haven, die vanaf het balkon meekijken, zie je ook heel veel. Ja, en ook aan de andere kant van het schip staan ook zo ongeveer zo'n 500 mensen. Weliswaar uitgenodigd door Batavia zelf, is mij verteld. Maar er is nog heel veel mensen dus die hier staan te kijken naar hoe dit gigantische schip aan land wordt gebracht.
0: Ja, volgens mij rijdt hij echt een soort van centimeter voor centimeter gaat hij heel langzaam naar rechts in het beeld. Dan staat hij straks daar op die plek. Dan staat hij aan land. En dan?
2: Ja, dan is eigenlijk de bedoeling dat hij daar dan geconserveerd blijft voor de toekomst ook. Een reden ook om het schip uit het water te halen was dat, je wellicht ook kunnen zien, maar er is heel veel houtrot ook aan het schip. Het zou wat afbladderen en dat kan ook voor zorgen dat hij in de toekomst zou gaan zinken. Zo niet zo heel gek. Dit soort schepen gingen vroeger ook maar 15, misschien 20 jaar mee en dit schip is al 40 jaar oud. Dus ja, was ik wel tijd om uit het water te gaan halen. Dat is eigenlijk vooral de reden dat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van het schip als je er eenmaal staat. De bedoeling is dat als hij daar op die plek komt, dat er een soort gebouw omheen wordt gebouwd. Hoe dat eruit komt te zien, weten ze nog niet precies vanuit het museum. Maar dan kunnen ook, net zoals dat voorheen ook kon, kunnen ze alsnog gewoon het schip bezoeken. Maar dat gaat nog wel eventjes duren. Ze hopen ergens volgend jaar het weer toegankelijk te maken voor het publiek.
0: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: And my mind is ready, but my body isn't ready. You hoorde Somber. Wouter van Bernebeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, volgens mij is het aardig weertje buiten, hè?
1: Jawel, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het lekkere temperatuur ook wel.
1: Ja, klopt. Veel zonneschijn. Temperaturen die op dit moment zo'n beetje rond een graad of 17 liggen. Nou, daar komt nog wel wat bij. Met die zon wordt het vanmiddag toch wel 20 graden op de warmste plaatsen, denk ik. Er staat ook maar heel weinig wind. Dus

0: ochtend vroeg ook zagen.
1: Ja.
0: En daarbij daalt de temperatuur naar zo'n 9 graden. En morgen hebben we dan eigenlijk een soort herhaling van vandaag. Met veel zon, een paar wolkenvelden verspreid over de dag. Maar ja, de zon zal over het algemeen toch wel flink schijnen met vergelijkbare temperaturen. Zo'n 20 graden. En gaan we dan naar de dagen daarna kijken. Ja, dan zien we dat er eigenlijk niet veel verandert voorlopig. Want ook zondag is er veel zon met 20 graden. De dagen daarna wordt het zelfs iets warmer. We zien dat we dinsdag zelfs wel 22 graden halen.
1: Mm.
0: Als de dagen daarna, vooral de tweede helft van volgende week, dan wordt het allemaal wat wisselvalliger, neemt de buienkans toe en uiteindelijk gaat de temperatuur dan ook wel een paar graden naar beneden.
1: Dan wordt het echt herfstweer. Ook de komende 2 weken dan, als we iets verder kijken?
0: Ja, als we wat verder vooruit kijken, dan is het meer licht wisselvallig. Af en toe een bui of wat regen. Het kan ook wel eens een keer een dag wat steviger waaien, maar ik verwacht voorlopig geen echt herfstweer, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar moeten we nog even op wachten.
1: Oké, Wouter, dankjewel. Fijn weekend alvast.
0: Dankjewel, Tom.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: The Lonely Boy van Andrew Gold.
1: Ja, dan gaan we naar het koninklijk verleden van de Oranjes. Ja, die hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië.
2: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
1: Ja, koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek. Heeft het ook zelf betaald. We hebben ook een reactie trouwens van. Want uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale eeuwenlang hebben gesteund. En daar ook flink aan hebben verdiend. Maar volgens mij is dit hetzelfde fragment, Arnoud.
3: Voor mij is het onderzoek...
1: Oh, dat is toch, ja. Dat is goed. Nee, ja? Die moet
4: is, dit, is dit wel de goede?
1: Ja, dat is wel weer. Okay. Dat is de koning,
3: voor mij is het onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Ja, dat was dus een reactie van de koning. Die kwam net pas binnen. Dus vandaar dat we even niet wisten wat het inhoudelijk precies was. Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes verder weinig invloed hebben gehad op het beleid in die periode.
4: Oh. Dan, het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen gaan maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Maar heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst en omvang van de nieuwe fabriek. Toch ziet minister Hermans veel voordelen.
5: Ik realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen. Dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid. Dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
4: Ja, er komen zo'n 500 mensen in die fabriek te werken. Dat is een beetje de positieve kant. De omwonenden en bewoners in Katwijk die zeggen van ja, dag, een grote farmaceut. Er komen zometeen allerlei chemische middelen in ons drinkwater terecht. Dat is drinkwater waar wij opdrinken en daar krijg je allerlei nare ziektes van. Dus ik denk dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd. Tot zover het nieuws van Buiten Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, 2:30. In Lelystad gaat de Westerdreef op de schop. Er komt nieuw asfalt. Het werk begint maandag en duurt zo'n 3 maanden. Er blijft in beide richtingen 1 rijstrook open. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd. Een grote brand afgelopen nacht in een bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein De Vaart in Almere Buiten. De politie gaat uit van brandstichting. Niemand raakte gewond. Het gebouw waar de brand woedde bestaat uit 5 grote garageboxen. In de ruimte waar de brand ontstond zat een bedrijf met verkeersborden. Er was veel rookontwikkeling. Gelukkig stond er weinig wind, waardoor de rook niet over de nabijgelegen woonwijk trok. En de gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar, blijkt uit de nieuwste begroting. Er is nu nog genoeg geld om tegenvallers op te vangen, maar vanaf 2028 reserveert het college miljoenen euro's voor extra veiligheid en het opknappen van de stad. Er wordt wel gewaarschuwd voor flinke tekorten in de jaren daarna. Vooral jeugdzorg kost Lelystad veel geld.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. En dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd.
12: Vanmiddag is het rustig najaarsweer in onze omgeving. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken en overal blijft het droog. Temperaturen rond 20 graden, in het binnenland lokaal 21 en daarbij waait het nauwelijks met de windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Langzaamaan neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog. En temperaturen niet veel lager dan 9 tot 11 graden. En dit weekend ziet er ook rustig en aangenaam uit, zeker 's middags. Met veel zonneschijn en maxima van een graad of 20. Wel is het zo dat het 's nachts af en toe flink afkoelt, met temperaturen iets onder de 10 graden. En dan kan af en toe ook nevel of wat mist ontstaan.
8: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Kampen-Noord 7 minuten extra reistijd nodig. Dan wordt er gecontroleerd in onze provincie. Op diverse plekken wordt het vrachtverkeer gecontroleerd of ze de tolkosten wil betalen. En op snelheid wordt er ook gecontroleerd op de vaste plekken. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0320-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-5050.

Smokey Robinson en The Miracles. En Douwe Bob staat er ook nog voor met No To Self. Zometeen na 1 uur hebben wij weer een nieuwe aflevering van Gasvrij Flevoland. Vandaag ook, omdat het lekker weer is, noemen we het ook wel de Vrij Mimo natuurlijk op Flevoland. En vandaag leuke gasten hoor. En onder andere Romy Montero met een fantastische nieuwe single. En ook de polderplaat van afgelopen week hebben we bij ons. Robert Leroy en Doe Niet Zo Dom. Nou, hij heeft niet zo dom gedaan, hij heeft naar ons geluisterd. En hij komt vandaag gewoon lekker hier bij ons aanschuiven. Vertellen over van alles wat. Ja, dat wordt echt wel een leuke uitzending. Kan ik je wel vertellen, ja ook. En verder is ook Manouk Schipper bij ons. Ja, dat is ook een interessant verhaal. Blijf luisteren.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag van alles vinden, maar als je oproept tot een bepaalde handeling, dan ga je echt over de schreef.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Dit is een uittip. Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Binnen de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is een meerderheid van de leden opgestapt. Aanleiding is het besluit van Gerrit van Urk om de vrijgekomen raadzetel in te nemen. De Batavia komt vandaag in Lelystad stap voor stap aan land. En de gemeente Lelystad stelt grote bezuinigingen uit tot volgend voorjaar.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
12: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
11: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, de verkeersinformatie, op dit moment geen vertragingen meer. En geflitst wordt er alleen nog extra op de A6. Lelystad Muidenberg met 62,3. Maar volgens mij is dat ook zo'n camera die controleert op tolkosten. Daar staan er heel veel van in onze provincie. En ook die flexflitsers die staan ook op diverse plekken. Komt nu even vertragingje binnen op de A6. Lelystad en Meloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk nu 3 minuten vertraging. Heb je ook nog ergens anders een snelheidscontrole gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen weer een volle nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. We hebben de polderplaat van afgelopen week. Je hebt hem al heel vaak gehoord. Doe niet zo dom. Spaans benauwd krijgen we het zometeen van de nieuwe single van Romy Montero. En Manouk Schipper is ook bij ons. Zij is van de documentaire The Glow Up. Daar gaat zij zometeen van alles over vertellen. Dus kortom, een gastvrij Flevoland dat alle kanten op gaat. Maar goed, dat ben je van ons gewend, toch?
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Het is het geluid uit de jaren 80, hè? Talk, talk. En such a shame.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag.
2: Ja, we hebben vandaag leuke gasten. Er staat Mai Tai, ik weet niet wie daarbij komt, maar die zijn hier echt niet.
0: Ja, dat hebben we ooit een keertje ingevoerd.
2: Ja,
0: dat was de eerste.
2: Dat was de eerste ooit. En die blijft daar in staan.
0: Ja,
2: maar we zien wel een heel mooie foto, zwart-wit, van onze gast Robert Leroy. Robert, je had de polderplaat deze week te pakken bij ons. Doe niet zo stom, zeiden we toen we die kozen.
3: Leuk.
2: Dat was leuk. Wist je dat niet?
3: Nou, eerlijk gezegd.
0: Slechte plug.
2: Zag je dat niet in de hitlijst?
3: Nee, ik zag wel in één keer de stream toenemen. Dus toen dacht ik van, er is iets aan de hand. Nou, dat komt dus door die polder.
2: Polderplaat.
3: Jongens, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Ik zou de bankrekening
2: Romy Montero is ook hier. Romy, hallo. Je hebt een prachtig leuke nieuwe single uit.
4: Thanks.
2: Spaans benauwd kreeg ik ervan. Ja, gaan we zo meteen uitstaan over praten. Die gaat hem ook voor ons zingen.
4: Yes.
2: En we hebben ook Manouk Schipper hier. Manouk, goedemiddag.
5: Hey.
2: Manouk is misschien niet de naam van, net zoals Robert en Romy, dat mensen meteen denken, oh, is dat Manouk Schipper?
0: Ja, wat zing
2: je? Kun je jezelf?
5: Nou, ik ben in veel dingen te goed, maar in zingen kan ik mij beter gewoon niet laten doen.
2: Jij doet heel iets anders. Want kun je even kort vertellen wat je doet en wie je bent?
5: Een paar jaar geleden heb ik een documentaire gemaakt over mentale gezondheid, over mijn eigen leven.
2: Ja.
5: Om ook de andere kant van het plaatje te laten zien. En nu heb ik sinds kort mijn eigen boek geschreven.
2: Ja.
5: En die gaat 10 oktober gaat die in de pre-launch. En,
2: wat is dat, pre-launch? Dat kun je bestellen.
4: Pre-order?
5: Ja, pre-order.
2: Pre-order, ja, oké.
4: Bij de pre-order. Pre-safe.
2: Ja. Pre-safe.
5: Dus vanaf 10 oktober gaat die in de pre-order. Ja, wat wil je nog meer weten?
2: Ja,
4: alles
2: ja,
4: van jouw boek.
2: Alles van het boek, daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel heel vervelende dingen meegemaakt, om het eventjes zo te zeggen. Kun je kort omschrijven wat er is gebeurd in jouw leven?
5: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid met huiselijk geweld. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan door een vechtscheiding. Ik ben veel gepest op school. Op mijn 15e ben ik mijn broer verloren aan suïcide. Op mijn 16e mijn vader aan een hartinfarct. En voor mijn 26e overleed ook mijn moeder. In de jaren daartussenin heb ik het echt super zwaar en super moeilijk gehad. Ik heb zelf ook een dieptepunt bereikt toen ik 21 was. En ik ben eruit gekomen en daaruit zijn eigenlijk al mijn, is heel mijn missie ontstaan. Dus mijn documentaire en mijn boek. En probeer ik anderen nu handvatten te geven en inzichten om toch er alles uit te halen.
2: En hoe erg is dat nodig, dat je dat doet, dat je die handvatten biedt?
5: Ik denk zeker in deze tijd, waar mentale gezondheid een groot issue is, dat er heel veel mensen baat hebben bij handvatten om toch op een bepaalde manier door te kunnen of... Ja, dus ik denk wel dat dat zeker nodig is.
2: Nou, heb jij natuurlijk wel heel veel op je bordje gehad, zal ik maar zeggen. Een broer die natuurlijk suïcide... Ik moet altijd erbij zeggen, als je er zelf mee bezig bent of eraan denkt... neem dan contact op met 113 zelfdoding hulp. 24/7, hè?
5: Ja.
2: Je ouders heel jong overleden, dus jij hebt wel echt wat op je bordje gehad. Gepest, vertel je ook. Waar ben je mee gepest? Want als ik jou zo zie... Ja,
3: mooie meid.
2: Een mooie meid.
4: Bedankt.
0: Dan zal het uit afgunst zijn geweest, denk ik.
4: Ja, dat waren wat beste mensen.
5: Ja, vroeger was het toch wel een beetje anders, hoor. Ik was wat zwaarder geworden. Want,
2: zeg maar, dan nog geen reden om te pesten, trouwens. Laten we dat ook
5: nooit duidelijk. Nee, maar ze zoeken altijd een pispaaltje, toch? Ja.
2: En toevallig was jij dat.
5: En toevallig was ik dat. Okay. Ja, dus zeg maar, als je kijkt naar toen ik in groep 4 zat. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was. En je ziet precies, zeg maar, toen ik in groep 4 zat, dat ik toen ook zwaarder ben geworden. Dus
4: ging je emotie eten?
5: Ik ging emotie eten, dus ik ging er anders uitzien. Ik ontwikkelde sneller dan mijn leeftijdsgenoten. Dus dat was ook wel een ding.
2: Mm-hmm.
5: En daardoor werd ik gepest. Ja.
4: Dus als je buiten de boot valt, dan ben je vaak...
0: Had je dat zelf in de gaten dan? Dat er een verandering optrad? Dat je ook meer at en dat je anders eruit ging zien?
5: Op dat moment? Nee, niet echt. Nee.
0: En hoe ervaar je dat dan als iemand je daarom pest? Komt dat dan wel binnen? Of zeg je van, ik snap niet waarom ze me pesten? Want er is bij mij toch niks anders?
5: Dat is echt een hele goede vraag. Ik heb daar niet zo snel...
0: En als kind denk je daar misschien ook niet aan
2: Het overkomt je.
5: Ja, het overkomt je. Ja. Maar je gaat wel alles, zeg maar, dat had ik in ieder geval heel erg. Je gaat wel alles op jezelf betrekken en denken, ik ben het probleem.
2: Hmm.
5: Want thuis gebeurt er veel waar er geen
2: Maar je geeft jezelf de schuld eigenlijk van alles wat er gebeurt?
5: Ja, eigenlijk wel.
2: Oh ja. Ja. Ja. Maar nou ben je er zelf goed uitgekomen, gelukkig. Mm. Je biedt anderen nu, na aanleiding van jouw verhaal, die handvatten om hen te helpen. Mm-hmm. Maar waar heb jij die hulp vandaan gekregen? Heb jij dat allemaal zelf uit moeten zoeken?
5: Ja, eigenlijk wel.
4: Je hebt wel therapieën gevolgd, denk ik, toch?
5: Ja, zeker. Ik heb therapie.

0: we kunnen het niet alleen en we hoeven het ook gewoon echt niet alleen.
1: Maar het is ook schaamte vaak, toch?
0: Ja, zeker weten. Heel veel schaamte. Ja, want je wilt niks. En dat is mooi wat jij net zei. Je wilt niet dat er iets mis met je is. Maar je denkt wel ergens inderdaad dus dat er iets mis met je is. Dat jij het probleem bent.
1: Ja.
0: Dus ja, om dan ervoor uit te komen van... Hey, ik kan het niet alleen en ik heb hulp nodig. Terwijl je eigenlijk tegelijkertijd ook wordt beschadigd door mensen om je heen. Ja, nou, doe het maar. Ja,
2: is er een moment terug te halen voor jou dat je dacht van... Oké, nu moet het anders.
0: Ja, absoluut. Ik ben, zeg maar... bovenop mijn kamer ben ik in elkaar gestort en ik kon helemaal niks meer. Alle energie, nou ja, die je nu ziet zitten, die was echt weg. Er was helemaal niks meer over. En op een gegeven moment, ik had alleen maar de gedachte... als dit het leven is, wat?
1: Wat is het dan?
0: Is het voor leven, om het maar even zo te zeggen. En toen dacht ik, ja, voor mij hoeft dit gewoon echt niet meer. Als dit het leven is, laat maar.
1: En waar was dat keerpunt dan? Wanneer kwam dat keer dat je dacht van het leven is wel de moeite waard?
0: Ja, ik bedacht toen, ik weet hoeveel pijn het doet om iemand op die manier te verliezen. Want ik was mijn broer natuurlijk verloren aan suïcide.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oké, ja, ik heb nu echt twee opties. Of ik ga dezelfde keuze maken als Remco.
1: Mm-hmm.
0: Of ik stap nu dit bed uit en ik loop door de deur heen. En ik geef mezelf een schop.
1: Ja.
0: Want anders ga ik het niet redden.
1: Nee.
0: En dat heb ik toen gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Waren bij je broer dezelfde dingen die gebeurden? Waardoor hij die beslissing nam?
1: Ja, je was nog heel jong natuurlijk, hè, toen hij...
0: ik was zelf 15 toen hij overleed. Ja,
2: dan snap je het wel. Tenminste,
0: hij was
2: dan weet je wel wat er gebeurt.
0: Jawel hoor, absoluut. Hij werd dan niet gepest. In ieder geval niet dat ik weet. Maar ja, alle... mishandelingen die er thuis plaatsvonden, ja, die gingen hem bij hem natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten.
1: Mm-hmm.
0: En hij was 6 jaar ouder, dus hij heeft nog 6 jaar, zeg maar, met zijn volwassene brein, heeft hij nog dingen veel helderder meegemaakt dan dat ik ze misschien heb meegemaakt.
2: Ja,
0: dat heeft denk ik gewoon heel veel bij hem.
1: Hebben jullie ook wel eens, Robert, Romy, hebben jullie wel eens een donkere periode in het leven gekend?
3: Ja, zeker. Ja, we hadden het er net over dat ik 5 jaar geleden hier, voor het laatst hier radio, niet 5 jaar geleden dat ik werkte hoor, maar, maar wel toevallig even over tijd. En ik ben er ook even een tijdje tussen uitgegaan, omdat het me te veel werd.
1: Ja, want jij was, op een gegeven moment was jij onafgebroken op televisie overal.
3: Ik was aan het presenteren.
2: De sidekick van Frits Vissing.
3: Ik was sidekick van Frits Vissing en Johnny de Mol. En ik deed eigenlijk alles. Want als je op een gegeven moment succes hebt. Ik was 21 toen ik de bodyguard ging doen. Dan heb je heel veel succes. En dan wil je op meesurfen op die golf. Je wil alles pakken wat je pakken kan. Want je zit nu op die piekgolf. Mm. En dat zie je bij heel veel, veel mensen. En dus ook bij mij. En dat eiste wel zijn tol. Ja, daar ben ik heel hard door gevallen eigenlijk.
2: Hoe uitte zich dat dan? Had je op een gegeven moment ook zo'n moment dat je dacht van ik...
3: Dat uitte zich in heel veel mentale klachten die ik negeerde. En dus werd het uiteindelijk lichamelijke klachten. Dus mijn menstruatie ging weg. Haar viel uit. Heel veel nare dingen. Waardoor ik echt dacht, nu kan ik niet meer onderuit komen om te stoppen. Nu moet ik echt, iedereen trekt aan de bel. En ik trek ook zelf aan de bel.
1: Mm-hmm.
3: Wat heel moeilijk is om aan jezelf toe te geven. Maar zo ontzettend dankbaar. Maar zo ontzettend dankbaar dat dat is gebeurd. Op dat moment natuurlijk niet. Op dat moment dacht ik, shit, wat ik ben, kan er niet meer werken. En ik zit in allemaal therapie en ik moet helemaal opnieuw beginnen. Maar dat is zo waardevol. En ik ben heel blij, want ik denk dat het heel erg nodig is. Ik denk dat het alleen maar meer nodig gaat zijn in deze wereld. En in hoe snel alles gaat. Hoeveel meer jongeren en überhaupt gewoon mensen kampen met mentale klachten. En hoe belangrijk het is dat jij je daarvoor inzet. Dat vind ik heel goed.
2: Ja, je had wel een moeder die jou enigszins een beetje... Antje, had jou kunnen vertellen over hoe die rare wereld van entertainment en showbiz wereld in elkaar zit.
3: Zeker, zeker. En ik kan het ook weer aan iemand anders gaan vertellen. Maar je moet het denk ik ervaren. En daarbij, mijn moeder heeft... is een totaal ander mens dan ik. Ik ben een heel gevoelig type. Die is eigenlijk niet heel goed. Mijn moeder is niet keihard. Zeker niet. Maar ik ben eigenlijk overgevoelig. En eigenlijk niet zo goed voor deze wereld.
2: Dat is niet zo handig
3: voor de entertainment.
2: Wereld.
3: Nee, niet deze wereld. Precies. Maar voor de entertainmentbranche moet je misschien wel een beetje anders in elkaar zitten. Plus, wat mij overkomen is mijn moeder niet overkomen. Dus toen ik 21 was en in één keer daar was en overal te zien was. Dat heeft mijn moeder helemaal niet gehad. Mijn moeder heeft een hele andere aanloop gehad.
1: Een soft launch gehad eigenlijk.
3: Veel. Die was al in de entertainment toen ze volgens mij 16 was of zo. Dus heel anders. En ze heeft mij zeker willen beschermen.

0: Hij heeft dat niet...
1: Als moeder.
0: Als moeder en ook als ervaringsdeskundige, maar hij heeft dat helaas... En dat is ook oké. Okay. Ik ben blij dat het zo gelopen is.
2: Geen verwijt of zo.
0: Nee. I love you, mom.
2: En Robert, heb jij wel eens... Ik zie je heel ernstig kijken.
3: Nee, nou goed, kijk. Ik ken Antje natuurlijk ook goed. En er zit natuurlijk ook een andere keerzijde bij Antje natuurlijk. Hè, in de zus. Hè, dat soort
0: en alleenstaande moeder, dat is een heel ander...
3: Weet je, komt... Ieder overleeft zijn eigen soort van survival, zeg maar. Weet je wel, vind ik. Ik heb het ook gehad, maar heel anders. Weet je, ik heb 3 jaar lang heb ik echt te kampen. Heb ik gelopen met angstaanvallen. Gewoon momenten dat ik nergens meer alleen durfde te zijn. In een restaurant, dan kreeg ik het hoofdgerecht. En dan ging ik transpireren, hand ging tintelen. En ik dacht, ik ga hier, nou ja, weet je, dus opstaan, weg naar huis, dat soort dingen allemaal. Scheiding, 3 kinderen, wat nooit mijn keuze is geweest. Part-time vader worden.
2: Scheiding mag ik hopen, wel de kinderen toch?
3: Sorry?
0: De scheiding.
2: Je zegt 3 kinderen nooit.
3: Maar... Nee, die kinderen zeker. Nee, precies, maar de scheiding zijn allemaal wel dingen die gewoon... wat je ook harder maakt, ook, weet je wel. En dus wat dat betreft is het gewoon bij mij ook wel een rollercoaster geweest. Alleen wist ik mezelf gewoon door middel van bepaalde dingen... marathon lopen van New York heb ik nu 11 keer gelopen. Ja, ja. Elke keer gewoon weer mezelf opzoeken gewoon. En het trainen. Dus... Weet je,
2: uiteindelijk moet je het wel zelf doen, hè?
0: Ja.
2: Dat blijkt
3: je moet het zelf doen. Die vraag van jou ook zo mooi, van wanneer kwam dat omslagpunt bij Manouk? Van, nu moet ik gewoon, weet je wel...
2: Die schop op je grond geven.
3: Ja, doorpakken, want ik kan of daarvoor kiezen, of ik er niet voor ga kiezen.
4: Ja, iedere dag ook opnieuw, hè?
3: Ja.
4: Want het is niet dat als je 1 keer even die keuze maakt, dat het dan allemaal...
2: Dan
4: begint het pas. Ja. En dan moet je iedere dag weer opnieuw die keuze maken. En opnieuw die keuze maken.
5: Ja. En hoe vaak hoor je ook niet van het is 1 stap vooruit en weer 2 stappen achteruit.
3: Dat is het.
5: Dan toch weer proberen op te laden.
3: En niemand die iets ziet aan je, bij wijze van de buiten.
2: Ja. Ja. Maar je gaat
3: toch goed, jongen. Ja. En ik zie alleen maar optreden. Maar,
2: dat is een masker.
3: Maar dat is
0: zo'n killer bij mentale gezondheidsuitdagingen.
4: Iedereen draagt zijn eigen tas mee, hè?
0: Maar die zie je niet.
5: Vraag aan 100 mensen, hoe gaat het met je? En iedereen zegt... Goed,
0: standaard.
5: Goed,
0: ja.
5: Omdat er iemand een keer zegt van zo klote. En dan lopen die andere mensen lopen gewoon door. Want het valt eigenlijk helemaal niet op.
4: Wat
5: was voor jou de reden dat je zegt van... ja, maar jongens, zo gaat het niet verder meer. Dit moet anders. Zijn dat je kinderen geweest?
3: Nou ja, kijk, die kinderen zijn natuurlijk ten alle tijden wel gewoon... Ja, weet je wel. Dus, en ik ben vader, snap je? Dus ik ga nu ook lekker dadelijk ga ik naar Los Angeles en Las Vegas... en mijn kinderen gaan mee. En, dus ik heb echt een heel plan de campagne gemaakt. We gaan zo doen allemaal.
5: Is dat ook niet een beetje compensatiegedrag?
3: Nou, weet ik niet.
2: Nou, jij bent altijd een goede... Ik ken jij natuurlijk ook
3: weet
2: wel
3: je, heel lang. Het heeft altijd al in mij gezeten.
5: Nee, maar ik herken het wel namelijk ook. Omdat je wil je kinderen eigenlijk zoveel meer geven... dat wat je zelf niet hebt gedaan. Of dat je jezelf schuldig nog voelt. Je denkt van, ik moet zoveel meer geven daaraan.
3: Nou, ik weet, ik wil hun laten zien dat er zoveel meer is dan alleen maar ellende.
5: Oh ja.
3: Begrijp je wat ik bedoel? Dus haal daar je kracht uit. Weet je, 20 oktober weet ik dat ik vertrek. Ik ben nu al een hele lijst aan het maken van wat ik ga doen met die jongen... En, die komt van 20 tot 28, komt hij dan naar L.A. Dan gaat hij weg, dan ga ik naar Las Vegas. Dan komt mijn dochtertje, die komt naar L.A. Die vliegt daar alleen. Maar die is nu helemaal al met de in-and-out bezig. Met de hamburger die ze wil gaan eten in L.A. Papa, en dat vind ik helemaal
0: TikToks maken.
3: Dus, weet je, kijk eens wat er allemaal nog meer is, jongens. Dan,
5: wat er wel is.
0: Wat er wel is, weet je wel. En dat is de kracht, hoor.
3: Ik zou dit, of mijn vriendinnetje heeft dat, of zij gaat zo goed op TikTok. Zeg ik maar lief het.
4: Dat is vergelijken.
3: Weet je, kijk eens wat jij
5: allemaal bij.
3: En zij wil heel graag naar L.A. Ja. En jij gaat de 20ste.
5: En als je het kan geven, geef het.
3: Ja, de kinderen zijn altijd voor mij gewoon de kracht in mijn leven.
5: Maar nu jullie hier allemaal zo zitten, weet je, dan is het toch eigenlijk misschien ook wel een beetje een dooddoener, S.O.C. Le Mans op dit moment, maar er zijn geen pieken zonder dalen.
0: Absoluut waar.
5: Pas als je echt de dalen ook mee hebt gemaakt, gelukkig kom je eruit, maar dan ben je daarna wel veel sterker. En dan weet je misschien wel iets beter waar het eigenlijk... echt omdraait voor jezelf. Toch?
4: Nou ja. Ik merk ook wel vaak dat heel veel mensen waarmee ik praat... dat ze denken dat het leven één grote euforie is. En dat het...
2: Ja, maar dat komt door die schijnwereld.
4: Dat komt door die schijnwereld, absoluut.
5: Ja, dat iedereen post van kijk eens wat leuk ik aan het doen, wat leuk ik ben.
4: Ja, en daarom ben ik ook andere dingen gaan posten. Omdat ik dacht, maar ik wil juist die tegenbeweging maken. Ik wil juist laten zien, kijk, ik heb ook een hartstikke leuk leven. Kom op, ik zit nu hier met jullie. Weet je, ik heb een hartstikke geweldig leuk leven. Ik heb fantastische vrienden en familie en alles om me heen.
2: Ja.
4: Maar daarnaast heb ik ook mijn moeilijke momenten. En daarnaast is het... nog steeds wel eens zwaar en nog steeds wel eens moeilijk. Maar dat zijn juist ook juist die momenten waar je zo ontzettend veel kracht en...
2: Het is ook goed om die keerzijde te kennen, hè, natuurlijk. Juist. Dus dat is waar je vandaan
3: komt. Nou, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... en dat ben ik dus nu wel aan het doen. Tenminste, dat was ik al aan het doen. Positieve mensen om me heen, joh.
4: Ja, absoluut.
5: En dan kom je hier.
3: Nee, maar als ik kijk, ik ben het even over Romy de moeder, weet je, als ik Antje zie, dan is het gewoon, en natuurlijk weet ik heus wel dat achter elke deur schuilt wel iets voor iemand, weet je, ja, dat je denkt, verdomme, maar ik moet, maar ieder huis, ik hou gewoon van die mensen die tegen me, die denken, zeg, hoe is schat, leuk dat ik je zie, gewoon die vibe, dat je echt denkt, wow, dit is leuk, als, denk ik, oh, gaan
4: we. Omring jezelf echt met...
2: Jongens, omwille van de tijd wil ik graag met Romy nog even praten over Spaans Benauwd. Dat is je nieuwe single natuurlijk.
0: Wat een switch.
2: Het is het. Ja, ik weet het.
0: Van zware mentale gezondheid naar Spaans en gezellig en vrolijk.
2: Dan kun je het
0: is ook
2: Spaans
0: zo.
2: En het hoort ook bij
4: het leven. Dat is toch juist heel
0: goed. Maar dat is niet het Spaans Benauwd waar ik over zing.
2: Nee. Het is, nou, leg even uit waar je over zing.
0: Het Spaans Benauwd waar ik over zing is dat je een bar of een restaurant... Ik denk dat iedereen het gevoel wel kent. Of je nou een relatie hebt of niet. Je komt ergens binnen en je denkt zo, van jou krijg ik het Spaans Benauwd.
5: Wat zie jij geleden nog?
0: Van wie dan?
2: Van jou
0: nog?
2: Van
0: jou. Nou, dat bedoel ik. Gewoon dat je denkt, oeh, jeetje, dat doet wat met me. En dan zing ik in de song een beetje door dat ik een beetje touwtjes in de handen neem. Dat ik zeg, nou, jij gaat met mij mee naar huis. Dat hoeft niet in elke situatie zo te zijn. Maar daar heb ik wel over geschreven. Daar gaat de song wel echt over.
2: Goed, nou, je mag het gaan zingen alsjeblieft.
0: Ja, met een heel team.
2: Helemaal, Romy Montero, Spaans Benauwd. Een energieke Nederlandstalige volkspopsong, zegt ze. En nou, dat is absoluut waar. Dus we gaan daar heerlijk van genieten. Hier is Romy Montero.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 2:03. Goedemiddag. Sorry. Een deel van de A6 is afgesloten vanwege een verkeersongeluk. Het gaat om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor staat er een flinke file. Loopt de vertraging op. Nee, maar het gaat hier natuurlijk helemaal niet om. Maar ik zie het gezicht van Robert ook, maar ik zou hem lachen.
14: Nou,
13: ik doe het even opnieuw. Sorry. Nee, het spijt me. Ik doe het even opnieuw. Het is heel ernstig. Goed. Een deel van de A6 is afgesloten vanwege een verkeersongeluk. Het gaat om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. Daardoor staat er een flinke file en loopt de vertraging op tot zo'n 30 minuten. Volgens de politie zijn een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt en een traumahelikopter is geland op de snelweg. Een crisis binnen de politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk. Een meerderheid van de leden is opgestapt omdat Gerrit van Urk de vrijgekomen raadzetel heeft ingenomen. De vorige fractievoorzitter werd gisteren veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen en gaf daarom zijn zetel op. Bij een interne stemming kreeg van Urk maar 2 stemmen, terwijl een ander partijlid 8 stemmen kreeg. Ondanks die uitslag neemt van Urk toch plaats in de gemeenteraad en daarom zijn de meeste partijleden opgestapt. De Batavia is vandaag in Lelystad stap voor stap weer aan land gekomen. De constructie van het VOC-schip wordt op een ponton naar de kade gereden. En het gaat heel langzaam, centimeter voor centimeter. Onder het schip ligt een stalen transportconstructie met 56 assen en wielen. En die brengt de Batavia vanaf het ponton naar de speciaal aangelegde betonnen plek aan de wal. En de bedrijfsgegevens van honderden Flevolandse veehouders die mogen openbaar worden, heeft de rechtbank in Utrecht vanmiddag besloten. Milieustichting MOP had om de openbaarmaking gevraagd en de minister van Landbouw stemde daarmee in. 4 agrarische belangenorganisaties gingen daartegen in beroep, maar verloren. Volgens de rechtbank zegt informatie over het aantal dieren te hebben in een locatie, zegt dat iets over de methaanuitstoot en de gevolgen voor natuurgebieden. Wat jij nog?
15: Vanmiddag is het rustig najaarsweer in onze omgeving. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken en overal blijft het droog. Temperaturen rond 20 graden, in het binnenland lokaal 21 en daarbij waait het nauwelijks met de windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Langzaamaan neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog. En temperaturen niet veel lager dan 9 tot 11 graden. En dit weekend ziet er ook rustig en aangenaam uit, zeker 's middags. Met veel zonneschijn en maxima van een graad of 20. Wel is het zo dat het 's nachts af en toe flink afkoelt. Met temperaturen iets onder de 10 graden. En dan kan af en toe ook nevel of wat mist ontstaan.
14: Dan de verkeersinformatie. Je hoorde het net al, de A6 Muiden-Lelystad tussen de afrit Lelystad Airport en Lelystad. Een drie minuten vertraging nu. De weg is afgesloten als gevolg van een ongeval. Gecontroleerd op snelheid wordt er ook en gecontroleerd op tolkosten voor het vrachtverkeer. Heb je ze ergens zien staan? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland met Robert Leroy, Romy Montero en Manouk Schipper.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dat is een beetje dat regelmatig aan de knuppels af. Pilot en It's Magic.
1: Gastvrij Flevoland. Net vandaag...
2: Helemaal iets gestart in mij.
3: Wat is er gestart in jou? Wat
2: ik krijg
3: spaat
2: benauwd. Oh ja, ik krijg gewoon steeds spaat benauwd.
3: Ja. Ja. Waarvan dan?
2: Bepaalde woordspelingen.
3: Ja. Nou, dat doen wij nooit. Even over... Nou, daar gaan we het ook niet over hebben, over woordspelingen. Hey, ik wil... Manouk, je hield net jouw boek vast. Ik las namelijk dat het boek in oktober uitkomt. Deze is er binnenkort, dus een soft launch. Mm-hmm. En daarna ligt het in de winkels en kunnen mensen dat gewoon kopen, neem ik aan. Wat is de titel van het boek?
4: Ik beloof er alles uit te halen.
3: Ja, en je hebt ook een documentaire gemaakt. Mm-hmm. Die hebben net eventjes een stukje ook op de achtergrond. Die is ook bij andere regionale omroepen uitgezonden, onder andere.
4: Ja.
3: Wat voor reacties krijg je nou op de Glow Up Story, zoals die documentaire heet?
4: Ja, die is ondertussen nu alweer 3,5 jaar geleden.
3: Ja, maar toch, het is nog steeds relevant.
4: Maar het is nog steeds relevant, zeker weten. Ik krijg vooral te horen dat mensen het heel bijzonder vinden dat ik mijn kwetsbaarheden zo open en bloot op tafel heb gelegd.
3: Ja.
0: Was dat moeilijk of was dat juist een bevrijding?
4: Both. Allebei. Ja, het was een bevrijding, maar het was ook... ik heb toch wel even met... je gaat bijna...
0: Ja, je gaat in één keer alle dingen zeggen. Ja, je gaat alles zeggen en iedereen kan het horen en zien.
4: Gewoon geen geheimen meer. Gewoon alles open en bloot. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik ook nooit gestaan waar ik nu sta. Mm. En dat is denk ik ook wat ik mensen wil meegeven. Dat als je je volledige zelf durft te laten zien, dat er heel veel dingen mogelijk zijn.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Wanneer ligt het in de winkel voor iedereen, boek?
4: Oeh, dat durf ik nog niet te zeggen.
3: Oh, dat weet je nog niet, oké.
4: Okay. Nee, ik kom net echt terug van vakantie. Gisteravond om 6:00 was ik... Ik slaap dan in Amersfoort bij familie.
3: Oh.
4: Dus ik hoef er nu niet zo ver te rijden. Maar ik kom echt net terug van vakantie. Dus ik heb ook mijn laptop niet aangeraakt. Ik heb alles dichtgelaten. En dus ik moet morgen aan de bak. En dan moet de pre-sale open. En dan moet ik ook...
2: Want dat
4: de
2: rest was 10 oktober of 16
4: ja,
2: oktober?
4: Ja, 10 oktober. Ja, dus dat is over
3: via jouw website dan? Via je website?
4: Ja, ja. www.manoukschipper.nl/boek. Kan je nu trouwens al het eerste hoofdstuk kan je ook al ontvangen.
3: Oh, ja.
4: Als je e-mailadres achterlaat, dan krijg je hem gewoon
2: dat
4: in
2: is
4: je...
2: Leuk. Krijg je een soort pre...
4: Ja, krijg je hem in je mail.
3: Als PDF
4: en dan als de pre-launch, de pre-sale open gaat, dan krijg je ook weer mail. Dus je wordt continu op de
2: hoogte gehouden.
3: Ja, heel goed. Gehouden.
2: Ja, goed. Juist. Ik ben ook wel haar assistent.
3: Ja, heel fijn.
4: Perfect.
3: I got you. Je had je liedje net. Ik vind het een heel leuke plaat. Robert zei eigenlijk hetzelfde. Volgens mij zit je ook behoorlijk mee te swingen net toen we Rome hier op het. Het is wel jouw genre. Dit. Het deed me, je zei het zelf ook, maar als jij het niet had gezegd, dikke van. Het deed me ook een beetje denken aan de tijd van Rutger Kotter. Ja. Grote hits. Ja. Hartslag.
2: Ik ga door.
3: Ik ga door.
2: Dat is muziek die mijn moeder vroeger zong. En die ook heel graag luisterde. En ik mis het een beetje nu.
3: Ja, het is
2: dus
3: er niet meer.
2: Nee, het is er niet. Nee, echt meer. Nee. Er wordt heel veel Nederlandstalig muziek gemaakt, gelukkig. Want het is gewoon prachtig en heel erg leuk. Maar dat subgenretje, kan ik het zo noemen?
3: Ja, toen was dat natuurlijk
2: Nee, toen was dat fantastisch. Ja. Maar nu is dat er niet meer echt. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Ga ik het gewoon zelf maken.
5: Het komt weer terug.
2: Het komt weer terug.
5: Ik merk heel erg dat dit weer terugkomt.
2: Het is al terug.
5: Ja, het is terug. Ja. Gewoon lekker. Ja. Dus ik vind het alleen maar fijn.
0: Maar dat is een goede titel trouwens voor een plaat niet. Ik ga door, ik kom terug.
3: Terug met
2: leven. Yes,
3: met platen.
2: Oh,
3: terug met zingen.
4: Ik beloof er alles uit.
2: En ik beloof er alles uit te halen.
4: Terug.
3: Ja, leuk. Hartstikke goed.
2: Leuk.
3: Maar over terugkomen gesproken.
5: Nou, niet zo stom.
3: Jij hebt een single die inmiddels... hoe oud is hij? Was hij van 35?
5: 33 jaar geleden, jongens. Ja, toen begon ik. Dat was mijn allereerste plaatje in Amsterdam. En het werd meteen gewoon omarmd door alle Amsterdammers. En,
4: oh, wat leuk.
5: En ik zat nog op de taxi en ik was natuurlijk een hele jonge jongen. En ik wist nog helemaal van niks. En was het nog maar zo. Maar ja, helaas is dat natuurlijk heel veel veranderd.
0: Dat je nog op de taxi zat?
5: Ja.
0: Zo'n hang naar de taxi.
5: Nou, een taxi kopen. Even ik wel eens hoor. Als ik nu de Uber zie rijden, denk ik, was ik maar weer taxichauffeur. Dan had je gewoon echt een leuk chauffeur.
3: Ja, lijkt... Oh.
5: Was ik snel of niet?
3: Ja, dus, maar heb je vaak
5: voor zo'n Nee, maar het is 33 jaar geleden een liedje wat nog steeds... Ik zal je vertellen, ik stond ooit... in de jaren 90, begin jaren 90 stond ik in het Olympisch Stadion. Ajax speelde tegen AC Milan. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ruud Gullit van Basten speelde bij Milan. Ik werd gevraagd voor Ajax of ik op de middenstip Olympisch Stadion wilde zingen voor de Ajax-aanhang. En Marco Bazzato, die was toch echt... bril bekend, zeg maar.
3: Ja.
5: die moest voor al die Italianen. En Marco die zong in het begin natuurlijk allemaal Italiaanse zong.
0: Ja, ja, ja.
5: En het kwam met bakken uit de hemel. Ja, het Olympisch Stadion is niet overdekt, dus wij stonden daar. En ik begon met zingen. En natuurlijk had ik de aanhang Amsterdam, Ajax, had ik natuurlijk op mijn hand. Weet je wel. Ja, Marco kwam op. Ja,
0: het was ook thuis voor wedstrijden.
5: Ik zou de carrière willen hebben van Marco, wat hij allemaal daarna allemaal heeft mogen doen. En, maar ja, Marco die werd natuurlijk niet zo spontaan ontvangen. Natuurlijk een klein clubje Italianen. En daar moest hij voor zingen. Ik vond het heel knap dat hij dat sowieso wilde doen in Amsterdam. En het liedje deed ik. En toen kwam Marco naar me toe. En dat zal ik echt nooit meer vergeten. Ik weet zeker als ik hem zie spreken of als hij dit hoort, dat hij zegt, ja, dat klopt. Dat hij zegt, dit is zo'n te gekke plaat. Dit is echt een hit. Dat doe niet zo stom. En dan praat ik echt over way back time. Weet je. Mm-hmm. En dat is toch altijd wel in mijn hoofd blijven zitten. Ik dacht van, maar is het dan ook echt wel zo? Weet je wel? Mm-hmm. En nu, 33 jaar later, merk ik gewoon van, ja, we hebben hem opgenomen. De reacties zijn goed. Ik word hier ontvangen. Dus ja, daar zal er heus wel een spassie van waarheid in zitten.
3: Ik vond dit een hele, want ik volg jou al van toen. Hè? Mm-hmm. Ik heb je ooit, ik weet niet eens meer waar. Volgens mij op Noordzee ooit een keer feestje, geloof ik, ontmoet. Ja. Hè? Jaren geleden. En toen, ik vond, Wil je me vanavond? Dat vond ik zo'n leuk liedje. Ik denk dat als je dat, die heb je nooit opnieuw uitgebracht, toch?
5: Nee,
3: volgens mij.
5: Nee.
3: Ik denk dat je dat ook een hele goede zet zou zijn.
5: Het grappige is natuurlijk dat mijn jongens gaan de stad in. En mijn oudste is 23, DJ producer. Die heeft natuurlijk mega carrière en net een mooi contract getekend bij Spinning.
3: Die treedt over de hele wereld op, hè?
5: Sorry?
3: Die treedt over de hele wereld op.
5: Ja, die is nu terug. Net Las Vegas is hij geweest met Hardwell. En dus die gaat echt knijten goed.
3: Ja.
5: En mijn jongste, ja, die zit er vast goed, dan weet ik het allemaal. Maar goed,
3: hij heeft op de schoot gezeten.
5: Ja.
3: Jouw zoon.
5: Oh ja?
3: Nou, natuurlijk. Joshua, natuurlijk.
5: Dat ging vast. Jij kent ze al echt vanaf geboorte.
3: Ja, ik ken ze vanaf geboorte.
5: En wat zegt Arna dan?
2: Ga vooral door.
3: Ga alsjeblieft door.
5: Goed, dus mijn kinderen die komen dus nu in de stad. En wat ik vroeger deed, nu vind ik het heerlijk om thuis op de bank Netflixje te kijken. En lekker wijntje erbij en een kaasplankje en een beetje ouderwets.
3: Ja.
5: Maar ja, vroeger was ik natuurlijk niet. Ik sloot de deur. Bij welke horecazaak dan ook. Nu zijn mijn kinderen natuurlijk on the way. Dus die komen dan s'nachts of ze zitten weer ergens met een clubje jongens. En dan komen dus nog steeds de liedjes voorbij. Als wil je me vanavond, zeg me, geef dan maar de schuld, doe niet zo stom, weet ik het allemaal.
0: Dan zijn klassiekers geworden.
3: Ja.
5: Dus ja. Dat is goed. Ja.
0: Dan heb je toch het volk dat gevoel, ik heb het toch gedaan, weet je?
2: Zeker.
5: Ik vind het knap als na 33 jaar je liedjes nog steeds actueel zijn in de horeca. Weet
0: zijn
5: je
0: er niet veel hè, die dat voor elkaar krijgen?
5: Nou ja, ik ga niet zeggen ja, maar daar ben ik
0: al trots. Maar ik zeg het en het is zo.
2: Ik hoop dat ik dat ooit mag bereiken. Serieus,
0: maar je hebt er maar eentje nodig eigenlijk, hè?
5: Eén
0: grote hit.
5: Jongens, je hebt maar één plaat nodig, weet je wel? En dat is voorbeelden genoeg. Maar goed, dat is niet waar ik... Natuurlijk hoop je op een hit, maar dat is niet... Daarvoor ben ik niet gaan zingen, snap je? En dat is het mooie, vind ik... Mij,
0: blijft dan altijd in je achterhoofd nog zitten van... Oh, kon er nog één keer weer die tijd van... bijvoorbeeld Geef de Nacht maar de Schuld. Die periode, hoe dat toen ging met zo'n plaat. Kan het nog een keer gebeuren?
5: Ja, ik heb nu jongens om me heen. Weet je, ik bedoel, ik train 3 keer in de week met Yves. En als ik nu kijk bijvoorbeeld bij Yves... en dat ik af en toe...
3: Wie is Yves?
5: Yves Berendsen.
3: En
5: dan zie ik gewoon de druk en alles wat er met hem meebrengt. Dan denk ik, de golf van succes.
2: Ja, dat is het.
5: Ik bedoel, ik hoef niet onder stoel of bank. Tien was een goede vriend van me. Als ik dan kijk, denk ik, jezus man, wil ik dit echt wel... Vind ik dit nou echt wel leuk? Is dit wereldje dan echt zo leuk?
3: Zij zijn ook wel iets jonger natuurlijk nog. Hè? Zij staan wel in een andere fase van het leven.
5: Tino is 42, ik ben 55.
3: Nou, dat is een stuk jonger.
5: Nee, dat begrijp ik wel. Maar
3: het is 30 jaar.
5: Op die hoop. Weet je wat mijn allergrootste hoop is? Dat meen ik serieus. Dat ik tot mijn 65ste
3: gewoon dit kan doen.
5: En mijn kinderen het leven kan bieden en gelukkig geven.
2: Ja.
5: En dat ik eigenlijk uit eten mag.
0: Zoals Dries Groefink het doet. Gewoon lekker rustig doorgaan. Jongens,
5: en ik
0: maak
5: zal
0: me niet
5: lekker
0: druk.
5: Onder die radar...
2: Ja.
5: En ik kan lekker blijven zingen en mensen vermaken met zoals een zeg maar, waar ik gewoon elke dag bijna berichten van mensen krijg. Zeggen, jeetjes, weet je wat een prachtig liedje is
3: dit.
5: Ik
3: heb erom gehuild.
5: Dan is mijn missie geslaagd. En alles wat daarbij komt,
0: het belangrijkste natuurlijk dat je het in goede gezondheid kan
2: dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Want daar hebben we allemaal de klappen wel van meegekregen zo inmiddels. Ja. Blijkt alleen uit dit kleine gesprekje of kijk even om je heen.
2: Ja. Ja.
0: Toch?
2: Zeker waar.
3: Neem eergisteren met Paulien Cornelissen, 50 jaar jongens. Ja.
5: Daarom, weet je wel. Dus, en dat zeg ik ook. En dat, wat toevallig zeg ik, ik vlieg natuurlijk nu naar LA, zit ik 11 uur in het vliegtuig. Dus ik denk als het boek nou nog voor die 20ste...
3: Uitkomt.
5: Ja, dan ga ik dat even...
0: Het ligt hier.
2: Ik denk dat het pas eentje naar je kan sturen.
5: Snap je? En dat is ook leuk om gewoon eens van je buren te horen gewoon van, hé jongens, weet je, kijk ook eens even naar een andere keerzijde van het leven, weet je wel.
3: Ja.
5: Broer, en zo is het.
0: Broer. Nou, dat is met jou natuurlijk, Manouk. Je hebt nu dat boek uit. Je krijgt veel aandacht daarom ook en zo. Dat kan ongetwijfeld helpen bij toch nog verwerking.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar ben je dan niet aan de ene kant ook bang dat je denkt van, ja, maar goed, stel dat straks die aandachtstorm afneemt. Mm. Ben je ooit ook op andere momenten bang dat je terug zou kunnen vallen? Of heb je daar genoeg handvatten nu voor dat je zegt van, dat overkomt me niet meer?
4: Ik heb het hier toevallig tijdens mijn vakantie heb ik het hier ook met die vriendin over gehad. En zeg maar, als je zoveel jaren in iets hebt geleefd, dan kan het bijna niet dat het na een aantal jaar volledig weg is, dat je daar niet meer bang voor bent. Want een patroon wat jij jaren hebt vastgehouden is niet ineens zomaar weg.
3: Het is een beetje als een verslaving, hè? Je hebt heel lang gerookt, je bent gestopt en je bent toch iedere keer bang als mensen om je heen roken. Dat je denkt, één sigaretje.
4: Ja, misschien dat je het zo inderdaad kan verwoorden. Maar ik weet nu zeker dat ik meer dan voldoende handvatten heb. En dat ik... Vroeger was ik niet zo bewust als dat ik nu ben. Mm-hmm. Dus dat bewustzijn is gegroeid, waardoor ik eerder door heb. Hey, wacht even, dit is weer een patroon van vroeger die terugkomt. Ik mag hier nu anders naar handelen.
2: En je draagt het denk ik altijd bij je.
4: Je draagt het altijd bij je, ja.
0: Is het een soort sluipschutter die altijd in je rug meekijkt of zo? Of is het wel iets, een soort spook wat je aanziet komen, dat je zegt van oké, ik herken jou weer, ik ga je nu aan de kant schuiven? Kan misschien een hele goede reden zijn ook voor veel mensen om te herkennen van het kan ons allemaal zomaar overkomen. Maar het is maar hoe je ermee omgaat en hoe krachtig je dat kan doen.
4: Ja, absoluut. En ik denk ook, kijk, ik zeg ook altijd, wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus of dat nou op een positieve manier is of op een negatieve manier. Want jij zei net, schuif hem aan de kant. Ja, oké, hij mag wel aan de kant geschoven worden, maar je kan hem ook een stoel geven waarop hij gewoon mag gaan zitten en dat het er gewoon mag zijn. En ik denk dat dat iets heel erg belangrijks is. Want iets wat ik al zei, wat je aandacht geeft, dat groeit ook op de negatieve manier. Dus hoe minder je ergens tegen vecht, dan ontstaat er meer ruimte om wel die groei en die ontwikkeling aan te pakken.
3: Moet je dat zien als een deel van jou, en dat is er, dat moet je accepteren? Is dat het een beetje?
4: Ja. Ik ben er niet meer bang voor, of ik hoef niet meer tegen te vechten. Het is oké, dat mag er zijn.
0: Ja. Maar ook jouw omgeving dient daar rekening mee te houden.
4: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, dat zoals jij bent, dat iedereen, hè, wat je ook al zei, heeft een rugzakje. Mm. Dus iedereen moet ook wel weten wat jij hebt meegemaakt. Of iedereen, de belangrijkste mensen om jou heen, dienen dat te weten.
4: Ja,
0: en misschien te herkennen.
4: Ik denk ook niet dat als je mensen om je heen hebt die dat niet weten, zijn dat dan de juiste mensen die om je heen zijn.
2: Mm, ja. Ik denk ook wel dat het heel veel mensen om je heen kan inspireren.
0: Ja.
2: Dat heb ik zelf meegemaakt. Dat als je daar gewoon open over bent en je gewoon zegt, joh, ik weet in de praktijk, dat ik zeg, joh, ik sla dit feestje even over, want ik zit even niet zo lekker in mijn vel. Ja. Bijvoorbeeld, hè, dat dan voor jezelf een soort beschermding is. Ja. Dat mensen dan kunnen denken, wat goed van haar, dat ze haar grenzen stelt en wat goed dat ze daar open over is. Dat ga ik ook wat meer doen.
3: Respect dan
2: daarvoor. Ja, begrip en awareness.
4: Een soort van olievlekken.
2: Dat, in de positieve zin.
0: Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap, hè? Dat taboe doorbroken moet worden.
2: Ja.
0: Zeg gewoon wat je voelt.
4: Zeg wat je denkt.
3: Zeg het zo stom, denk je dan bij jezelf.
5: Wat je aandacht geeft, dat groeit. Daarom denk ik even zo. Dan zeg je allemaal kijken van, dat vind ik leuk.
3: Nee, dat staat er
5: wel. Wat je aandacht geeft, dat groeit.
3: Ja.
5: Kijk.
4: Nou, volgende song.
0: Nee, jongens, zeg wat je aandacht geeft. Niet wat aandacht vraagt.
3: Goed. Wil jij gaan staan, alsjeblieft, Robert, voor jouw polderplaat, om daar deze week mee af te sluiten? Weet je al wat volgende week de polderplaat is? Gerard Joling.
0: Gerard Joling, met een creditcard van staal.
3: Ja, die is volgende week de polderplaat.
0: Ja.
3: Romy, wat gaan we van jou de komende tijd? Deze single is nu drie weken
2: muziek.
3: Oud. Ja, blijf je gewoon echt volledig focussen op muziek?
2: Ja. Nou,
3: dit genre?
2: Ja, zeker. Okay. Zeker. Want ik denk dat er nog heel veel muziek te maken valt en te halen valt.
3: Ben je nog gevraagd voor die nieuwe versie van de Bodyguard of zo? Op een of andere manier? Of helemaal niet?
2: Ik heb... ik ga daar... Maar dat is 10 jaar geleden. Ik ga heel erg blij zitten in het publiek en kijken naar Lieve Gaia. Die zat ook in de Bodyguard toen ik hem deed.
3: Ja.
2: En naar Lieve de Minia ga ik super genieten van hun versie. Ja. Ik heb mijn versie gedaan.
0: Maar is er nog iets wat op je verlanglijstje staat? En zeggen, nou, als iemand me daarvoor belt vanuit Theaterland voor een musical... Dan ga ik ervoor.
3: Welke rol?
2: Nee, niet echt. Nee.
3: Je gaat gewoon focussen op muziek.
2: Ik ga me focussen op muziek. Ik heb het idee dat bij musical, daar kwam ik zo tot mijn recht in die show. En daar heb ik een musical award voor gewonnen. Dus voor mij is daar alles wat ik daaruit heb kunnen halen, heb ik daar toen al uit kunnen halen, heel jong. Dus ik wil heel graag dat over 33 jaar mensen nog steeds luisteren in de kroeg naar mijn muziek.
3: Dat zou ik heel leuk vinden. Gun ik je ook. En het is deze single zal het zeker niet liggen. Spaans Benauwd is een superleuke plaat.
2: Dank
3: en is overal te downloaden, te streamen. Weet ik veel het allemaal meer. Manouk, jij heel veel succes met alle handvatten die je mensen biedt. Met je boek, dat binnenkort uitkomt. Ja, en alles wat je, al het goede werk wat je nog meer doet. En heel fijn dat je hier was. Dankjewel.
4: Dankjewel.
3: Dat geldt natuurlijk ook voor Robert. Heel leuk om jou weer een keer gezien te hebben, Robert. En het is natuurlijk nog leuker misschien wel om naar je te luisteren. Zeker naar deze single. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. Fijn weekend allemaal. En dit is Robert Leroy met de polderplaat van deze week. Doe niet zo stom.

0: Je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Je mag van alles vinden, maar als je oproept tot een bepaalde handeling, dan ga je echt over de schreef.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is ook heel heftig.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Blij, dankbaar, eervol. Dat het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een verkeersongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor ontstond er een flinke file. Een crisis binnen de politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk. Een meerderheid van de leden is opgestapt omdat Gerrit van Urk de vrijgekomen raadszetel heeft ingenomen. En de Batavia komt vandaag in Lelystad stap voor stap aan land.
0: Dit is Flevoland op Ziggo kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Je hoorde het net al eventjes in de hoofdpunten. De A6 Muiden-Lelystad tussen afrit Lelystad Airport en Lelystad. Daar ben je 3 minuten langer onderweg. Het komt door dat de weg is afgesloten daar vanwege een ongeluk. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette. 5 minuten. En de laatste is gemeld op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen de A1 en afrit Nijkerkerveen bijna 10 minuten daar. Er wordt geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. En heb je nog een andere flitser gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. gaan wij lekker beginnen aan een uurtje vol met fijne muziek. Heb je een suggestie? Heb je ergens zin in? Wil je wat horen? App me dan even. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Kun je gewoon gratis een WhatsAppje sturen. Dat mag in tekst zijn. Nog leuker als je wat inspreekt, kan ik het ook even laten horen op de radio. En laat dan vooral even horen welk liedje ik voor je moet draaien. Dan ga ik dat zo dadelijk doen. Ik heb sowieso al Mai Tai voor je uitgezocht met History. En Olivia Dean komt eraan.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: Olivia Dean and Man I Need. En die hoorde je naar Mai Tai en History. Beetje disco op deze vrijdagmiddag. Dat is wel een lekker vooruitblikje op het weekend misschien, toch? Dit is Flevoland Muziekland. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Ik ben Rutger en tot 3 uur heb ik alleen maar lekkere liedjes voor je. Waarbij je natuurlijk zelf ook een duit in het zakje mag doen. Ik zei het al eerder eventjes. Gewoon even een appje sturen via de app van Flevoland. En dan ga ik het voor je draaien. Ik wil even stilstaan op deze dag bij de dag van de televisie eigenlijk. 75 jaar geleden werd namelijk de allereerste landelijke televisieprogramma uitgezonden op, tv natuurlijk. En er waren helemaal niet zoveel mensen die een televisietoestel, zoals je dat toen nog noemde, in huis hadden. Laten we even terugblikken. 75 jaar geleden vandaag.
1: 2 oktober 1951 was het zover. De eerste officiële televisieuitzending van Nederland. Uit studio Irene in Bussum. Maar een paar honderd gezinnen in Nederland hadden een toestel. Die konden dus de uitzending zien. Oh, kom maar eens kijken, was de begintune.
0: Ja, mooi toch? En een liedje dat toepasselijk is voor de televisie. Nu 75 jaar later, waarbij alles er heel anders uitziet dan toen. En anders klinkt dan toen ook. Aha, and the sun always shines on TV. Want dat doet het nog steeds.

0: The Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Daarvoor nog Aha en The Sun Always Shines on TV. Het spelletje Kiek is er iedere dag. En je kan elke dag ook meepuzzelen. Met de twee foto's die we hebben van dingen die er allemaal gebeuren in Flevoland. En op de rechterfoto is altijd iets veranderd. Of aangepast of weggepikt door Kiek. En aan jou de taak om het verschil tussen de twee foto's te zien. En dat kun je dan doorgeven op onze site. En dan kun je misschien wel aan het prijzenrad komen draaien. Bij ons hier in de studio. Anne-Marieke uit Almere, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met je vandaag?
1: Ja hoor, ik ben aan het winkelen, dus gaat
0: wat,
1: goed.
0: Wat leuk, ja. Ben je leuke dingen aan het kopen?
1: Dat moet ook gebeuren, hè. Ja, ik ben wat knutselpapier aan het kopen voor mijn kleindochter.
0: Oh, en wat gaat die ervan maken, denk je?
1: Dat gaan we altijd voorzien op het moment dat ze er is.
0: En ga je dan ook wel mee knutselen?
1: Natuurlijk. Ja. Ben je oma.
0: Ja, ja toch? Ja, leuk. Ja. En ja. Gaat er nog meer in het mandje vandaag of hou je het hierbij?
1: Nou, ik heb niet zo'n heel groot mandje, maar daar hou ik het dus bij.
0: Ja. Nou ja, wie weet dat we er een leuke prijs aan kunnen toevoegen. Want jij hebt meegepuzzeld met Kiek.
1: Ja, klopt. Ja. Bijna elke dag puzzel ik mee.
0: Kijk, en wat heb jij vandaag gezien op de foto's?
1: Dat het cijfer 3 en het cijfer 5 gekomen is.
0: Het cijfer 3 en het cijfer 5. Ja, er staan een loods is er te zien inderdaad. En er staat een groot getal op. Op de linkerfoto een 3 en op de rechterfoto inderdaad een 5. En dat heb jij dus goed gezien en bij elkaar gepuzzeld.
1: Hij was ook erg makkelijk vandaag.
0: Ja, hè? Ja, dat vond ik ook wel, ja. Nou ja, dan kunnen we lekker snel aan het rad gaan draaien. Wil je een sweeper naar rechts of naar links en hard of zacht?
1: Doe me rechts een zachte.
0: Rechts een zachte, oké. Nou, daar gaat hij dan. Je hebt al wat dingetjes in huis, begreep ik van je.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ik
0: laten we.
1: De auto van alles, dus laat dat maar zitten.
0: Oh, kijk. Nou, hopen dat. Dat er iets in zit. Heb jij een rugtas thuis?
1: Nee.
0: Nee. Nou,
1: niet
0: bij deze krijg je de Omroep Flevoland rugtas.
1: Nou, kijk. Zo heb je van alles in huis.
0: Ja, toch? Kun je al die knusselspullen ook makkelijk weer meenemen.
1: Kijk. Ik
0: ga hem naar je toesturen. Anne-Marieke, dankjewel voor het meepuzzelen. En tot de volgende keer weer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Doeg.
1: Fijne dag. Doeg.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 2:30. Goedemiddag. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Noordoostpolder. Het slachtoffer raakte door het steekincident dat rond het zomerfeest gebeurde ernstig gewond. Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk eerder die avond op een andere plek is verwond. Verdere aanhoudingen verwacht de politie niet. Een deel van de A6 is afgesloten vanwege een verkeersongeluk. Het gaat om het stuk tussen afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor staat er een flinke file en loopt de vertraging op tot zo'n 30 minuten. Volgens de politie zijn een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter is geland op de snelweg. Naar verwachting gaat om 3:00 vanmiddag de weg weer open. Binnen de partij Rechtvaardigen en Betrokken Urk is een meerderheid van de leden opgestapt. Aanleiding is het besluit van Gerrit van Urk om de vrijgekomen raadzetel in te nemen. De vorige fractievoorzitter werd gisteren veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen en gaf daarom zijn zetel op. Bij een interne stemming kreeg van Urk maar 2 stemmen tegen 8 voor een ander partijlid. Van Urk neemt de zetel toch in en daar is een meerderheid ontevreden over. En de Batavia komt vandaag in Lelystad stap voor stap aan land. De reconstructie van het VOC-schip wordt op een ponton naar de kade gereden. En dat gaat heel langzaam, centimeter voor centimeter. Onder het schip ligt een stalen transportconstructie met 56 assen en wielen. En die brengt de Batavia vanaf het ponton naar de speciaal aangelegde betonnen plek aan de wal. Dit en al het andere nieuws lees je terug op onze site omroepflevoland.nl.
12: Vanmiddag is het rustig najaarsweer in onze omgeving. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken en overal blijft het droog. Temperaturen rond 20 graden, in het binnenland lokaal 21 en daarbij waait het nauwelijks met de windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Langzaamaan neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog. En temperaturen niet veel lager dan 9 tot 11 graden. En dit weekend ziet er ook rustig en aangenaam uit, zeker 's middags. Met veel zonneschijn en maxima van een graad of 20. Wel is het zo dat het 's nachts af en toe flink afkoelt, met temperaturen iets onder de 10 graden. En dan kan af en toe ook nevel of wat mist ontstaan.
11: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn twee vertragingen. Natuurlijk de A6 Muiden-Lelystad tussen afrit Lelystad Airport en Lelystad vanwege het ongeluk. De ANWB meldt op dit moment 10 minuten vertraging. Maar het kan ook oplopen tot een half uur. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette 5 minuten vertraging. Dan wordt er nog geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 62,3. Heb je nog een andere flitser gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Gaan wij ondertussen door met de lekkerste muziek van Flevoland Muziekland. Shakira komt eraan met Die Die, het WK-anthem van dit jaar. Maar eerst Murrayhead en One Night

Het WK Anthem van 2026. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik heb een appje gekregen van Marcel waar ik wel om moest lachen en die ik ook graag even voor hem wil draaien. Die zegt: hey Rutger, mijn zoontje van 14 die zingt de hele dag Sweet Caroline. Zou je die willen draaien? Want dan hoop ik dat hij even stil is. Groetjes van Marcel. Maar natuurlijk, want vaak is het wel zo dat als je dan eenmaal dat liedje helemaal hoort, dat je dan hem daarna uit je hoofd hebt, toch? Dus ik hoop dat het helpt, Marcel. En geniet van Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline bij Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Shania Twain en Don't Be Stupid in Flevoland Muziekland. Zo dadelijk, vanaf 3 uur, kun je gaan genieten van Studio Flevoland met Jordi en met mij. En we vertellen je dan de leukste dingen die er allemaal gebeuren in jouw provincie. En ik weet niet of je misschien nog thuis ergens een oude laptop hebt liggen die ligt te verstoffen, waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee? Moet ik hem weggooien? Nou, doe dat niet. Er is namelijk een heel goed doel. En zometeen vertellen we je daar meer over. En ondertussen de lekkerste muziek. Hot Chocolate komt er zo meteen aan.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag van alles vinden, maar als je oproept tot een bepaalde handeling, dan ga je echt over de schreef.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Vrachtwagens met zware lading kunnen deze maand toch over de A6 bij Nagelen blijven rijden. En de Batavia is vandaag in Lelystad stap voor stap aan land gekomen. En de politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Dit en meer hoor je allemaal in het regionieuws over een half uur.
11: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Het verkeer dan van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad tussen Lelystad Airport en Lelystad ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Dat komt omdat de weg is afgesloten vanwege het ongeluk dat eerder daar gebeurde. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten 6 minuten. En de N706 Almere-Dronten is dat tussen Zeewolde en de N302 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de A6 in de richting van Muidenberg bij 62,3. De N302 de Markenwaarddijk in Harderwijk. In beide richtingen bij 105,8. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,9. Heb je nou nog een andere flitser gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
2: Goedemiddag, welkom bij de allerlaatste uitzending van Studio Flevoland deze week.
10: Ik wou net al zeggen, ik schrok me dood.
2: We blijven gewoon maar doorgaan met die fijne muziek en goede gesprekken. Zometeen ook weer, dan hebben we het over laptops. Misschien heb je nog wel een oude laptop ergens op zolder liggen bijvoorbeeld. Dan denk je, nou, daar kan helemaal niemand meer iets mee. Dat is niet waar, daar kan nog heel wat mee gebeuren. Nou, wat dan? Dat hoor je straks bij ons.

0: tot 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: En jij zat keihard mee te zingen, Jordi. Ik heb je nog nooit zo hard horen meezingen met een liedje.
1: Nou, ik was vooral ook aan het genieten van de fragmenten die je hier ondertussen liet horen.
0: Oh jee.
1: Jij bent het archief ingedoken vandaag en je bent allerlei fragmenten van 10 jaar geleden van jezelf tegengekomen.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Ja. 10 jaar geleden kwam ik achter, heb ik hier eens gesolliciteerd.
1: Ja,
0: heb ik een bandje naartoe gestuurd, nooit meer iets gehoord.
1: Nee.
0: En ja, nou ja, alsnog ben ik er. Dus ergens is het goed gekomen, maar hoe, ik weet het niet.
1: Nee, het is wel gek, want je stem klonk precies hetzelfde eigenlijk 10 jaar geleden. Dus
0: ja.
1: Het is wel raar dat je toen de tijd daar niks over hebt gehoord.
0: Niks
1: en dat
0: gehoord.
1: Dan nu ben je hier in één keer in dienst.
0: Ja.
1: Het leven kan raar lopen soms, hè?
0: Leuk, toch?
1: Ja, ik vind het leuk om dat weer eens te horen.
0: En we zijn lekker deze hele middag en avond bij je bij Flevoland. Met al het leuks wat er gebeurt.
1: Ja, praat er maar snel over.
0: Nou ja, okay. Had je hem aangenomen als je het. Nee, want je hebt het net even gehoord.
1: Nee, het klonk echt goed.
0: Ja?
1: En jij vertelde me vanochtend ook dat je in het archief te vinden bent van beeld en geluid. Dat is tegenwoordig ook openbaar.
0: Ja.
1: En daar vind je dan fragmenten van jou van 20, 30 jaar geleden terug. Op Radio 2 ook nog. Ja,
0: dat is
1: super leuk. Ja, ik heb dat net. Jij begon om 2 uur, dus ik had nog even een uurtje extra. Dus ik heb het een en ander
0: terug zitten luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat was genieten, hè?
1: Ja, dat was leuk.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Dus als je vanavond niets te doen hebt...
0: Ja, het archief van beeld en geluid, typ mijn naam in, dan kom je alles tegen.
1: Maar doe dat wel na 7 uur, want wij zijn er nog wel eventjes met goede gesprekken en mooie muziek.
0: Zoals deze, Desiree, dit is live bij Flevo.

0: Deze heb ik dan weer heel hard meegezongen toen hij uitkwam. Desiree. Oh,
1: dat was in de jaren 90, hè?
0: Ja, live. Ja, was het jaren 90? Was het misschien...
1: Nou, ik dacht begin jaren 90. 2000? Nee, wel eerder dacht ik, hoor. Oh. Weet je wat, nou, ik ga het meteen eens even opzoeken.
0: Zoek jij het even op.
1: Ik ben in 1997 geboren. En volgens mij bestond dit liedje toen al. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het is uitgebracht in 1998.
0: Nou, was je één.
1: Toen was ik één. Nou, als baby was ik waarschijnlijk aan het meeneurien.
0: Dit is Studio Flevoland. Een oude laptop die thuis ligt te verstoffen kan voor een Almeerse student het verschil betekenen tussen meedoen of uitvallen. Maar toch belanden veel van die apparaten op zolder of bij het afval. Terwijl er studenten zijn die zich geen computer kunnen veroorloven en buiten de boot vallen voor een vergoeding.
1: Nou, het vrijwilligersinitiatief Laptop Revive knapt die apparaten op en levert ze af bij jongeren die ze keihard nodig hebben. Bijvoorbeeld via budgetcoaches van het ROC van Flevoland. Nou, daar gaan we over praten met twee mensen. Rinus Loo van Overmeren, dat is de oprichter van Laptop Revive, is hier in de studio. Goedemiddag, Rinus.
2: Goedemiddag.
1: En je hebt iemand meegenomen, Fenneke van Vechten. Zij is budgetcoach bij het ROC Flevoland. Ook een goedemiddag, Fenneke. Fijn dat jij er ook bent. Rinus, om bij jou te beginnen. Jullie roepen inwoners van Almere op om oude laptops in te leveren. Waarom gebeurt dat eigenlijk nu?
2: Nou, dat gebeurt nu omdat we een hele hoop aanvragen krijgen vanuit Almere. Maar overigens roepen we niet alleen inwoners van Almere op om laptops in te leveren, maar ook van Lelystad, Dronten en alle andere plaatsen in Flevoland.
1: Ja, wat heb je het idee dat er veel mensen nog een oude laptop in huis hebben die niet meer gebruikt wordt?
2: Ik heb daar eind 24 eigenlijk een beetje onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat zo'n 80% van de huishoudens nog wel een laptop thuis heeft liggen die ze niet meer gebruiken.
0: Ja, dus, ik heb er nog wel twee zelfs thuis liggen.
2: Ik zou zeggen, bied ze aan bij Laptop Revive via laptoprevive.nl. Nou,
0: kijk, heel goed. Fenneke, jij werkt dus als budgetcoach bij het ROC van Flevoland. Hoe groot is het probleem onder studenten als het gaat om computers, laptops?
3: Nou, er zijn genoeg studenten die gelukkig wel een laptop kunnen bekostigen. Maar er zijn er ook genoeg die dat niet kunnen. Hoe groot het probleem is, ik durf geen aantallen te noemen, maar als je het in verhouding bekijkt, dan valt het gelukkig mee. Maar er zijn er genoeg die we kunnen helpen.
0: Ja, en ze kunnen er dus niet aankomen omdat ze geld tekort hebben? En tussen wal en schip vallen, maar hoe moet ik dat zien?
3: Binnen het ROC van Flevoland hebben wij een vergoeding leermiddelenregeling vanuit het MBO Studentenfonds, die is landelijk. Op het moment dat ouders of studenten niet rond de inkomenscheck uitkomen.

0: zijn super langzaam.
1: Ja, wat heb je dan aan zo'n laptop van Rutger?
2: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
0: Oh. De nieuwe laptops worden steeds sneller, dat is het.
2: Nee, de laptops worden niet langzamer. Ze blijven altijd even snel. De software en de updates van de software die op die laptop terechtkomen, die maken de laptop uiteindelijk langzaam. En de truc die wij toepassen is dat wij die laptops helemaal wissen, zodat ook alle gegevens van de vorige eigenaar echt nooit meer terug te halen zijn. En wij zetten wij de Linux Mint op. En Linux, dat is een operating system dat hetzelfde doet als Windows, maar veel lichter is. Met als resultaat dat je een goed functionerende laptop hebt, die dan ook nog weer net zo snel is als in het begin.
1: Dus ieder oud beestje kun je eigenlijk opknappen?
2: Ja, er zit wel een grens van ongeveer 2010 aan. Dus zeg dat alle laptops van na 2010... Toen is Windows 7 uitgekomen. Dus zeg maar alle laptops die Windows 7 of later kunnen draaien, die kunnen wij goed gebruiken om ze een tweede leven te geven.
0: Nou, en Fenneke, hoe kunnen jullie een student begeleiden in dit hele proces? Misschien wel naar laptop revive?
3: Op het moment dat iemand bij ons niet in aanmerking komt voor de vergoeding leermiddelen, dan geven we eigenlijk de website gewoon door van Laptop Revive. En die website die spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Daar staat alles heel duidelijk en overzichtelijk in. Dus we geven het of telefonisch of via de mail of mondeling door.
0: Ja, en wat betekent het voor studenten dat jullie ze op die manier kunnen helpen?
3: Ja, die kunnen deelnemen aan het onderwijs. Dus dat kunnen ze anders onvoldoende. Of ze moeten het doen met een oude laptop van een tante of een oom of een broer. Het is natuurlijk hartstikke fijn als ze gewoon hun eigen laptop tot beschikking hebben.
1: Ja, en geeft Rinus dan ook nog wat garantie op de laptop van een student? Als er wat aan de hand is bijvoorbeeld, als die in één keer niet meer werkt?
2: Nou, dan kunnen we altijd een nieuwe leveren. Maar mochten er problemen zijn met de ondersteuning, dan heeft Laptop Revive een... verbinding met Buurt Linux. Dat is ook een vrijwilligersinitiatief die mensen ondersteunt bij het gebruik van Linux. Dus het is niet zo dat de leerlingen in het diepe worden gegooid en hier heb je Linux en blijven aan het werk. Het is overigens heel simpel hoor. Linux, het werkt precies hetzelfde als Windows. Het is een operating system. Mm-hmm. Dus als je een menu opent, krijg je menukeuzes en kan je op een menukeuze klikken. Ja, dat is niet echt veel anders Dan wat Windows natuurlijk doet.
1: En voor jou als technicus, het is een appeltje eitje natuurlijk voor jou om dat te begrijpen ook. Want anders zet je dit project natuurlijk ook niet op. Hè? Want waar komt het vandaan eigenlijk om je hier zo voor in te zetten?
2: Nou, ik ben al jaren betrokken bij organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van het gebruik van open source en open standaarden. Ik ben op het moment ook voorzitter van de Nederlandse Linux Gebruikersgroep, waar Laptop Revive ook onderdeel van uitmaakt, net als Buurt Linux. En in 2024 kregen we het fenomeen dat Microsoft mededeelde dat Windows 11 niet zou draaien op oude moederborden. Mm-hmm. Dus op oude laptops, zeg maar. Ik ben toen even snel aan het rekenen gegaan en kwam tot de conclusie dat er 3 miljoen laptops overbodig zouden worden, of niet meer onder Windows gebruikt kunnen worden. En toen kwam eigenlijk het idee van Laptop Revive op, van ja, daar moeten we toch wat aan doen. Want dat is niet duurzaam natuurlijk als 3 miljoen laptops op de afvalhoop gaan verdwijnen. Hè? En dat in combinatie met ook toen al de toenemende armoede en het feit dat de overheid steeds digitaler ging. Ja, toen kwam je al gauw tot de conclusie, we moeten ons inzetten voor 3 goede doelen tegelijk. Digitale inclusie. Digitale inclusie, duurzaamheid en het bevorderen van het gebruik van open source.
1: En er zijn nu heel veel mensen gelukkig met die laptops die jij aflevert. Bijvoorbeeld alle studenten van het ROC. Nou, heb je thuis nog een werkende laptop liggen van na 2010? Dat is wel even belangrijk, die je ook niet meer gebruikt. Kijk dan even op laptoprevive.nl om hem aan te melden. Dank jullie wel voor de komst, Rinus en Fenneke. En veel succes met deze actie natuurlijk.
2: Dank je wel.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. 1,99.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 1 minuut over 3:30. Goedemiddag. Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om het stuk tussen afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor ontstond er een flinke file. Volgens de politie waren een bestelbus en een personenauto op elkaar gebotst. En daarbij is één persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter was geland op de snelweg. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord. Dat gebeurde afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Krel. Het slachtoffer raakte door het steekincident dat rond het zomerfeest gebeurde ernstig gewond. Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk eerder die avond op een andere plek is verwond. Verdere aanhoudingen verwacht de politie niet. Vrachtwagens met zware lading kunnen deze maand toch over de A6 bij Nagelen blijven rijden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Een eerder aangekondigde gewichtsbeperking voor het viaduct blijkt na herberekening niet nodig. En vrachtwagens hoeven daarom vanaf maandag niet om te rijden. En binnen de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is een meerderheid van de leden opgestapt. Aanleiding is het besluit van Gerrit van Urk om de vrijgekomen raadzetel in te nemen. De vorige fractievoorzitter werd gisteren veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen en gaf daarom zijn zetel op. Bij een interne stemming kreeg Van Urk maar 2 stemmen tegen 8 voor een andere partijlid. Van Urk neemt de zetel toch in en daar is een meerderheid ontevreden over. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
9: Vanmiddag is het rustig najaarsweer in onze omgeving. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken en overal blijft het droog. Temperaturen rond 20 graden, in het binnenland lokaal 21 en daarbij waait het nauwelijks met de windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Langzaamaan neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog. En temperaturen niet veel lager dan 9 tot 11 graden. En dit weekend ziet er ook rustig en aangenaam uit, zeker 's middags. Met veel zonneschijn en maxima van een graad of 20. Wel is het zo dat het 's nachts af en toe flink afkoelt. Met temperaturen iets onder de 10 graden. En dan kan af en toe ook nevel of wat mist ontstaan.
10: Het verkeer dan van de ANWB. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergaasmeer en Muiden 5 minuten vertraging. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband 5 minuten. En ook die A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 10 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette 10 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 6 minuten. De N331 tot slot Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28, 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de N302, de Markenwaarddijk in Harderwijk, in beide richtingen bij 105,9. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
8: En zometeen in Studio Flevoland krijg je van ons een paar leuke weekendtips.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Post Malone en Chemical hoorde je naar Soul to Soul en Back to Life in Studio Flevoland.
1: Er valt weer genoeg te beleven dit weekend in onze provincie. Kunstliefhebbers bijvoorbeeld, die kunnen hun harten ophalen in Lelystad tijdens de Tour of Art Flevoland. Bijna 70 kunstenaars uit Flevoland en daarbuiten laten hun werk zien en kunnen je er alles over vertellen.
0: Ja, ben je nou meer van de natuur en de geschiedenis van Schokland, dan is een bezoekje aan de expositie Levende Natuur in Museum Schokland misschien wel wat voor je. Je komt dan alles te weten over het landschap van vroeger, nu en in de toekomst, en over welke rol water daarin speelt.
1: Nou, of duik in de wereld van de waterwerken in het Waterloobos. Je kunt daar modellen van waterwerken uit de hele wereld bekijken, van de deltawerken tot aan de haven van Bangkok.
0: Ja, en als je een goede bodem wil leggen om al die leuke dingen te gaan doen dit weekend, dan kun je vooraf even naar de biologische boerenmarkt van de stadsboerderij op stadslandgoed De Kemphaan. Tineke van den Berg van de stadsboerderij, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is een feestjaar, want niet alleen Almere bestaat 50 jaar, maar
2: ook de boerenmarkt bestaat, of die verjaart, die is 25 jaar. De stadsboerderij is 30 jaar. En Almeerse Weelde bestaat 15 jaar. Ja, ik kan me allemaal niet voorstellen dat het zo snel gegaan is. Maar
0: nee.
2: Het is wel zo.
0: Voelt het als de dag van gisteren? Ja,
2: zeker. Ja.
0: Wie jarig is, hangt de vlag uit.
2: Ja, klopt.
0: Jullie hebben vlaggen opgehangen langs de A27.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat is het verhaal daarachter?
2: Wij hebben. Wij dachten, ja, wie jarig is, hangt de vlag uit. En wij. Hebben onze akker langs de A27 liggen, vlak voordat je de Stichtse brug overrijdt vanuit de polder. En we dachten, we zijn jarig en we zijn trots op ons bedrijf. We zijn trots op onze biodynamische landbouw, waarmee wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dus we zetten daar een positief beeld neer langs de snelweg.
1: Ja, dat zie je op andere plekken in Nederland wel op een andere manier. Hè? Een vlag langs de snelweg is de laatste tijd vaak een omgekeerde Nederlandse vlag.
2: Ja, en eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar daar word ik altijd heel verdrietig van. Dus wij dachten, weet je wat, we maken er een feestje van. En wij hangen Demeter-vlaggen op. En ja, die staan voor biodynamische landbouw. En daarmee kan je de toekomst heel met een gerust hart tegemoet zien.
1: Wat, hoe ziet die vlag eruit dan?
2: Hij is een witte achtergrond met oranje en groene letters. Demeter, de koningin van of de godin van de landbouw. Nou, wat wil je nog meer?
0: Ja, waarom word je verdrietig van die andere vlaggen?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, ik hoor van veel mensen dat het zo is. Dus niet alleen. Het is niet omdat ik boer ben speciaal, maar het heeft meer te maken met is dit nou wat we met Nederland, wat wij als Nederland willen zijn? Het is zo negatief. En ik hoop dat we daar iets positiefs. Ja, ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben en laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
1: Je wil de blik op oneindig, de blik vooruit.
2: Vooruit, ja, naar de toekomst. Ja, zeker.
1: En positief. Zeker. Nou, waar de sfeer ook positief is, is op de biologische boerenmarkt natuurlijk.
2: Ja.
1: Ga ik wel vanuit. Dat is morgen weer. Wat voor lekkers is daar nou allemaal te vinden?
2: Nou, eigenlijk al je boodschappen kun je doen op de biologische boerenmarkt. Van vis tot rode wijn en van wc-papier tot volkoren muesli. De bakker is er, de groenteboer, de fruitkraam, de notenkraam, de kaasboer, iedereen. En het is wel grappig, want ik zat me zo even te herinneren toen we ooit 25 jaar geleden begonnen als een heel piepklein marktje. Dat we echt als marktlui zo zeiden, zo tegen elkaar, zouden nog een klant komen vandaag. En nu komen er elke week honderden mensen hun boodschappen doen. En dit jaar zijn er eigenlijk alweer zoveel leuke nieuwe kramen bijgekomen. We hebben nu een biologische rotti-kraam erbij. We hebben een heuse barista erbij. We hebben vanaf morgen worstjes van het bosvarken die je daar kunt kopen. Een Almeerse paddenstoelenkraam. Zo alles bij elkaar hebben we gewoon een heel mooi assortiment. En heel veel gezelligheid.
0: Ja. En je kan, als je dorst krijgt, kun je ook je hart op.
2: Ja, want, in het cafeetje.
0: In het cafeetje, ja. Precies. Marktcafé van Roos.
1: Nou, ja. Jij woont hier in de buurt, toch?
0: Ja, het is zo ongeveer mijn achtertuin, inderdaad.
2: Oh, oké, leuk.
0: Dus ik denk dat ik morgenochtend inderdaad ook even langskom.
2: Gezellig, voor een stukje taart.
0: Ja, precies.
1: En wc-papier heb je ook, hoorde ik net.
0: Elke zaterdag kun je van 9:30 tot 1:00 dus terecht op de stadsboerderij. En voor degenen die nog nooit zijn geweest, waarom moeten we komen?
2: Omdat het volgens mij echt de allerleukste, mooiste, gezelligste markt is met de mooiste producten.
0: Kijk, nou, meer reden hebben we niet nodig.
1: Dat dacht ik. Nou, er is genoeg te doen dus dit weekend. Maar als je denkt, nou, ik ben toch in de buurt van de stadsboerderij, dan kun je daar naartoe voor het lekkere eten en de gezelligheid. En wil je alle tips nog eens nalezen, dan is er een website. Dat is visitflevoland.nl. Tineke van den Berg van Stadsboerderij Almere. Dankjewel voor de komst en veel plezier morgen.
2: Dankjewel. Tot ziens.

0: Steve Miller Band en The Joker hier bij Flevoland.
1: Ik heb de kranten even opengeslagen en daar viel me wel iets op. En ik vind dat eigenlijk wel een goede zaak. Want op verschillende scholen in Rotterdam krijgen kinderen niet alleen les in... welke vakken heb je allemaal? Rekenen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis.
0: Ja.
1: Nee, ze leren daar ook meer over de natuur...
0: Oh.
1: Over koken, dus je gaat met z'n allen dan lekker cupcakes bakken. Of je gaat eens even de tuin in om daar te leren schoffelen of een plantje te poten.
0: Oh, heel goed.
1: Want ik heb dat eigenlijk ook nooit geleerd.
0: Nee?
1: Nee, ik heb nog steeds geen groene vingers. Ik vind het ook helemaal niets aan. Maar ik zou ook niet weten wanneer je de rozenstruik moet snoeien, hoor. Of de pruimenboom.
0: Ah ja, ja.
1: Weet jij dat wel?
0: Ja. Maar ik heb op de vrije school gezeten.
1: Aha.
0: En daar leer je dat soort dingen allemaal wel. We hadden tuinbouwles ook. Waarbij je eigen groenten gaat verbouwen. En op een gegeven moment ook gaat oogsten. En dat mag je dan allemaal mee naar huis nemen natuurlijk. En dan gaan je ouders daar wat lekkers van maken.
1: Hm.
0: Dus ik ben daar wel een beetje mee opgegroeid. Maar dat is voor maar weinig mensen is dat het geval.
1: Nee, ja, ik heb op een christelijke middelbare... maar ook op een christelijke basisschool gezeten. En toen waren het eigenlijk altijd de standaard vakken.
0: Ja.
1: En enige leuke was altijd de musical in groep 8.
0: Oh ja.
1: Hè?
0: Ja, en... ging jij dan ook zingen?
1: Ja. Nee, ik heb wel gezongen. Ik had natuurlijk niet de hoofdrol. Daar was ik veel te verlegen voor toen de tijd.
0: Ja.
1: Dus ik had volgens mij 3 zinnen tekst. En voor de rest heb ik lekker met die liedjes meegezongen.
0: Okay. Ja,
1: de goede oude tijd, hè?
0: Wie weet komt dat ooit nog eens een keertje terug. Als je dan klaar bent met de radio, dat je dan... Niet?
1: Musicalster wordt?
0: Niet?
1: Nee, denk het niet. Nou, nee. Ik zou eigenlijk wel net zo goed willen kunnen zingen als Mart Hoogkamer.
0: Oh!
1: Ja,
0: nou, toevallig is hij hier. Nou, als jij dan meezingt.
1: Ja, dat doe ik. Mart, begin jij, dan voeg ik wel toe.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag van alles vinden, maar als je oproept tot een bepaalde handeling, dan ga je echt over de schreef.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is ook heel heftig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. Volgens de politie waren een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. En de politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Krel. Meer nieuws hoor je zometeen.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan het verkeer van de ANWB. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. 10 minuten vertraging daar. De A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband 5 minuten. En tussen Lelystad Noord en afrit Urk 10 minuten vertraging. De A9 Amstelveen Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam Belmermeer 5 minuten vertraging. En de laatste is gemeld op de A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Lunette 10 minuten vertraging. Dan wordt er nog geflitst op de N302, de Markerwaarddijk in Harderwijk in beide richtingen bij 105,2. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5.
10: En ondertussen in de studio gebeurt er van alles. Arnoud Plakket komt nog even binnen. Arnoud, kom je nu ook klagen dat er een fout staat in de rebus van vandaag?
2: Nee, maar bij deze. Er zit een fout in de rebus.
10: Ja, een klein foutje, dat zullen we meteen maar even zeggen. Oh. De K is K-A.
13: Ah, ja,
10: dus misschien wordt dan
13: ik
10: het
13: kwam er al niet uit.
10: Nee, dan maar is dit de red. Ja. We krijgen er wat klachten over binnen, dus dat is nu bij deze rechtgezet.
2: Had je hem zelf verzonnen?

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Trigger Finger en I Follow Rivers. Het is 4:10. Dit is Studio Flevoland en ik ben een beetje zenuwachtig om naar huis te gaan, Jordi.
1: Zo dadelijk.
0: Ja, het is nog niet zo ver, maar de glazenwasser stonden voor de deur. Maar ik was natuurlijk niet thuis. En ik krijg altijd zo'n appje vooraf van je moet alle ramen en deuren dicht doen. Want we komen morgen even langs. Alle ramen stonden open.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe het er thuis uitziet.
1: Nou, ik zal je vertellen hoe het bij mij is gegaan een aantal weken geleden. In principe kan de glazenwasser gewoon aan de voorkant alles doen. Want dat raam kan niet open, dus dan is er niks aan de hand.
0: Ja.
1: Maar als je de zijkant wil doen, dan moet je door een deur heen.
0: Ja.
1: En daar heb je sleutel voor nodig.
0: Ja.
1: Nou ja, ik had dus niet verwacht dat die zou komen, dus de deur zat nog op slot. Hij heeft die ramen dus niet gedaan, maar stuurt wel de volledige rekening.
0: Oh ja.
1: Dus, ja, dat heb jij waarschijnlijk dan ook mee te maken, dat hij heel veel ramen vandaag niet heeft kunnen
0: doen. Nee, hij kan wel overal bij. Dat wel. Maar ja, ze staan dan wel op een kiepstand. Dus ik ben benieuwd hoe nat het binnen is.
1: Ik denk niet dat hij het gedaan heeft, hoor.
0: Nee?
1: Nee, want dan krijgt hij straks commentaar van, ja, hallo, je hebt hier zitten wassen. Ik heb lekkage nu op mijn vloer. Alles is kromp getrokken.
0: Ja, ja, ja, dat zou kunnen, ja. Nou ja, we gaan het meemaken en ik hou je wel op de hoogte.
1: Ja, bel me maar even vanavond.
0: Ik bel jou even, ja. Dat is goed. Studio Flevoland met zo dadelijk aandacht voor Adres Onbekend. Het leukste programma, of een van de leukste programma's natuurlijk hier bij Flevoland. Ron Kast, die vertelt je zo meteen wat je allemaal kan verwachten dit weekend. Eerst is hier Paul Simon.

0: ik jou ook daddy noemen, Jordi?
1: Nee, dat ben ik niet, maar jij wel. Ja, letterlijk en figuurlijk ook, hè? Hoe is het met de kleine eigenlijk?
0: Met de kleine gaat hartstikke goed. Ja. Die heeft zijn tweede dag op de kinderdagopvang gehad. En daar had hij het heel erg naar zijn zin. Met de juffen daar. Dus hij laat zich helemaal vertroetelen en alles. Dat gaat hartstikke goed.
1: Ik hoor wel eens van moeders dat ze dan heel verdrietig zijn als ze hun kindje naar de opvang moeten brengen. Had jij dat ook vanochtend eigenlijk?
0: Nee.
1: Nee? Je dacht van, ik ga lekker naar de radio toe en mijn kleine die vermaakt zich wel.
0: Ja hoor, ik weet dat hij het daar leuk heeft. Dus ja, waarom zou ik er verdrietig om zijn?
1: En vanavond weer lekker knuffelen, toch?
0: Straks is hij gewoon weer thuis en dan hebben we het weer helemaal gezellig. En zo kan mijn vriend ook thuis weer wat dingen doen in het huishouden.
1: Had hij niet beter zelf de ramen kunnen lappen? In plaats van de glazen wasser?
0: Ja, het duurt alleen wel 3 keer zo lang.
1: Ja, dat is waar. Dan heb je geen natte vloer.
0: Nee, inderdaad.
1: Het is bijna zover. Het programma Adres Onbekend. Aankomende zondag vanaf 12 uur is het weer te horen hier op deze zender. Presentator van dienst is deze keer Ron Kas, net als de vorige keer. En volgende week ook natuurlijk.
2: Ja, in de afgelopen 15 jaar non-stop.
1: Hè? Ja, wat goed. Ja. En iedere keer ook weer mooie verhalen, Ron. En,
2: ja, is het.
1: Nou ja, ik heb een beetje begrepen dat de komende uitzending toch wel vrij heftig wordt, hè, als je naar de verhalen kijkt.
2: Nou, we zitten elkaar de hele dag aan te kijken van, komt dit er ook nog bij? En waar laten we dit? En hoe gaan we dat doen? Ik zal je een kleine impressie geven. We hebben een man, hij is 78 jaar, hij heet Henny. En hij is nog altijd kapitein op een riviercruise-schip. En in de jaren 80, nou ja, toen kwam er eigenlijk te veel op zijn pad. Want wat er gebeurde, hij was getrouwd, nieuw huis gekocht, een kindje geboren, net als bij Rutger. En nou ja,

0: gezin was op de hoogte en uiteindelijk heeft hij voor het gezin gekozen. Dat niet meer leeft, er is niemand meer van in leven, zijn zoon niet, zijn vrouw niet. En hij is wel altijd blijven denken aan Jacqueline Levenstein. Zij woonde met haar ouders toen, in de jaren 80, op een woonboot in Weesp, is wat we weten. En ze zal nu een eindje in de 60 zijn. Dan misschien wel het grootste verhaal waar we echt aan alle kanten mee bezig zijn en waar we heel voorzichtig mee zijn. Maar wat we wel willen vertellen is Danielle. Ze heeft er lang over nagedacht en ze wil uiteindelijk vertellen over haar zus Sandra May. Ze was 24 jaar in 1983, heeft net een verjaardag gevierd. 'S Ochtends om 5 uur lette ze niet op. En toen ze dacht dat er een nachtrestaurant open was, bleek niet zo te zijn. Ze draait zich om voor een taxi en er staat een automobilist die haar raakte. Die is gewoon op de grond terechtgekomen. Op de Stadhouderskade in Amsterdam, ze is gevallen en niet meer opgestaan. En de man die daarbij als automobilist bij betrokken was en totaal geen schuld had, daar heeft ze nooit meer wat van gehoord. En zegt, het is nu 43 jaar later, wij hebben onze weg gevonden. Heeft hij dat ook? Hoe is het met hem? Dus wat we van plan zijn, is dat deze zus, Danielle May, haar verhaal vertelt in Adres Onbekend. We hebben zijn naam, die gaan we niet noemen. En we laten hem, laten we maar zeggen, de gelegenheid. Misschien heeft hij ook wel behoefte na zoveel jaar. En anders niet. Ja. Zo gaan we het brengen. Goed, we zijn ook nog in de regio. Bij Lydie Nolet, verre familie van Jannie, logeerde bij elkaar over en weer in Amsterdam, Otheliuskade 55. Familie, tante Tini, werkte in een huishoudelijke artikelenwinkel bij opa en oma in Bad Hoeverdorp. Er is een Theo van Muiden en er is familie van Lydie, één zus, en die woont in Almere. We hebben niet een achternaam, maar die zus heet Han, was getrouwd met Jan en ze hadden 3 kinderen. De jongste heet dan weer Robert-Jan. Wie kan dat zijn? Wie weet de achternaam? En wie brengt ons op deze manier dichter bij deze Lydie Nolet? Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Wij hebben een gratis telefoonnummer, dat weet je. 0800 30 30 300. En daar luisteren we dag en nacht naar.
1: Nou, wat een verhalen weer. Past dat eigenlijk wel allemaal in 2 uur om?
0: Nou, ik zit net met Anne, onze verslaggever, te praten. En die is nu tips aan het verzamelen op een verhaal dat ik nog niet eens verteld heb. Ook een schitterend verhaal. En dus ik zeg tegen haar, nou, plak alle tips maar aan elkaar. Ik kom daar niet meer tussen, want anders redden we het niet zondag. Dus we zijn echt een beetje aan het inbinden. Maar er blijft genoeg over, er blijft genoeg rust over. Dat zul je zien zondag. Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
1: Nou, gaan we doen. Dankjewel Ron. Veel plezier zondag. Vanaf 12 uur is het hier weer te horen op de radio.
0: Dankjewel mannen. Dag.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Walibi Holland start dit jaar met een nieuwe aanpak tegen ongewenst gedrag tijdens de Friday Nights die vanaf morgen beginnen. Het attractiepark in Biddinghuizen werkt voor het eerst samen met organisatie Think Twice. Bezoekers die het parkreglement overtreden, die kunnen voortaan direct een boete krijgen. Hoe hoog die boetes zijn, dat is nog niet bekend. Vorig jaar werden tijdens het Halloween-evenement de zogenoemde Scare Zones tijdelijk stilgelegd na vechtpartijen. Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor stond er een flinke file. Volgens de politie waren een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is 1 persoon gewond geraakt. Een traumahelikopter was ook nog eens geland op de snelweg. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Krel. Het slachtoffer raakte door het steekincident dat rond het zomerfeest gebeurde ernstig gewond. Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk eerder die avond op een andere plek is verwond. Verdere aanhoudingen verwacht de politie niet. En vrachtwagens met zware lading kunnen deze maand toch over de A6 bij Nagelen blijven rijden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Een eerder aangekondigde gewichtsbeperking voor het viaduct blijkt na herberekening niet nodig. En daarom hoeven die vrachtwagenchauffeurs vanaf maandag dus niet meer om te rijden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lezen we ons op de website en in de app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel.
11: Vanmiddag is het rustig najaarsweer in onze omgeving. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken en overal blijft het droog. Temperaturen rond 20 graden, in het binnenland lokaal 21 en daarbij waait het nauwelijks met de windkracht 1 tot 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, vanavond en vannacht verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Langzaamaan neemt de bewolking wel wat toe, maar het blijft overal droog. En temperaturen niet veel lager dan 9 tot 11 graden. En dit weekend ziet er ook rustig en aangenaam uit, zeker 's middags. Met veel zonneschijn en maxima van een graad of 20. Wel is het zo dat het 's nachts af en toe flink afkoelt, met temperaturen iets onder de 10 graden. En dan kan af en toe ook nevel of wat mist ontstaan.
12: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. 2 vertragingen. Nee, er komt er nog eentje bij. 3 vertragingen. De Amsterdam, Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden. 10 minuten. De A9, Amstelveen, Diemen. Tussen Amstelveen en Amsterdam, Belmermeer. 10 minuten. En de A27, Almere, Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Ook 10 minuten daar. Flitsers zijn er gemeld op de N302, de Markerbaarddijk in Harderwijk, en bij de richtingen bij 105,7. De N305, de Waterlandseweg in Almere, in bij de richtingen bij 45,9. En de N307 in Dronten, in bij de richtingen bij 105,5. Heb je nou nog een andere flitser gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
9: En ik zou er zeker bij blijven op deze vrijdagmiddag, want zometeen hebben we weer een leuk gesprek. Dan hebben we het over strandvol wetenschap. Nou, wat je je daarbij kunt voorstellen, ga ik nu nog niet verklappen. Zometeen meer in dit programma.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Lido Shuffle, Bas Keks hier bij Flevoland.
1: Een raket lanceren met een fietspomp, een brug bouwen van bamboe of uitzoeken hoe je een dorp beschermt tegen extreem weer. Nou, het klinkt misschien ingewikkeld, maar het kan gewoon aankomende zondag op het Almeerderstrand.
0: Tijdens Strand Vol Wetenschap kunnen kinderen, jongeren en hun familie gratis experimenteren met wetenschap en techniek. Het evenement is meteen ook de aftrap van de Week van de Technologie in Almere. En Tom Kooijman is namens Stad en Natuur één van de organisatoren. Tom, goedemiddag. Strand Vol Wetenschap, wat treffen bezoekers zondag allemaal aan op het Almeerderstrand?
2: Bij Strand Vol Wetenschap dan zijn er eigenlijk allerlei hele leuke activiteiten te doen die gaan over wetenschap en technologie. Nou, die noemde net al eventjes een aantal voorbeelden met raketten bouwen, maar ook bruggen bouwen, experimenteren met water. Gaat een workshop die gaat over het hergebruiken van grondstoffen. Je kan echt je creativiteit daarin op. Alleen maar leuk.
0: Ja, maar hoe moet je een raket lanceren met een fietspomp dan? Om daar even mee te beginnen.
2: Een raket dat werkt natuurlijk heel erg op gewoon een hele hoge druk. Een kleine geruststelling voor de ouders die van plan waren te gaan. Wij gaan dit keer niet werken met verbrandingsmotoren. Okay. Wij gaan werken met luchtdruk.
0: Ja.
2: En met luchtdruk, op het moment dat je met de fietspomp heel hard gaat pompen, ja, dan op een gegeven moment wil zo'n fles natuurlijk ook gewoon de lucht in om zijn druk kwijt te kunnen. En dat is een hele goede manier om ook al te laten zien van hoe je op heel veel verschillende manieren ook dingen al in beweging kan brengen. En ik weet uit ervaring dat het ook een ontzettend spektakel is. Als je echt een goede raket kan bouwen, dan kan die ook heel hoog vliegen. Dat is fantastisch.
1: Ja, je hebt dus alles al een beetje getest voor komende zondag.
2: Nou, weet je, ik laat me graag eigenlijk juist verrassen. Het idee van de weekend van de wetenschap en ook de week van de technologie is juist om ook samen te gaan experimenteren en dingen te gaan ontwerpen. Dus je kan heel veel testen, maar de ervaring leert dat kinderen juist heel creatief zijn en allerlei nieuwe oplossingen bedenken. Dus ik laat me graag verrassen.
0: Ja, en het is nadrukkelijk geen middag waarbij de kinderen gewoon moeten zitten en luisteren en stilwezen. Ze moeten juist mee gaan doen, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dingen maken en experimenteren en onderzoeken, dat is juist het leuke aan dit onderwerp. Dus het is zeker niet zitten en luisteren. Nee, we gaan echt dingen bouwen en dingen onderzoeken.
1: Ja, wat voor welke leeftijden is het eigenlijk, Tom?
2: Weekend van de wetenschap, dus waar dit evenement ook voor is georganiseerd, dat is in principe tussen de 8 en 14 jaar. Maar zeker ook iets oudere kinderen die zijn welkom. En de ervaring leert dat als kinderen eenmaal meedoen, dat de ouders van die kinderen het ook stiekem wel heel erg leuk vinden om ook wat te maken.
0: Ja, dat is met veel van dat soort dingen. Ja. Ja. En waarom is het belangrijk om daar op zo'n jonge leeftijd al mee te beginnen? Om hiermee in aanraking te komen?
2: Ja, als je kijkt naar de wereld waar we nu in leven, alleen al de manier hoe wij nu een gesprek voeren, we kunnen niet meer zonder wetenschap en technologie. En er is een enorme vraag naar steeds meer mensen die ook in die technische sector uiteindelijk komen te werken. En door al op een hele jonge leeftijd kennis te maken met deze beroep en hoe breed en creatief dat eigenlijk ook is, ja, dat laat kinderen al zien van hoeveel je eigenlijk ook kan met dit thema. Ik bedoel, kijk alleen al naar de provincie waar wij in leven. Van zonder wetenschap en technologie, dan hadden wij een paar meter onder het water gestaan. Wetenschap en technologie is gewoon ontzettend belangrijk. En daarom juist op die jonge leeftijd ook al goed om mee in aanraking te komen.
1: Ja, ik moet steeds terugdenken aan mijn oude docent natuur en scheikunde. Dat was echt een heel saaie man. Maar het is gewoon veel breder dan dat, hè. Daar sta je in het dagelijks leven helemaal niet bestil wat allemaal wetenschap en technologie is.
2: Ja, enorm. Ja, en zelfs ik werk natuurlijk voor Stad en Natuur en wij zijn een natuurorganisatie. Ja. Maar ook daar zie je van hoeveel impact wetenschap en technologie heeft op natuur en andersom. Die wereld is zo breed, je kan er zoveel mee. En dat maakt het misschien juist ook wel een van de leukste sectoren om in terecht te komen.
0: Ja, en dit weekend is dus Strand Vol Wetenschap. Dat is de aftrap van de Week van de Technologie. Wat staat er de rest van de week allemaal nog te gebeuren?
2: In de Week van de Technologie, daar zijn eigenlijk allerlei bijeenkomsten, workshops, lessen gepland voor scholen in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld volgende week maandag dan opent Hogeschool Windesheim hun nieuwe makerspace. Maar wordt er bijvoorbeeld volgende week vrijdag wordt het festival Aluminus ook geopend, lichtkunstfestival. Daar hebben leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs ook kunstwerken voor gemaakt die ze dan presenteren. En ook na afsluiting van onze week, dan is natuurlijk lichtkunstfestival Aluminus open voor, ook voor het publiek. Dus dan kunnen daar mensen ook weer meelopen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook workshops die gaan over circulair ontwerpen. Er is een open middag van het ROC waar je ook bijvoorbeeld kan leren droomvliegen. Dus de activiteiten die zijn reuze.
0: Nou, en leuke dingen allemaal.
1: Ja, dat dacht ik. En het begint allemaal komende zondag vanaf 1 uur 's middags. Het strand vol wetenschap op het Almeerder Strand in Almere. Eens even kijken naar het weerbericht. Wat wordt het zondag? Er kan wel een buitje vallen, maar... Fingers crossed zie ik je doen volgens mij. Hè?
2: En anders dan hebben we er wat tenten nog staan.
1: Oh, kijk nou, daar is ook aan gedacht. Goed zo. Nou, veel plezier. Tom Kooijman van Stad en Natuur.

0: Taylor Swift en Patient Zero.
1: Zometeen na 5 op de radio, dan krijg je natuurlijk weer een overzicht van het nieuws van vandaag. En dan hebben we het uiteraard over de Batavia, want die is vandaag op het droge gekomen, definitief.
0: Spannend moment.
1: Zeker, ging heel erg langzaam, maar het is allemaal wel gelukt.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben. En laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een verkeersongeluk. En de politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Christian Bonenbakker, bedankt. Dan het verkeer van de ANWB. 3 vertragingen op dit moment vanaf 7 minuten of langer. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muidenberg 10 minuten. De A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Belmermeer 8 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunette 10 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan duurt die korter dan 7 minuten. Dan wordt er nog geflitst op de N302, de Marker Waarddijk in Harderwijk. In beide richtingen hebben wij 105,7. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,5.
14: Ze arriveerde gisteren al in de haven, maar nu ligt de Batavia op haar definitieve bestemming. En dat ging centimeter voor centimeter vandaag richting Museum Batavialand in Lelystad. Zometeen in Studio Flevoland een verslag daarover.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jack Johnson was dat en Good People maakt het 5:10. De Batavia staat definitief op het droge. De reconstructie van het historische VOC-schip is vanmiddag in Lelystad vanaf een ponton de kade opgereden. De Batavia zelf weegt zo'n 600 ton en werd met tientallen assen langzaam aan land gebracht. En aan de verplaatsing ging meer dan een jaar voorbereiding vooraf. Dat vertelt zwaar transportspecialist Hart Suvaal.
1: Dit was een grote operatie. We zijn 15 maanden met de voorbereidingen bezig geweest. Er zitten duizenden uren aan rekenwerk en tekenwerk in.
2: Het schip zelf weegt zo'n 600 ton. Maar met de stalen draagconstructie loopt dat op tot ongeveer 1000 ton. Dat is even zwaar als 800 personenauto's. Vooral bij de overgang van ponton naar kade moet al dat gewicht heel gecontroleerd worden overgenomen.
1: Het spannendste moment was toen we zo even de stalen brug op begonnen te rijden. En het gewicht van het ponton richting land ging. Morgen dan plaatsen we de Batavia op haar fundering. En daar moet ze hopelijk meer dan 30 jaar blijven liggen.
2: En dan staat de Batavia voor het eerst volledig op het droge. Een bijzonder gezicht voor Willem Vos. Hij begon ruim 40 jaar geleden aan de bouw en ziet nu ook delen van zijn schip terug die tientallen jaren onder water hebben gelegen.
3: Nou, dat is heel leuk. Vooral als ik zie hoe goed het zich gehouden heeft, het hout. Want ik had een keuze gemaakt voor het hout. Niet helemaal historisch verantwoord. Maar om het schip duurzaam te bewaren. En dat heeft heel goed uitgepakt. Want als je nu naar het hout kijkt, dan zie je waar de verf afgeblazen is. Zie je de oorspronkelijke kleur van het hout voor de dag komen. En we hebben het er geweldig op getimmerd. Want de hele ploeg, dat moest allemaal gespijkerd worden. Joh. Dat is zo, want er mocht geen lucht tussen komen natuurlijk. Hè. En dat, ja, dagenlang, wekenlang gespijkerd.
2: Dat de Batavia nu voorgoed uit het water komt, heeft alles te maken met het behoud van het schip. Het steeds opnieuw op de wal zetten voor onderhoud werd volgens het museum te kostbaar.
4: Ariane Hoog, directeur Museum Batavialand. Wat was het idee erachter om dit schip op het land te krijgen? Waarom wou het museum dat?
5: Nou, eigenlijk het grootste punt is, je hoort gewoon het schip eens in zoveel tijd gewoon weer op de wal te zetten om het te kunnen beheren en onderhouden. Maar dat is gewoon een hele kostbare zaak. En dat was gewoon eigenlijk gewoon niet meer mogelijk. En daarom hebben we uiteindelijk besloten om hem permanent op land te gaan zetten, zodat we hem gewoon beter kunnen beheren en onderhouden. Het is echt ook een financieel punt. Het is niet mogelijk om hem gewoon steeds in en uit het water te krijgen. En dit is gewoon een hele goede oplossing. Dus, en het is gelukt. Want het had ook heel veel voeten in de aarde.
2: Helemaal klaar is de klus nog niet. De Batavia moet nog op de betonnen fundering worden gezet en wordt daarna verder onderhouden. Als alles mee zit, kunnen bezoekers volgend jaar weer aan boord.
5: We hopen dat het over een half jaar wel weer voor elkaar komt. Maar daar zijn we afhankelijk van een aantal vergunningen. En het moet natuurlijk ook weer echt goed en veilig bereikbaar zijn.
1: Normaal vervoeren we industriële objecten. Maar dit is zo'n mooi plaatje wat je achter me ziet. En ik zie de Batavia nu al sinds 19 september iedere keer in een andere situatie. En iedere keer heb ik zoiets van, goh Willem Vos, je hebt een mooie boot gebouwd.
2: En die Willem Vos ziet vandaag zijn schip aan een compleet nieuw hoofdstuk beginnen.
3: Toen wij aan het schip begonnen, toen had iedereen zoiets van, ja, wat moet die halve garen daarmee? Hè? En nu is het eigenlijk een spektakelstuk van de eerste orde geworden.
0: Ja, een spektakelstuk, zo noemde hij het. Willem Vos hoorde je, scheepsbouwer van de Batavia. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Zombies en Time of the Season. Ja, het is officieel herfst, maar als we zo naar buiten kijken, Boris, dan is het best nog wel redelijk zomers.
1: Inderdaad, ja. Het was een mooie nazomerdag vandaag wat dat betreft. En momenteel is het nog behoorlijk warm.
2: Ja, ik stond net even buiten en ik had gewoon lekker dat zonnetje op mijn gezicht.
1: Ja, heerlijk. Het voelt eerder september aan dan oktober. Dus we lopen wat dat betreft

0: weinig wind.
1: Oh, dat is een goed idee inderdaad. En wat krijgen we dan morgen voor dag?
0: Ja, morgen is een herhaling van zetten. Wel iets minder blauwe luchten dan vandaag. Want in de loop van de avond en vooral tijdens de nacht neemt de bewolking iets toe. En morgen is het weerbeeld dan een beetje gemixt met wat hogere wolkenvelden. Maar zo nu en dan ook wat zonnige perioden tussendoor. En dan wordt het opnieuw vrij warm met 19 of 20 graden. De wind waait morgen zwak tot matig uit een zuidoostelijke richting. En ook op zondag een prima weerdag om naar buiten te gaan. Op zondagochtend is er nog best wel wat bewolking aanwezig. Maar die bewolking zal in de loop van de dag vaker openbreken. En zondagmiddag is het dan overwegend zonnig. Met weinig wind wordt het dan opnieuw vrij warm. 20 of 21 graden is dan de maximumtemperatuur. En maandag en dinsdag volgen nog twee mooie nazomerdagen. Met hoge temperaturen van 20 graden of nog wat meer. En daarbij schijnt de zon flink. Blijft het ook droog weer. Maar vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten. Voert minder warme lucht aan. En dan komt het ook tot een aantal buien.
1: Oeh, en wordt het daarna dan echt herfst?
0: Ja, echt herfst. Ja, het is een beetje wat we eronder verstaan natuurlijk. Bij herfstachtig weer denk ik aan veel wind en flink wat buien.
1: Ja.
0: Dat verwacht ik eigenlijk niet. Het wordt wel wat natter dan gebruikelijk door een aantal buien die overtrekken. De wind zal af en toe flink aantrekken, maar een echte herfststorm of zo staat voorlopig niet in de weerkaarten.
1: Oké, Floris Lafeber, dankjewel.
0: Graag gedaan, fijne dag nog.
1: Grote ruzie binnen de RBU, de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk. Veel leden zijn boos omdat partijprominent Gerrit van Urk de vrijgekomen raadzetel inneemt. Van Urk is weliswaar de nummer 2 op de lijst, maar hij maakte zich niet populair onder de leden van de RBU. Verslaggever Yannick van der Wouw vertelt hoe de ruzie is ontstaan.
2: De breuk ontstond nadat bekend werd dat de voormalige voorman van de partij werd verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Afgelopen weekend legde hij zijn functie als raadslid neer in afwachting van het proces en de uitspraak. Die kwam afgelopen donderdag. Hij krijgt 20 maanden cel. Een paar uur na de uitspraak maakte de nummer 2 van de partij, Gerrit van Urk, bekend dat hij de enige zetel van RBU gaat innemen. Het is juist die keuze die de gemoederen op scherp zet. Dat blijkt een dag later, als een deel van de voormalige PVV-fractie via een publiek statement laat weten op te stappen. Afzwaaiend partijlid Jacke van den Berg geeft aan dat er in een interne stemming, via een WhatsApp-poll notabene, een meerderheid was voor een andere kandidaat dan Gerrit van Urk. In navolging van de onrust zijn er al 8 partijleden opgestapt. Het is nog maar de vraag hoeveel leden de partij uiteindelijk overhoudt. En het stort de RBU al verder in een lopende politieke crisis.

0: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Walibi Holland start dit jaar met een nieuwe aanpak tegen ongewenst gedrag tijdens de Fright Nights die vanaf morgen beginnen. Het attractiepark in Biddinghuizen werkt voor het eerst samen met de organisatie Think Twice. Bezoekers die het parkreglement overtreden, die kunnen voortaan direct een boete krijgen. Hoe hoog die boetes zijn, dat is nog niet bekend. Vorig jaar werden tijdens het Halloween-evenement de zogenoemde Scare Zones tijdelijk stilgelegd na vechtpartijen. Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad, en daardoor stond er een flinke file. Volgens de politie waren een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Ook een traumahelikopter was geland op de snelweg. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord. Dat gebeurde afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Krel. Het slachtoffer raakte door het steekincident dat rond het zomerfeest gebeurde ernstig gewond. Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk eerder die avond op een andere plek is verwond. Verdere aanhoudingen verwacht de politie niet. En vrachtwagens met een zware lading kunnen deze maand toch over de A6 bij Nagelen blijven rijden, meldt Rijkswaterstaat. Een eerder aangekondigde gewichtsbeperking voor het viaduct blijkt na een herberekening niet nodig. En daarom hoeven vrachtwagenchauffeurs vanaf maandag dus niet meer om te rijden. Meer nieuws uit de regio, dat lees je vanavond en de rest van het weekend natuurlijk bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
12: Het verkeer dan van de ANWB. Twee vertragingen op dit moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. Dik 10 minuten vertraging daar. De A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht. Een kwartier vertraging. Er wordt geflitst op de N302, de Markerwaarddijk in Harderwijk, in beide richtingen bij 105,7. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. En de N352 in Ens in beide richtingen bij 10,4. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
9: Almere City voetbalt morgenavond op eigen veld tegen Volendam. En de kans is groot dat Jochem Ritmeester van der Kamp dan weer zijn eerste minuten zal maken. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Rolling Stones waren dat. Start Me Up. Zometeen nog veel meer muziek voor je. Bijvoorbeeld van Alex Warren. Maar eerst nog wat sportnieuws.
1: Almere City speelt morgenavond voor eigen publiek tegen Volendam. En de kans is groot dat Jochem Ritmeester van de Kamp dan weer zijn eerste minuten zal maken. De publiekslieveling is weer helemaal hersteld van een liesblessure.
2: Ja, heel blij om weer terug te zijn. Ik ben natuurlijk het allerliefste bij je voetballer. Dus ik ben heel blij om er morgen weer bij te zijn.
3: Ritmeester van de Kamp werd vorig seizoen verhuurd aan Telstar. Begin dit seizoen sloot hij weer aan in Almere. Maar een blessure stond tot nu toe zijn rentree in de weg.
2: Ja, het was niet makkelijk. Blessures zijn natuurlijk altijd frustrerend. En zeker nu in deze fase, na het terugkomen van Telstar natuurlijk. Dus wat ik zeg, ik ben gewoon heel erg blij dat ik weer op het veld sta met iedereen. En morgen weer voor het eerst naar een wedstrijd toe kan.
3: Trainer Anoush Dazkir zal de ervaren middenvelder zeer waarschijnlijk speelminuten geven.
4: Kijk, dat zal de wedstrijd uitwijzen. Maar een type Jochem Ritmeester van de Kamp en met de kwaliteit die hij in huis heeft, ja, dan hoort hij zeker bij de groep waar de minuten in verdeeld worden. Dus hij gaat zeker minuten maken.
2: Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan de wedstrijd. Ik verwacht is een groot woord, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Ik ben weer fit, dus het mooiste zou weer zijn als ik weer mag.
4: Het is een teamplayer. Het is een jongen die goed aan de bal is, die goed kan verdedigen, die het stadion kan aanwakkeren. Ook wel geliefd hier in het stadion natuurlijk. Dus ja, hij zal zeker een positieve vibe toevoegen aan de vibe die er al is.
3: En die positiviteit is hard nodig na de pijnlijke nederlaag vorige week tegen laagvlieger FC Dordrecht. Waarover deze week nog wel even is nagepraat.
2: Er zijn wel harde woorden gevallen, maar ook gewoon wel positief. Vooral naar jezelf kijken. Wat kon er beter? Wat kunnen we verbeteren? En dat gaan we hopelijk morgen laten zien.
3: De Almeerders staan op de tweede plaats. 5 punten achter koploper Heracles. Maar daar is Dazkir nu niet mee bezig.
4: Ja, het zijn nu wel 5 punten natuurlijk. Dus ik denk dat dat zij het ook niet weggeven. En ik denk dat we daar ook niet helemaal nu meer mee bezig zijn. Maar vooral dat je thuis wilt winnen voor je eigen publiek. En je wil je eigen publiek ook met goed gevoel naar huis sturen. En die 3 punten natuurlijk.
1: Ja, trainer Anoush Dazkir was dat in een verslag van Paul Lenderink. Het duel tussen Almere City FC en Volendam begint morgenavond om 8 uur. En is op onze site te volgen via een live blog.

0: Ze wil niet alleen gelaten worden. Zeker niet op die ene manier. Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.
1: De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt allemaal uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis uit die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië.
2: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
1: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. Hij noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode.
0: Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst en de omvang van die nieuwe fabriek, maar toch ziet minister Hermans veel voordelen.
4: Realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen, dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid, dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
0: En er komen zo'n 500 mensen te werken in die fabriek.
1: Minister Van Wil blijft erbij dat het stopzetten van steun aan Sierra Leone gelinkt is aan drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Gisteren zei de minister dat de Europese steun stopt omdat Sierra Leone weigert Jos L. uit te leveren. Maar volgens de Europese Commissie heeft het daar helemaal niks mee te maken. De uitspraken van Van Wil leiden achter de schermen tot irritatie. Toch blijft hij vasthouden aan zijn verhaal.
5: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone. Als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel. Want wij hebben hier ook voor gepleit. En zijn dus ook blij dat het nu werkt. We gaan kijken of het wat teweeg brengt.
1: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben. En laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Blij, dankbaar, eervol. Het is mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
1: Dit is Flevoland.
5: Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Welkom bij Nextep Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextepdental.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Walibi Holland start dit jaar met een nieuwe aanpak tegen ongewenst gedrag tijdens de Friday Nights die vanaf morgen beginnen. En de politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen augustus. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog steeds op veel wegen in de file, maar het drukste moment van de spits is wel geweest. Op de A1 heb je nog een kwartier vertraging van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. En van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 sta je nog 20 minuten vast tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook nog steeds druk rond Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoort staat file vanaf knooppunt Ewijk. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je tussen Wekerom en Otterlo een kwartier in de file. Net als op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek is het druk tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ze arriveerde gisteren al in de haven, maar nu ligt de Batavia op haar definitieve bestemming. En dat ging centimeter voor centimeter vandaag richting Museum Batavialand in Lelystad. Zometeen in Studio Flevoland een verslag daarover.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
25: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
27: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De Batavia staat definitief op het droge. De reconstructie van het historische VOC-schip is vanmiddag in Lelystad vanaf een ponton de kade opgereden. De Batavia zelf weegt zo'n 600 ton en werd met tientallen assen langzaam aan land gebracht. En aan de verplaatsing ging meer dan een jaar voorbereiding vooraf. Dat vertelt zwaar transportspecialist Hart Suvaal.
1: Dit was een grote operatie. We zijn 15 maanden met de voorbereidingen bezig geweest. Er zitten duizenden uren aan rekenwerk en tekenwerk in.
2: Het schip zelf weegt zo'n 600 ton. Maar met de stalen draagconstructie loopt dat op tot ongeveer 1000 ton. Dat is even zwaar als 800 personenauto's. Vooral bij de overgang van ponton naar kade moet al dat gewicht heel gecontroleerd worden overgenomen.
1: Het spannendste moment was toen we zo even de stalen brug op begonnen te rijden. En het gewicht van het ponton richting land ging. Morgen dan plaatsen we de Batavia op haar fundering. En daar moet ze hopelijk meer dan 30 jaar blijven liggen.
2: En dan staat de Batavia voor het eerst volledig op het droge. Een bijzonder gezicht voor Willem Vos. Hij begon ruim 40 jaar geleden aan de bouw en ziet nu ook delen van zijn schip terug die tientallen jaren onder water hebben gelegen.
3: Nou, dat is heel leuk. Vooral als ik zie hoe goed het zich gehouden heeft, het hout. Want ik had een keuze gemaakt voor het hout. Niet helemaal historisch verantwoord. Maar om het schip duurzaam te bewaren. En dat heeft heel goed uitgepakt. Want als je nu naar het hout kijkt, dan zie je waar de verf afgeblazen is. Zie je de oorspronkelijke kleur van het hout voor de dag komen. En we hebben het er geweldig opgetimmerd. Want de hele ploeg, dat moest allemaal gespijkerd worden. Joh. Dat is zo, want er mocht geen lucht tussen komen natuurlijk. Hè. En dat, ja, dagenlang, wekenlang gespijkerd.
2: Dat de Batavia nu voorgoed uit het water komt, heeft alles te maken met het behoud van het schip. Het steeds opnieuw op de wal zetten voor onderhoud werd volgens het museum te kostbaar.
4: Ariane Hoog, directeur Museum Batavialand. Wat was het idee erachter om dit schip op het land te krijgen? Waarom wou het museum dat?
5: Nou, eigenlijk het grootste punt is, je hoort gewoon het schip eens in zoveel tijd gewoon weer op de wal te zetten om het te kunnen weer en onderhouden. Maar dat is gewoon een hele kostbare zaak. En dat was gewoon eigenlijk gewoon niet meer mogelijk. En daarom hebben we uiteindelijk besloten om hem permanent op land te gaan zetten, zodat we hem gewoon beter kunnen beheren en onderhouden. Het is echt ook een financieel punt. Het is niet mogelijk om hem gewoon steeds in en uit het water te krijgen. En dit is gewoon een hele goede oplossing. Dus, en het is gelukt. Want het had ook heel veel voeten in de aarde.
2: Helemaal klaar is de klus nog niet. De Batavia moet nog op de betonnen fundering worden gezet en wordt daarna verder onderhouden. Als alles mee zit, kunnen bezoekers volgend jaar weer aan boord.
5: We hopen dat het over een half jaar wel weer voor elkaar komt. Maar daar zijn we afhankelijk van een aantal vergunningen. En het moet natuurlijk ook weer echt goed en veilig bereikbaar zijn.
1: Normaal vervoeren we industriële objecten. Maar dit is zo'n mooi plaatje wat je achter me ziet. En ik zie de Batavia nu al sinds 19 september iedere keer in een andere situatie. En iedere keer heb ik zoiets van, goh Willem Vos, je hebt een mooie boot gebouwd.
2: En die Willem Vos ziet vandaag zijn schip aan een compleet nieuw hoofdstuk beginnen.
3: Toen wij aan het schip begonnen, toen had iedereen zoiets van, ja, wat moet die halve garen daarmee? Hè? En nu is het eigenlijk een spektakelstuk van de eerste orde geworden. Hè?
0: Ja, een spektakelstuk, zo noemde hij het. Willem Vos hoorde je, scheepsbouwer van de Batavia. De reportage was van verslaggever Tom.
6: Je luistert naar Flevoland.

0: Ik stond net even buiten en ik had gewoon lekker dat zonnetje op mijn gezicht.
1: Ja, heerlijk. Het voelt eerder september aan dan oktober. Dus we lopen wat dat betreft een maandje achter. Maar ja, het is over een maandje voor bedoel ik natuurlijk te zeggen. Het is natuurlijk wel echt een behoorlijk warme dag vandaag geweest. Ja. Met waarde rond de 20 graden als maximumtemperatuur. En de rest van de avond verloopt ook droog met flink wat ruimte voor opklaringen. En halverwege de avond ligt de temperatuur dan nog op een aangename 15 graden. Een prima avond om lekker het terras op te gaan, want er staat ook weinig wind.
2: Oh, dat is een goed idee inderdaad. En wat krijgen we dan morgen voor dag?
1: Ja, morgen is een herhaling van zetten. Wel iets minder blauwe luchten dan vandaag, want in de loop van de avond en vooral tijdens de nacht neemt de bewolking iets toe. En morgen is het weerbeeld dan een beetje gemixt met wat hogere wolkenvelden. Maar zo nu en dan ook wat zonnige perioden tussendoor en dan wordt het opnieuw vrij warm met 19 of 20 graden. De wind waait morgen zwak tot matig uit een zuidoostelijke richting. En ook op zondag een prima weerdag om naar buiten te gaan. Op zondagochtend is er nog best wel wat bewolking aanwezig. Maar die bewolking zal in de loop van de dag vaker openbreken. En zondagmiddag is het dan overwegend zonnig. Met weinig wind wordt het dan opnieuw vrij warm. 20 of 21 graden is dan de maximumtemperatuur. En maandag en dinsdag volgen nog twee mooie nazomerdagen met hoge temperaturen van 20 graden of nog wat meer. En daarbij schijnt de zon flink. Blijft het ook droog weer, maar vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten, voert minder warme lucht aan en dan komt het ook tot een aantal buien.
2: Oeh, en wordt het daarna dan echt herfst?
1: Ja, echt herfst. Ja, het is een beetje wat we eronder verstaan natuurlijk. Bij herfstachtig weer denk ik aan veel wind en flink wat buien.
2: Ja.
1: Dat verwacht ik eigenlijk niet. Het wordt wel wat natter dan gebruikelijk door een aantal buien die overtrekken. De wind zal af en toe flink aantrekken, maar een echte herfststorm of zo staat voorlopig niet in de weerkaarten.

0: Grote ruzie binnen de RBU, de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk. Veel leden zijn boos omdat partijprominent Gerrit van Urk de vrijgekomen raadzetel inneemt. Van Urk is weliswaar de nummer 2 op de lijst, maar hij maakte zich niet populair onder de leden van de RBU. Verslaggever Yannick van der Wouw vertelt hoe de ruzie is ontstaan.
1: De breuk ontstond nadat bekend werd dat de voormalige voorman van de partij werd verdacht van het aanranden van een 18-jarige jongen. Afgelopen weekend legde hij zijn functie als raadslid neer in afwachting van het proces en de uitspraak. Die kwam afgelopen donderdag. Hij krijgt 20 maanden cel. Een paar uur na de uitspraak maakte de nummer 2 van de partij, Gerrit van Urk, bekend dat hij de enige zetel van RBU gaat innemen. Het is juist die keuze die de gemoederen op scherp zet. Dat blijkt een dag later, als een deel van de voormalige PVV-fractie via een publiek statement laat weten op te stappen. Afzwaaiend partijlid Jacke van den Berg geeft aan dat er in een interne stemming, via een WhatsApp-poll notabene, een meerderheid was voor een andere kandidaat dan Gerrit van Urk. In navolging van de onrust zijn er al 8 partijleden opgestapt. Het is nog maar de vraag hoeveel leden de partij uiteindelijk overhoudt. En het stort de RBU al verder in een lopende politieke crisis.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Walibi Holland start dit jaar met een nieuwe aanpak tegen ongewenst gedrag tijdens de Fright Nights die vanaf morgen beginnen. Het attractiepark in Biddinghuizen werkt voor het eerst samen met de organisatie Think Twice. Bezoekers die het parkreglement overtreden, die kunnen voortaan direct een boete krijgen. Hoe hoog die boetes zijn, dat is nog niet bekend. Vorig jaar werden tijdens het Halloween-evenement de zogenoemde Scare Zones tijdelijk stilgelegd na vechtpartijen. Een deel van de A6 was vanmiddag afgesloten vanwege een ongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. En daardoor stond er een flinke file. Volgens de politie waren een bestelauto en een personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Ook een traumahelikopter was geland op de snelweg. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekpartij in Emmeloord. Dat gebeurde afgelopen augustus. Het gaat om een 26-jarige man uit Emmeloord en een 23-jarige man uit Krel. Het slachtoffer raakte door het steekincident dat rond het zomerfeest gebeurde ernstig gewond. Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk eerder die avond op een andere plek is verwond. Verdere aanhoudingen verwacht de politie niet. En vrachtwagens met een zware lading kunnen deze maand toch over de A6 bij Nagelen blijven rijden, meldt Rijkswaterstaat. Een eerder aangekondigde gewichtsbeperking voor het viaduct blijkt na een herberekening niet nodig. En daarom hoeven vrachtwagenchauffeurs vanaf maandag dus niet meer om te rijden. Meer nieuws uit de regio, dat lees je vanavond en de rest van het weekend natuurlijk bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Op de A1 is het nog druk, van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, daar sta je 20 minuten vast. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je bij Zevenaar 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg staat nu 3 kilometer file en daar is één rijstrook dicht. En het is nog druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Daar ben je nog een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Almere City voetbalt morgenavond op eigen veld tegen Volendam. En de kans is groot dat Jochem Ritmeester van der Kamp dan weer zijn eerste minuten zal maken. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: Almere City speelt morgenavond voor eigen publiek tegen Volendam. En de kans is groot dat Jochem Ritmeester van de Kamp dan weer zijn eerste minuten zal maken. De publiekslieveling is weer helemaal hersteld van een liesblessure.
1: Ja, heel blij om weer terug te zijn. Ik ben natuurlijk het allerliefste bij je voetballer, dus ik ben heel blij om er morgen weer bij te zijn.
2: Ritmeester van de Kamp werd vorig seizoen verhuurd aan Telstar. Begin dit seizoen sloot hij weer aan in Almere. Maar een blessure stond tot nu toe zijn rentree in de weg.
1: Ja, het was niet makkelijk. Blessures zijn natuurlijk altijd frustrerend. En zeker nu in deze fase, na het terugkomen van Telstar natuurlijk. Dus wat ik zeg, ik ben gewoon heel erg blij dat ik weer op het veld sta met iedereen. En morgen weer voor het eerst naar een wedstrijd toe kan.
2: Trainer Anoush Dazkir zal de ervaren middenvelder zeer waarschijnlijk speelminuten geven.
3: Kijk, dat zal de wedstrijd uitwijzen. Maar een type Jochem Ritmeester van de Kamp en met de kwaliteit die hij in huis heeft, ja, dan hoort hij zeker bij de groep waar de minuten in verdeeld worden. Dus hij gaat zeker minuten maken.
1: Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan de wedstrijd. Ik verwacht is een groot woord, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Ik ben weer fit, dus het mooiste zou weer zijn als ik weer mag.
3: Het is een teamplayer. Het is een jongen die goed aan de bal is, die goed kan verdedigen, die het stadion kan aanwakkeren. Ook wel geliefd hier in het stadion natuurlijk. Dus ja, hij zal zeker een positieve vibe toevoegen aan de vibe die er al is.
2: En die positiviteit is hard nodig na de pijnlijke nederlaag vorige week tegen laagvlieger FC Dordrecht. Waarover deze week nog wel even is nagepraat.
1: Er zijn wel harde woorden gevallen, maar ook gewoon wel positief. Vooral naar jezelf kijken. Wat kon er beter? Wat kunnen we verbeteren? En dat gaan we hopelijk morgen laten zien.
2: De Almeerders staan op de tweede plaats. 5 punten achter koploper Heracles. Maar daar is Dazkir nu niet mee bezig.
3: Ja, het zijn nu wel 5 punten natuurlijk. Dus ik denk dat dat zij het ook niet weggeven. En ik denk dat we daar ook niet helemaal nu meer mee bezig zijn. Maar vooral dat je thuis wilt winnen voor je eigen publiek. En je wil je eigen publiek ook met goed gevoel naar huis sturen. En die 3 punten natuurlijk.
0: Ja, trainer Anoush Dazkir was dat in een verslag van Paul Lenderink. Het duel tussen Almere City FC en Volendam begint morgenavond om 8:00. En is op onze site te volgen via een live blog.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt allemaal uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis uit die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië.
1: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
0: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. Hij noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode.
3: Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst en de omvang van die nieuwe fabriek, maar toch ziet minister Hermans veel voordelen.
4: Realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen, dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid, dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
3: En er komen zo'n 500 mensen te werken in die fabriek.
0: Minister Van Wil blijft erbij dat het stopzetten van steun aan Sierra Leone gelinkt is aan drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Gisteren zei de minister dat de Europese steun stopt omdat Sierra Leone weigert Jos L. uit te leveren. Maar volgens de Europese Commissie heeft het daar helemaal niks mee te maken. De uitspraken van Van Wil leiden achter de schermen tot irritatie. Toch blijft hij vasthouden aan zijn verhaal.
5: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone, als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel, want wij hebben hier ook voor gepleit en zijn dus ook blij dat het nu werkt. En we gaan kijken of het wat teweeg brengt.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben. En laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
16: Eigenlijk vroegen ze vooral laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
15: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A1 rijdt het nog langzaam. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, we hebben vandaag leuke gasten. Er staat Mai Tai, ik weet niet wie daarbij komt, maar die zijn hier echt niet.
2: Ja, dat hebben we ooit een keertje ingevoerd.
1: Ja, dat was de eerste ooit en die blijft dan erin staan.
2: Ja,
1: maar we zien wel een heel mooie foto, zwart-wit, van onze gast Robert Leroy. Robert, je had de polderplaat deze week te pakken bij ons. Doe niet zo stom, zeiden we dat toen we die kozen.
3: Dat was leuk.
1: Wist je dat niet?
4: Nou, eerlijk gezegd.
2: Slechte plug.
1: Zag je niet terug in de hitlijsten?
4: Nee, ik zag wel in één keer de streams toenemen. Dus dacht ik van, er is iets aan de hand. Nou, dat komt dus door die polder.
1: Polderplaat.
4: Jongens, dankjewel.
1: Graag gedaan.
5: Ik
1: zou de bankrekening Romy Montero is ook hier. Romy, hallo. Je hebt een prachtig leuke nieuwe single uit.
5: Thanks.
1: Spaans benauwd kreeg ik ervan. Ja. Ja, gaan we zo meteen uitstaat over praten. Die gaat hem ook voor ons zingen.
5: Yes.
1: En we hebben ook Manouk Schipper hier. Manouk, goedemiddag.
6: Hi.
1: Manouk is misschien niet de naam van, net zoals Robert en Romy, dat mensen meteen denken, is dat Manouk Schipper?
2: Ja, wat zing je?
1: Kun je jezelf?
6: Nou, ik vind veel dingen te goed, maar zingen kan mij beter gewoon niet laten doen.
1: Jij doet heel iets anders. Want kun je even kort vertellen wat je doet en wie je bent?
6: Een paar jaar geleden heb ik een documentaire gemaakt over mentale gezondheid, over mijn eigen leven.
1: Ja.
6: Om ook de andere kant van het plaatje te laten zien. En nu heb ik sinds kort mijn eigen boek geschreven.
1: Ja.
6: En die gaat 10 oktober gaat die in de pre-launch. En,
1: wat is dat, pre-launch? Dat kun je bestellen.
6: Pre-order.
1: Ja, oké.
6: Bijna pre-safe.
1: Ja.
6: Dus vanaf 10 oktober gaat die in de pre-order. Ja, wat wil je nog meer weten?
1: Ja,
5: alles van jouw boek.
1: Van zijn boek, daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel heel vervelende dingen meegemaakt, om het eventjes zo te zeggen. Kun je kort omschrijven wat er is gebeurd in jouw leven?
6: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid met huiselijk geweld. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan door een vechtscheiding. Ik ben veel gepest op school. Op mijn 15e ben ik mijn broer verloren aan suïcide. Op mijn 16e mijn vader aan een hartinfarct. En voor mijn 26e overleed ook mijn moeder. In de jaren daartussenin heb ik het echt super zwaar en super moeilijk gehad. Ik heb zelf ook een dieptepunt bereikt toen ik 21 was. En ik ben eruit gekomen en daaruit zijn eigenlijk al mijn, is heel mijn missie ontstaan. Dus mijn documentaire en mijn boek. En probeer ik anderen nu handvatten te geven en inzichten om toch er alles uit te halen.
1: En hoe erg is dat nodig, dat je dat doet, dat je die handvatten biedt?
6: Ik denk zeker in deze tijd, waar mentale gezondheid een groot issue is, dat er heel veel mensen baat hebben bij handvatten om toch op een bepaalde manier door te kunnen of... Ja, dus ik denk wel dat zeker nodig is.
1: Nou, heb jij natuurlijk wel heel veel op je bordje gehad, zou ik maar zeggen. Een broer die natuurlijk suïcide... Ik moet altijd dat erbij zeggen. Als je er zelf mee bezig bent of eraan denkt... neem dan contact op met 113 zelfdoding hulp. Is er 24/7, hè?
6: Ja.
1: Je ouders heel jong overleden. Dus jij hebt wel echt wat op je bordje gehad. Gepest, vertel je ook. Waar ben je mee gepest? Want als ik jou zo zie... Ja
4: mooie meid.
1: Een mooie meid.
6: Bedankt.
2: Dan zou het uit afgunst zijn geweest, denk ik.
5: Nou, dat waren beste mensen.
6: Ja, vroeger was het toch wel een beetje anders, hoor. Ik was wat zwaarder geworden. Want,
1: nog geen reden om te pesten, trouwens. Laten we dat ook
6: nooit duidelijk. Ze zoeken altijd een pestpaaltje, toch? Ja.
1: En toevallig was jij dat.
6: En toevallig was ik dat. Okay. Ja, dus zeg maar, als je kijkt naar toen ik in groep 4 zat. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 8 was. En je ziet precies, zeg maar, toen ik in groep 4 zat, dat ik toen ook zwaarder ben geworden. Dus
5: ging je emotie eten?
6: Ik ging emotie eten, dus ik ging er anders uitzien. Ik ontwikkelde sneller dan mijn leeftijdsgenoten. Dus dat was ook wel een ding.
1: Mm-hmm.
6: En daardoor werd ik gepest. Ja.
5: Dus als je buiten de boot valt, dan ben je vaak...
2: Had je dat zelf in de gaten dan? Dat er een verandering optrad? Dat je ook meer at en dat je anders eruit ging zien?
6: Op dat moment? Nee, niet echt. Nee.
2: En hoe ervaar je dat dan als iemand je daarom pest? Komt dat dan wel binnen? Of zeg je van, ik snap niet waarom ze me pesten? Want er is bij mij toch niks anders?
6: Dat is echt een hele goede vraag. Ik heb daar niet zo snel...
2: En als kind denk je daar misschien ook niet aan of zo, hè?
1: Het overkomt je.
6: Ja, het overkomt je. Ja. Maar je gaat wel alles, zeg maar, dat had ik in ieder geval heel erg. Je gaat wel alles op jezelf betrekken en denken, ik ben het probleem. Want thuis gebeurt er veel waar geen
1: Maar je geeft jezelf de schuld eigenlijk van alles wat er gebeurt?
6: Ja, eigenlijk wel.
1: Oh ja. Ja. Ja. Maar nou ben je er zelf goed uitgekomen, gelukkig. Ja. Je biedt anderen nu, na aanleiding van jouw verhaal, die handvatten om hen te helpen. Mm-hmm. Maar waar heb jij die hulp vandaan gekregen? Heb jij dat allemaal zelf uit moeten zoeken?
6: Ja, eigenlijk wel.
5: Je hebt wel therapieën gevolgd, denk ik, toch?
6: Ja, zeker. Ik heb therapieën gevolgd. Ja, absoluut. Toen ik in mijn bed lag en dacht, oké, dit kan zo niet verder. Toen dacht ik, oké, nou ja, of ik beloof mezelf er alles uit te halen, of ik ga dezelfde kant op als mijn broer. Maar als ik er echt alles uit wil halen, dat betekent wel ook echt dat ik 100% eerlijk moet gaan zijn naar mezelf en de mensen om me heen. En dat ik ten aller tijde hulp zal moeten accepteren, omdat ik het gewoon simpelweg, we kunnen het niet alleen en we hoeven het ook gewoon echt niet alleen.
1: Maar het is ook schaamte vaak, toch?
6: Ja, zeker weten. Heel veel schaamte. Ja, want je wilt niks. En dat is mooi wat jij net zei. Je wilt niet dat er iets mis met je is. Maar je denkt wel ergens inderdaad dus dat er iets mis met je is. Dat jij het probleem bent.
1: Ja.
6: Dus ja, om dan ervoor uit te komen van, hé, ik kan het niet alleen en ik heb hulp nodig. Terwijl je eigenlijk tegelijkertijd ook wordt beschadigd door mensen om je heen. Ja, nou, doe het maar.
2: Is er een moment terug te halen voor jou dat je dacht van, oké, nu moet het anders?
6: Ja, absoluut. Ik ben, zeg maar, boven op mijn kamer ben ik in elkaar gestort en ik kon helemaal niks meer. Alle energie, nou ja, die je nu ziet zitten, die was echt weg. Er was helemaal niks meer over. En op een gegeven moment, ik had alleen maar de gedachte, als dit het leven is, wat
1: is het dan?
6: Is het voor leven? Ja. Om het maar even zo te zeggen. En toen dacht ik, ja, voor mij hoeft dit gewoon echt niet meer. Als dit het leven is, laat maar.
1: En waar was dat keerpunt dan? Wanneer kwam dat keer dat je dacht van, het leven is wel de moeite waard?
6: Ja, ik bedacht toen, ik weet hoeveel pijn het doet om iemand op die manier te verliezen. Want ik was mijn broer natuurlijk verloren aan suïcide.
1: Ja.
6: En toen dacht ik, oké, ik heb nu echt twee opties. Of ik ga dezelfde keuze maken als Remco.
1: Mm-hmm.
6: Of ik stap nu dit bed uit en ik loop door de deur heen. En ik geef mezelf een schop.
1: Ja.
6: Want anders ga ik het niet redden.
1: Nee.
6: En dat heb ik toen gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Waren bij je broer dezelfde dingen die gebeurden, waardoor hij die beslissing nam?
1: Ja, je was nog heel jong natuurlijk, hè, toen hij.
6: Ik was zelf 15 toen hij overleed. Ja,
2: dan snap je het wel. Tenminste,
6: ja, hij was natuurlijk
2: dan weet je wel wat er gebeurt.
6: Ja. Jawel hoor, absoluut. Hij werd dan niet gepest, in ieder geval niet dat ik weet. Maar ja, alle mishandelingen die er thuis plaatsvonden, ja, die gingen bij hem natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten.
1: Mm-hmm.
6: En hij was 6 jaar ouder, dus hij heeft nog 6 jaar, zeg maar, met zijn volwassenere brein, heeft hij nog dingen veel helderder meegemaakt dan dat ik ze misschien heb meegemaakt.
2: Ja,
6: dat heeft denk ik gewoon heel veel bij hem teweeggebracht.
1: Hebben jullie ook wel eens, Robert, Romy, hebben jullie wel eens een donkere periode in het leven gekend?
5: Ja, zeker. Ja, wij hadden het er net over dat ik 5 jaar geleden hier, voor het laatst hier, radio, niet 5 jaar geleden dat ik werkte hoor, maar maar wel toevallig even over tijd. En ik ben er ook even een tijdje tussen uitgegaan, omdat het me te veel werd.
1: Ja, want jij was, op een gegeven moment was jij onafgebroken op televisie overal.
5: Ik was aan het presenteren.
2: De van Frits Vissing.
5: Ik was sidekick van Frits Vissing en Johnny de Mol. En ik deed eigenlijk alles. Want als je op een gegeven moment succes hebt, ik was 21 toen ik de bodyguard ging doen, dan heb je heel veel succes. En dan wil je op meesurfen op die golf. Je wil alles pakken wat je pakken kan. Want je zit nu op die piekgolf. En dat zie je bij heel veel, veel mensen. En dus ook bij mij. En dat eiste wel zijn tol. Ja, daar ben ik heel hard door gevallen eigenlijk.
2: Hoe uitte zich dat dan? Had je op een gegeven moment ook zo'n moment dat je dacht van, ik?
5: Dat uitte zich in heel veel mentale klachten die ik negeerde. En dus werd het uiteindelijk lichamelijke klachten. Dus mijn menstruatie ging weg. Haar viel uit. Heel veel nare dingen. Waardoor ik echt dacht, oké, nu kan ik niet meer onderuit komen om te stoppen. Nu moet ik echt, iedereen trekt aan de bel. En ik trek ook zelf aan de bel.
1: Mm-hmm.
5: Wat heel moeilijk is om aan jezelf toe te geven. Maar zo ontzettend dankbaar. Maar zo ontzettend dankbaar dat is gebeurd. Op dat moment natuurlijk niet. Op dat moment dacht ik, shit, wat ik ben, kan er niet meer werken. En ik zit in allemaal therapie en ik moet helemaal opnieuw beginnen. Maar dat is zo waardevol. En ik ben heel blij, want ik denk dat het heel erg nodig is. Ik denk dat het alleen maar meer nodig gaat zijn in deze wereld. En in hoe snel alles gaat. hoeveel meer jongeren en überhaupt gewoon mensen kampen met mentale klachten. En hoe belangrijk het is dat jij je daarvoor inzet. Dat vind ik heel, heel goed.
2: Ja, maar je had wel een moeder die jou enigszins een beetje, Antje, had jou kunnen vertellen over hoe die rare wereld van entertainment en showbiz wereld in elkaar zit.
5: Zeker, zeker. En ik kan het ook weer aan iemand anders gaan vertellen. Maar je moet het denk ik ervaren. En daarbij, mijn moeder heeft... is een totaal ander mens dan ik. Ik ben een heel gevoelig type. Die is eigenlijk niet heel goed. Moeder is niet keihard. Zeker niet. Maar ik ben eigenlijk overgevoelig. En eigenlijk niet zo goed voor deze wereld.
2: Dat is niet zo
5: voor de entertainment.
2: Wereld.
5: Nee, deze wereld. Precies. Maar voor de entertainmentbranche moet je misschien wel een beetje anders in elkaar zitten. Plus, wat mij overkomen is mijn moeder niet overkomen. Dus toen ik 21 was en in één keer daar was en overal te zien was, dat heeft mijn moeder helemaal niet gehad. Mijn moeder heeft een hele andere aanloop gehad.
1: Heeft een soft launch gehad eigenlijk.
5: Was al in de entertainment toen ze volgens mij 16 was of zo. Dus heel anders. En ze heeft mij zeker willen beschermen. Maar heeft dat niet...
2: Als moeder.
5: Als moeder en ook als ervaringsdeskundige. Maar heeft dat helaas... En dat is ook oké. Okay. Ik ben blij dat het zo gelopen is.
1: Geen verwijt of zo.
5: Nee. I love you, mom.
1: En Robert, heb jij wel eens... Ik zie je heel ernstig kijken.
4: Nee, nou goed. Kijk, ik ken Antje natuurlijk ook goed. En er zit natuurlijk ook een andere keerzijde bij Antje natuurlijk. Hè, in de zus.
5: En alleenstaande moeder. Dat is een heel ander...
4: Je komt, ieder overleed zijn eigen soort van survival, zeg maar, weet je wel, vind ik. En ik heb het ook gehad, maar heel anders, weet je. Ik heb 3 jaar lang heb ik gelopen met angstaanvallen. Gewoon momenten dat ik nergens meer alleen durfde te zijn. In een restaurant, dan kreeg ik het hoofdgerecht en dan ging ik transpireren, hand ging tintelen. En ik dacht, ik ga hier, weet je, dus opstaan, weg naar huis, dat soort dingen allemaal. Scheiding, 3 kinderen, wat nooit mijn keuze is geweest, part-time vader worden.
1: De scheiding mag ik hopen, wel de kinderen toch?
4: Sorry?
5: De scheiding.
1: Je zegt 3 kinderen nooit maar.
4: Nee, die kinderen zeker. Nee, precies, maar de scheiding zijn allemaal wel dingen die gewoon, wat je ook harder maakt, ook, weet je wel. En dus wat dat betreft is het gewoon bij mij ook wel een rollercoaster geweest. Alleen wist ik mezelf gewoon door middel van bepaalde dingen, marathon lopen van New York heb ik nu 11 keer gelopen. Elke keer gewoon weer mezelf opzoeken gewoon en het trainen. Dus... Weet je,
1: uiteindelijk moet je het wel zelf doen, hè?
5: Ja.
1: Dat blijkt.
4: Je moet het zelf doen. En dan vond die vraag van jou ook zo mooi van wanneer kwam dat omslagpunt bij Manouk van joh, nu moet ik gewoon, weet je wel,
1: die schop op je grond geven.
4: Ja, doorpakken, want ik kan of daarvoor kiezen of ik er in ieder geval ga kiezen.
6: Ja, en iedere dag ook opnieuw, hè?
4: Ja.
6: Want het is niet dat als je één keer even die keuze maakt, dat het dan allemaal voorbij is.
1: Dan begint het pas.
6: Ja. En dan moet je iedere dag weer opnieuw die keuze maken en opnieuw die keuze maken.
1: Ja. Ja. En hoe vaak hoor je ook niet van het is 1 stap vooruit en weer 2 stappen achteruit.
4: Dat,
6: ja, dat is het.
4: Die ook.
1: Dan dat toch weer het. Proberen op te laden.
4: En niemand die iets ziet aan je, bij wijze van de buiten.
1: Ja, maar je
4: gaat toch goed, jongen. Ja. En ik zie alleen maar optreden. Maar,
1: dat is een masker.
4: En denk ik, maar dat is
5: zo'n killer
4: jongens.
5: Bij mentale gezondheidsuitdagingen.
6: Ja, iedereen draagt zijn eigen tas mee, hè?
5: Maar die zie je niet.
2: Vraag aan 100 mensen, hoe gaat het met je? En iedereen zegt, goed.
5: Standaard.
2: Totdat er iemand een keer zegt van, zo klote. En dan lopen die andere mensen lopen gewoon door. Want het valt eigenlijk helemaal niet op.
5: Wat
2: was voor jou de reden dat je zegt van... ja, maar jongens, zo gaat het niet verder meer. Dit moet anders. Zijn dat je kinderen geweest?
4: Nou ja, kijk, die kinderen zijn natuurlijk ten alle tijden wel gewoon... Ja, weet je wel. Dus, en ik ben vader, snap je? Dus ik ga nu ook lekker dadelijk naar Los Angeles en Las Vegas... en mijn kinderen gaan mee. Dus ik heb echt een heel plan de campagne gemaakt. We gaan zo doen allemaal.
2: Is dat ook niet een beetje compensatiegedrag?
4: Nou, weet ik niet.
1: Nou, jij bent altijd een goede... Ik ken jou natuurlijk ook
4: wel
1: heel lang.
4: Het heeft altijd al in mij gezeten.
2: Nee, maar ik herken het wel namelijk ook. Omdat je wil je kinderen eigenlijk zoveel meer geven... Dat

0: Ja, nou, alleen, die vliegt er alleen. En, maar die is nu helemaal al met de in-and-out bezig. Met de hamburger die ze wil gaan eten. Ja, in L.A. Ja, papa. Ja. En dat vind ik helemaal
1: TikToks maken.
0: Dus, ja, ja. Weet je, kijk eens wat er allemaal nog meer is, jongens.
2: Dan, wat er wel is.
1: Wat er wel is.
0: Weet je wel.
1: En dat is de kracht, hoor.
0: Ik zou dit, of mijn vriendinnetje heeft dat. Of zij gaat zo goed op TikTok. Zeg ik maar lieverd.
1: Dat is vergelijken.
0: Weet je, kijk eens wat jij allemaal bij. En zij wil heel graag naar L.A. Ja. En jij gaat de 20e.
2: En als je het kan geven, geef het.
0: Ja, dus ja, de kinderen zijn altijd voor mij gewoon de kracht in mijn leven.
2: Maar nu jullie hier allemaal zo zitten, weet je, dan is het toch eigenlijk misschien ook wel een beetje een dooddoener, S.O.S. Helemo op dit moment, maar er zijn geen pieken zonder dalen.
3: Absoluut waar.
2: Pas als je echte dalen ook mee hebt gemaakt, gelukkig kom je eruit, maar dan ben je daarna wel veel sterker. En dan weet je misschien wel iets beter waar het eigenlijk echt om draait voor jezelf. Toch?
1: Nou ja, ik merk ook wel vaak dat heel veel mensen waarmee ik praat, dat ze denken dat het leven één grote euforie is. En dat het
4: Maar dat komt door die schijnwereld.
1: Ja. Absoluut.
2: Ja, dat iedereen post van, kijk eens wat leuk ik aan het doen.
1: Kijk eens hoe goed ik ben. Ja, en daarom ben ik ook andere dingen gaan posten. Omdat ik dacht, maar ik wil juist die tegenbeweging maken. Ik wil juist laten zien, kijk, ik heb ook een hartstikke leuk leven. Kom op, ik zit nu hier met jullie. Weet je, ik heb een hartstikke geweldig leuk leven. Ik heb fantastische vrienden en familie en alles om me heen. Ja. Maar daarnaast heb ik ook mijn moeilijke momenten. En daarnaast is het nog steeds wel eens zwaar en nog steeds wel eens moeilijk. Maar dat zijn juist ook juist die momenten waar je zo ontzettend veel kracht en...
4: Het is ook goed om die keerzijde te kennen, hè, natuurlijk. Juist. Dus dat is waar je vandaan
0: komt. Nou, en ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, en dat ben ik dus nu wel aan het doen. Tenminste, dat was ik al aan het doen. Positieve mensen om me heen, joh.
1: Ja, absoluut.
2: En dan kom je hier.
0: Maar als ik kijk, ik ben het even over Romy de moeder, weet je, als ik Antje zie, dan is het gewoon, en natuurlijk weet ik heus wel dat echt elke deur schuilt wel iets voor iemand, weet je, dat je denkt, verdomme, maar ik moet, maar ieder huis ik hou gewoon van die mensen die tegen me die denken, zeg, hoe is schat, leuk dat ik je zie, gewoon die vibe, dat je echt denkt, wow, dit is leuk, als, denk ik, oh, gaaf.
1: Omring jezelf echt met...
4: Jongens, omwille van de tijd wil ik graag met Romy nog even praten over Spaans Benauwd. Dat is je nieuwe single natuurlijk.
3: Wat een switch.
4: Het is het. Ja, ik weet het.
3: Maar van zware mentale gezondheid naar Spaans en gezellig en vrolijk.
4: Dan kun je het
3: is ook
4: Spaans
3: zo.
4: Echt, en het hoort ook bij
3: dat is toch juist heel goed. Maar dat is niet de Spaans Benauwd waar ik over zing.
4: Nee. Het is, nou, leg even uit waar je over zing.
3: Spaans Benauwd waar ik over zing is dat je een bar of een restaurant... Ik denk dat iedereen het gevoel wel kent. Of je nou een relatie hebt of niet. Je komt ergens binnen en je denkt, zo, van jou krijg ik het Spaans Benauwd.
2: Wat zie jij geleden nog?
3: Van wie dan?
2: Van jou.
3: Nou, dat bedoel ik. Gewoon dat je denkt, oeh, jeetje, dat doet wat met me.
4: Ja,
3: en dan zing ik in de song een beetje door dat ik een beetje touwtjes in de handen neem. Dat ik zeg, dan, jij gaat met mij mee naar huis. Dat hoeft niet in elke situatie zo te zijn. Maar daar heb ik wel over geschreven. Daar gaat de song wel echt over.
4: Goed, nou, je mag het gaan zingen alsjeblieft.
3: Ja, zeker. Met een heel team. Ja.
4: Helemaal, Romy Montero, Spaans Benauwd. Een energieke Nederlandstalige volkspopsong, zegt ze. En nou, dat is absoluut waar. Dus we gaan daar heerlijk van genieten. Hier is Romy Montero.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Helemaal iets gestart in mij.
2: Wat is er gestart in jou?
1: Want ik krijg spaat benauwd. Ik krijg gewoon steeds spaat benauwd.
2: Waarvan dan?
1: Op bepaalde woordspelingen.
2: Ja. Nou, dat doen wij nooit. Nou, daar gaan we het ook niet over hebben. Manouk, jij hield net jouw boek vast. Ik las namelijk dat het boek in oktober uitkomt. Deze binnenkort is een soft launch. Mm-hmm. En daarna ligt het in de winkels en kunnen mensen dat gewoon kopen, neem ik aan. Wat is de titel van het boek?
3: Ik beloof er alles uit te halen.
2: Ja, en je hebt ook een documentaire gemaakt. Mm-hmm. Die hebben net eventjes een stukje ook op de achtergrond. Die is ook bij andere regionale omroepen uitgezonden, onder andere.
3: Ja.
2: Wat voor reacties krijg je dan op de Glow Up Story, zoals die documentaire heet?
3: Ja, die is ondertussen nu alweer 3,5 jaar geleden.
2: Ja, maar toch, het is nog steeds relevant.
3: Maar het is nog steeds relevant, zeker weten. Ik krijg vooral te horen dat mensen het heel bijzonder vinden dat ik mijn kwetsbaarheden zo open en bloot op tafel heb gelegd.
2: Ja.
4: Was dat moeilijk of was dat juist een bevrijding?
3: Both. Allebei. Ja, het was een bevrijding, maar het was ook... ik heb toch wel even met... je gaat bijna...
4: Ja, je gaat in één keer alle dingen zeggen. Ja, je gaat alles zeggen. En iedereen kan het horen en zien.
3: Gewoon geen geheimen meer. Gewoon alles open en bloot. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik ook nooit gestaan waar ik nu sta. Mm-hmm. En dat is denk ik ook wat ik mensen wil meegeven. Dat als je je volledige zelf durft te laten zien, dat er heel veel dingen mogelijk zijn.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Wanneer ligt het in de winkel voor iedereen, boek?
3: Oeh, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Oh, dat weet je nog niet, oké.
3: Nee, ik kom net echt terug van vakantie. Gisteravond om 6 uur was ik... Ik slaap dan in Amersfoort bij familie.
2: Oh.
3: Dus ik hoefde nu niet zo ver te rijden. Maar ik kom echt net terug van vakantie. Dus ik heb ook mijn laptop niet aangeraakt. Ik heb alles dichtgelaten. En dus ik moet morgen aan de bak. En dan moet de pre-sale open. En dan moet ik ook
1: de rest van... Want dat was 10 oktober of 16
3: ja,
1: oktober?
3: Ja, 10 oktober. Ja, dus dat is over 8
2: Via jouw website dan? Via je website?
3: Ja. www.manoukschipper.nl/boek. Kan je nu trouwens al het eerste hoofdstuk kan je ook al ontvangen.
2: Oh, ja.
3: Als je je e-mailadres achterlaat, dan krijg je hem gewoon
1: in
3: je...
1: Oh, dat is leuk. Krijg je een soort pre...
3: Ja, krijg je hem in je mail.
2: Als PDF
3: en dan als de pre-launch, de pre-sale open gaat, dan krijg je ook weer een mail. Dus je wordt continu op de
1: hoogte gehouden.
2: Ja, heel goed. Gehouden.
3: Ja, juist.
1: Ik ben ook wel haar assistent.
2: Ja, heel fijn.
3: Perfect.
1: I got you.
2: Je had je liedje net. Ik vind het een heel leuke plaat. Robert zei eigenlijk hetzelfde. Volgens mij zit je ook behoorlijk mee te zwingen net toen Rome hier op het. Het is wel jouw genre. Dit. Het deed me, je zei het zelf ook, maar als jij het niet had gezegd, ik had gedaan. Het deed me ook een beetje denken aan de tijd van Rutger Kolten. Ja. Grote hits. Ja. Hartslag.
1: Ik ga door.
2: Ik ga door.
1: Ja, dat is muziek die mijn moeder vroeger zong. En die ook heel graag luisterde. En ik mis het een beetje nu.
2: Ja, het is er niet meer.
1: Nee, het is er niet. Echt meer. Nee. Er wordt heel veel Nederlandstalig muziek gemaakt, gelukkig. Ja. Want het is gewoon prachtig en heel erg leuk. Maar dat subgenretje, kan ik het zo noemen?
2: Ja, toen was dat natuurlijk
1: het hoofdgenre. Toen was het fantastisch, maar nu is dat er niet meer echt. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Ga ik het gewoon zelf maken.
5: Het komt weer terug.
1: Het komt weer terug.
5: Ik merk heel erg dat dit
1: terug
5: komt.
1: Het is
5: gewoon
1: terug.
5: Ja, het is terug. Gewoon lekker. Dus ik vind het alleen maar fijn.
4: Maar dat is een goede titel trouwens voor een plaat niet. Ik ga door, ik kom terug.
2: Terug met leven. Met platen.
1: Terug met zingen.
3: Ik beloof er alles uit.
1: Ik beloof er alles uit te halen.
2: Ja, hartstikke goed.
1: Leuk.
2: Maar over terugkomen gesproken.
5: Ik ben bijna. Doe niet zo stom.
2: Jij hebt een single die inmiddels. Hoe oud is hij? Was hij van 35?
5: 33 jaar geleden, jongens. Ja, toen begon ik. Dat was mijn allereerste plaatje in Amsterdam. En het werd meteen gewoon omarmd door alle Amsterdammers.
3: Oh, wat leuk.
5: En ik zat nog op de taxi en ik was natuurlijk een hele jonge jongen. En ik wist nog helemaal van niks. En was het nog maar zo? Maar ja, helaas is dat natuurlijk heel veel veranderd.
4: Dat je nog op de taxi zat?
5: Ja.
4: Zo'n hang naar de taxi.
5: Nou,
4: gewoon een taxi kopen.
5: Even wel eens hoor. Als ik met de Uber zie rijden, denk ik, was ik met een taxichauffeur, dan had je gewoon echt een leuk chauffeur.
2: Ja, lijkt... Oh.
5: Was ik snel of niet?
2: Ja, dat heb je vaak op mezelf.
5: Maar het is 33 jaar geleden een liedje wat nog steeds... Ik zal je vertellen, ik stond ooit in de jaren 90, begin jaren 90 stond ik in het Olympisch Stadion. Ajax speelde tegen AC Milan. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ruud Gullit van Basten speelde bij Milan. Ik werd gevraagd voor Ajax of ik op de middenstip Olympisch Stadion wilde zingen voor de Ajax-aanhang. En Marco Bazzato, die was toch echt pril bekend, zeg maar.
2: Ja.
5: die moest voor al die Italianen. En Marco die zong in het begin natuurlijk ook een Italiaanse song. En het kwam met bakken uit de hemel. Nou ja, het Olympisch Stadion is niet overdekt, dus wij stonden daar. En ik begon met zingen. En natuurlijk had ik de aanhang Amsterdam, Ajax, had ik natuurlijk op mijn hand. Weet je wel. Ja, Marco kwam op. Ja,
2: ik bedoel, het was ook thuis voor wedstrijden.
5: Ik zou de carrière willen hebben van Marco, wat hij allemaal daarna allemaal heeft mogen doen. En, maar ja, Marco die werd natuurlijk niet zo spontaan ontvangen. Een klein clubje Italianen. En daar moest hij voor zingen. Ja. Ik vond het heel knap dat hij dat sowieso wilde doen in Amsterdam. En het liedje deed ik. En toen kwam Marco naar me toe. En dat zal ik echt nooit meer vergeten. Ik weet zeker als ik hem zie spreken of als hij dit hoort, dat hij zegt, ja, dat klopt. Dat hij zegt, dit is zo'n te gekke plaat. Dit is echt een hit. Dat doe niet zo stom. En dan praat ik echt over way back time. Weet je. En dat is toch altijd wel in mijn hoofd blijven zitten. Ik dacht van, maar is het dan ook echt wel zo? Weet je. En nu, 33 jaar later, merk ik gewoon van, ja, we hebben hem opgenomen. De reacties zijn goed. Ik word hier ontvangen. Dus ja, daar zal er heus wel een beetje van waarheid in zitten.
2: Ik vond dit een hele, want ik volg jou al van toen. Hè? Ik heb je ooit, ik weet niet eens meer waar. Volgens mij op Noordzee ooit een keer feestje, geloof ik, ontmoet. Ja. Hè? Jaren geleden. En toen, ik vond... Wil je me vanavond? Dat vond ik zo'n leuk liedje. Ik denk dat als je dat, die heb je nooit opnieuw uitgebracht, toch? Nee, volgens mij. Nee. Ik denk dat je dat ook een hele goede set zou zijn.
5: Het grappige is natuurlijk dat mijn jongens gaan de stad in. En mijn oudste is 23, DJ-producer. Die heeft natuurlijk een mega carrière en net een mooi contract getekend bij Spinning. En
2: ja, dus die treedt over de hele wereld op, hè?
5: Sorry?
2: Die treedt over de hele wereld op.
5: Ja, die is nu terug. Net Las Vegas is hij geweest met Hardwell. En dus die gaat echt knijten goed.
2: Ja.
5: En mijn jongste, ja, die zit in de vastgoed, dan weet ik het allemaal. Maar goed,
2: hij heeft op de schoot gezeten.
5: Ja.
2: Jouw zoon.
5: Oh ja?
2: Nou, oh, natuurlijk. Joshua, ja, natuurlijk. Nou,
5: dat ging vast. Jij kent ze al echt vanaf geboorte.
2: Ja, ik ken ze vanaf geboorte.
5: En wat zegt Arna?
1: Nee.
2: Ga vooral door. Ga alsjeblieft door.
5: Goed, dus mijn kinderen die komen dus nu in de stad. En wat ik vroeger deed, nu vind ik het heerlijk om thuis op de bank Netflix te kijken. En lekker wijntje erbij. En een kaasplankje en een beetje ouderwets. Ja. Maar ja, vroeger was ik natuurlijk niet. Ik sloot de deuren. Bij welke horecazaak dan ook. Nu zijn mijn kinderen zijn natuurlijk on the way. Dus die komen er s'nachts. Of ze zitten weer ergens met een clubje jongens. En dan komen dus nog steeds de liedjes voorbij. Als wil je me vanavond, zeg me, geef er nog maar de schuld. Doe niet zo stom, weet ik het allemaal.
6: Nou, dat zijn klassiekers geworden.
2: Ja.
6: Dus
5: ja. Dat is goed. Nou, ja.
6: Dan heb je toch het volk dat gevoel. Ik heb het toch gedaan, weet je.
1: Zeker.
5: Ik vind het knap als na 33 jaar je liedjes nog steeds actief zijn in de horeca. Weet
6: zijn
5: je
6: er niet veel hè, die dat voor elkaar krijgen?
5: Nou ja, ik ga niet zeggen ja, maar daar ben ik
6: Maar ik zeg het en het is zo.
1: Nou, ja, en ik hoop dat ik dat ooit mag bereiken. Dus het is toch serieus.
6: Maar je hebt er maar eentje nodig eigenlijk, hè?
5: Eén
6: grote hit.
5: Jongens, je hebt maar één plaat nodig. Ja, weet je wel? En dat is voorbeelden genoeg. En, maar goed, dat is niet waar ik hoop. Tuurlijk hoop je op een hit, maar dat is niet. Daarvoor ben ik niet gaan zingen, snap je? En dat is het mooie, vind ik.
6: Blijft dan altijd in je achterhoofd nog zitten van, oh, kon er nog één keer weer die tijd van, bijvoorbeeld Geef de Nacht maar de Schuld. Die periode, hoe dat toen ging met zo'n plaat. Kan het nog een keer gebeuren?
5: Ik heb nu jongens om me heen, weet je. Ik bedoel, ik train 3 keer in de week met Yves. En als ik nu kijk bijvoorbeeld bij Yves en dat ik af en toe...
2: Wie is Yves?
5: Yves Berendsen.
2: Ik dacht Yves.
5: En dan zie ik gewoon de druk en alles wat er met hem meebrengt. Dan denk
1: die golf van succes.
5: De golf van succes. En Tino, ik bedoel, ik hoef niet onder stoel of bank. Tino is een goede vriend van me. Als ik dan kijk, denk ik, jezus man, wil ik dit echt wel? Vind ik dit nou echt wel leuk? Is dit wereldje dan echt zo leuk?
2: Zij zijn ook wel iets jonger natuurlijk nog. Hè? Zij staan wel in een andere fase van het leven.
5: Tino is 42, ik ben 55.
2: Nou, dat is een stuk jonger.
5: Nee, dat begrijp ik wel. Maar
2: 30 jaar.
5: Op die hoop. Weet je wat mijn allergrootste hoop is? Dat meen ik serieus. Dat ik tot mijn 65ste
2: gewoon dit kan doen.
5: En mijn kinderen het leven kan bieden en gelukkig geven. Ja. En dat ik eigenlijk uit eten mag.
6: Zoals Dries Groefink het doet. Gewoon lekker rustig doorgaan. Hey, jongens,
5: en ik zal lekker
6: druk
5: onder die radar. Ja. Ja. En ik kan lekker blijven zingen en mensen vermaken met zoals een zeg maar, waar ik gewoon elke dag bijna berichten van mensen krijg. Zeggen, jeetjes, weet je wat een prachtig liedje is
2: dit. Ik heb erom gehuild.
5: Dan is mijn missie geslaagd. En alles wat daarbij komt,
6: nou ja, het belangrijkste
5: zijn
6: natuurlijk dat je het in goede gezondheid kan
1: volbrengen.
6: Want daar hebben we allemaal de klappen wel van meegekregen zo inmiddels. Ja. Blijkt alleen uit dit kleine gesprekje of kijk even om je heen.
1: Ja, ja.
6: Toch?
1: Zeker waar.
2: Neem eergisteren met Paulien Cornelissen, 50 jaar jongens. Ja.
5: Daarom, weet je wel. Dus, en dat zeg ik ook. Ik vlieg natuurlijk nu naar L.A. Zit ik 11 uur in het vliegtuig. Dus ik denk als het boek nou nog voor die 20ste...
2: uitkomt.
5: Ja, dan ga ik dat
6: nou,
5: even...
6: Het ligt hier.
1: Ik denk dat je pas eentje naar je kan sturen.
5: Ga ik doen. Snap je? En dat is ook leuk om gewoon eens van je buren te horen, gewoon van, hey jongens, weet je, kijk ook eens even naar een andere keerzijde van het leven, weet je wel. Ja. Broer, en zo is het.
6: Broer. Nou, dat is met jou natuurlijk, Manouk. Je hebt nu dat boek uit, je krijgt veel aandacht daarom ook en zo. Dat kan ongetwijfeld helpen bij toch nog verwerking.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
6: Maar ben je dan niet aan de ene kant ook bang dat je denkt van... ja, maar goed, stel dat straks die aandachtstorm afneemt... Mm. Ben je ooit ook op andere momenten bang dat je terug zou kunnen vallen? Of heb je daar genoeg handvatten nu voor dat je zegt van... dat overkomt me niet meer?
3: Ik heb het hier toevallig tijdens mijn vakantie... heb ik het hier ook met die vriendin over gehad. En zeg maar, als je zoveel jaren in iets hebt geleefd... dan kan het bijna niet dat het... na een aantal jaar volledig weg is... dat je daar niet meer bang voor bent. Want een patroon wat jij jaren hebt vastgehouden... is niet ineens zomaar weg.
2: Het is een beetje als een verslaving. Hè? Je hebt heel lang gerookt, je bent gestopt... en je bent toch iedere keer bang als mensen om je heen roken... dat je denkt, één sigaretje.
3: Ja, misschien dat je het zo inderdaad kan verwoorden. Maar ik weet nu zeker dat ik meer dan voldoende handvatten heb... En dat ik... Vroeger was ik niet zo bewust als dat ik nu ben. Mm-hmm. Dus dat bewustzijn is gegroeid. Waardoor ik eerder door heb. Hey, wacht even. Dit is weer een patroon van vroeger die terugkomt. Ik mag hier nu anders naar handelen.
1: En je draagt het denk ik altijd bij je.
3: Je draagt het altijd bij je, ja.
6: Is het een soort sluipschutter die altijd in je rug meekijkt of zo? Of is het wel iets, een soort spook wat je aan ziet komen... dat je zegt van oké, ik herken jou weer. Ik ga je nu aan de kant schuiven. Kan misschien een hele goede reden zijn ook voor veel mensen om te herkennen van het kan ons allemaal zomaar overkomen, maar het is hoe je ermee omgaat en hoe krachtig je dat kan doen.
3: Ja, absoluut. En ik denk ook, kijk, ik zeg ook altijd wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus of dat nou op een positieve manier is of op een negatieve manier. Want jij zei net, schuif hem aan de kant. Ja, oké, hij mag wel aan de kant geschoven worden, maar je kan hem ook een stoel geven waarop die gewoon mag gaan zitten en dat het er gewoon mag zijn. En ik denk dat dat iets heel erg belangrijks is. Want iets wat ik al zei, wat je aandacht geeft, dat groeit ook op de negatieve manier. Dus hoe minder je ergens tegen vecht, dan ontstaat er meer ruimte om wel die groei en die ontwikkeling aan te pakken.
2: Moet je dat zien als een deel van jou en dat is er en dat moet je accepteren? Is dat het een beetje?
3: Ja, ik ben er niet meer bang voor of ik hoef niet meer tegen te vechten. Het is oké, dat mag er zijn.
6: Ja. Maar ook jouw omgeving dient daar rekening mee te houden.
3: Wat bedoel je daar precies mee?
6: Nou, dat zoals jij bent, dat iedereen, hè, wat je ook al zei, heeft een rugzakje. Mm. Dus iedereen moet ook wel weten wat jij hebt meegemaakt. Of iedereen, de belangrijkste mensen om jou heen, dienen dat te weten.
3: Ja,
6: en misschien te herkennen.
3: Ik denk ook niet dat als je mensen om je heen hebt die dat niet weten, zijn dat dan de juiste mensen die om je heen zijn.
1: Mm. Ja. Ik denk ook wel dat het heel veel mensen om je heen kan inspireren.
6: Dat heb ik zelf
1: meegemaakt. Dat als je daar gewoon open over bent en je gewoon zegt, joh, ik ben in de praktijk, dat ik zeg, joh, ik sla dit feestje even over, want ik zit even niet zo lekker in mijn vel. Ja. Bijvoorbeeld, hè, dat dan voor jezelf een soort beschermding is. Ja. Dat mensen dan kunnen denken, oh, wat goed van haar, dat ze haar grenzen stelt en wat goed dat ze daar open over is. Dat ga je ook wat meer doen of zo. Begrip en awareness of zo.
3: Vlekken.
1: Dat, in de positieve zin.
6: Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap, hè? Dat taboe doorbroken moet worden.
3: Ja.
6: Zeg gewoon wat je voelt.
3: Zeg wat je denkt.
2: Zeg het eens stom, denk je dan bij jezelf.
5: Wat je aandacht geeft, dat groeit. Daarom denk ik even zo, want dan zeg je allemaal kijken van... Dat vind ik leuk.
2: Nee, dat ik vind ik
5: wat je aandacht geeft, dat groeit.
2: Ja, ja, ja. Ja.
5: Kijk.
3: Nou, volgende song.
6: Nee, ze zegt wat je aandacht geeft, niet wat aandacht vraagt.
2: Goed. Wil jij gaan staan, alsjeblieft, Robert, voor jouw polderplaat... om daar deze week mee af te sluiten? Weet jij wat volgende week de polderplaat is? Gerard Joling, geloof
6: ik. Gerard Joling, met een creditcard van staal.
2: Ja, die is volgende week de polderplaat.
6: Ja.
2: Romy, wat gaan we van jou de komende tijd... Deze single is nu drie weken
1: muziek.
2: Oud. Ja, blijf je gewoon echt volledig focussen op muziek?
1: Ja.
2: Nou, dit genre?
1: Ja, zeker. Okay. Zeker, want ik denk dat er nog heel veel muziek te maken valt en te halen valt.
2: Ben je nog gevraagd voor die nieuwe versie van de Bodyguard of zo? Op een of andere manier, of helemaal niet?
1: Nou, ik heb... ik ga daar... Maar dat is 10 jaar geleden. Ik ga heel erg blij zitten in het publiek en kijken naar Lieve Gaia. Die zat ook in de Bodyguard toen ik hem deed.
2: Ja, ja.
1: En naar Lieve de Minia ga ik super genieten van hun versie. Ja. Ik heb mijn versie gedaan.
6: Maar is er nog iets wat op je verlanglijstje staat? En zeggen, nou, als iemand me daarvoor belt vanuit Theaterland voor een musical... Dan ga ik ervoor.
2: Welke rol?
1: Nee, niet echt. Nee.
2: Je gaat gewoon focussen op muziek.
1: Ik ga me focussen op muziek. Ik heb het idee dat bij musical, daar kwam ik zo tot mijn recht in die show. En daar heb ik een musical award voor gewonnen. Dus voor mij is daar alles wat ik daaruit heb kunnen halen, heb ik daar toen al uit kunnen halen, heel jong. Dus ik wil heel graag dat over 33 jaar mensen nog steeds luisteren in de kroeg naar mijn muziek.
2: Dat zou ik heel leuk vinden. Gun ik je ook. En het is deze single zal het zeker niet liggen. Spaans Benauwd is een superleuke plaat.
1: Dank
2: en ze overal te downloaden, te streamen. Weet ik veel het allemaal meer. Manouk, jij heel veel succes met alle handvatten die je mensen biedt. Met je boek, dat binnenkort uitkomt. Ja, en alles wat je, al het goede werk wat je nog meer doet. En heel fijn dat je hier was. Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor Robert. Heel leuk om jou weer een keer gezien te hebben, Robert. En het is natuurlijk nog leuker misschien wel om naar je te luisteren. Zeker naar deze single. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. Fijn weekend allemaal. En dit is Robert Leroy met de polderplaat van deze week. Doe niet zo stom.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben. En laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
6: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een oude laptop die thuis ligt te verstoffen kan voor een Almeerse student het verschil betekenen tussen meedoen of uitvallen. Maar toch belanden veel van die apparaten op zolder of bij het afval. Terwijl er studenten zijn die zich geen computer kunnen veroorloven en buiten de boot vallen voor een vergoeding.
2: Nou, het vrijwilligersinitiatief Laptop Revive knapt die apparaten op en levert ze af bij jongeren die ze keihard nodig hebben. Bijvoorbeeld via budgetcoaches van het ROC van Flevoland. Nou, daar gaan we over praten met twee mensen. Rinus Loo van Overmeren, dat is de oprichter van Laptop Revive, is hier in de studio. Goedemiddag, Rinus.
3: Goedemiddag.
2: En je hebt iemand meegenomen, Fenneke van Vechten. Zij is budgetcoach bij het ROC Flevoland. Ook een goedemiddag, Fenneke. Fijn dat jij er ook bent. Rinus, om bij jou te beginnen. Jullie roepen inwoners van Almere op om oude laptops in te leveren. Waarom gebeurt dat eigenlijk nu?
3: Nou, dat gebeurt nu omdat we een hele hoop aanvragen krijgen vanuit Almere. Maar overigens roepen we niet alleen inwoners van Almere op om laptops in te leveren, maar ook van Lelystad, Dronten en alle andere plaatsen in Flevoland.
2: Ja, wat heb je het idee dat er veel mensen nog een oude laptop in huis hebben die niet meer gebruikt wordt?
3: Ik heb daar eind 24 eigenlijk een beetje onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat zo'n 80% van de huishoudens nog wel een laptop thuis heeft liggen die ze niet meer gebruiken.
1: Ja, dus, ik heb er nog wel twee zelfs thuis liggen.
3: Ik zou zeggen, bied ze aan bij Laptop Revive via laptoprevive.nl. Nou,
1: kijk, heel goed. Fenneke, jij werkt dus als budgetcoach bij het ROC van Flevoland. Hoe groot is het probleem onder studenten als het gaat om computers, laptops?
4: Nou, er zijn genoeg studenten die gelukkig wel een laptop kunnen bekostigen. Maar er zijn er ook genoeg die dat niet kunnen. Hoe groot het probleem is, ik durf geen aantallen te noemen. Maar als je het in verhouding bekijkt, dan valt het gelukkig mee. Maar er zijn er genoeg die we kunnen helpen.
1: Ja, en ze kunnen er dus niet aankomen omdat ze geld tekort hebben? En tussen wal en schip vallen? Maar hoe moet ik dat zien?
4: Binnen het ROC van Flevoland hebben wij een vergoeding leermiddelenregeling vanuit het MBO Studentenfonds, die is landelijk. Op het moment dat ouders of studenten niet rond de inkomenscheck uitkomen, dan komen ze dus niet in aanmerking. Dan vallen ze tussen wal en schip. Er zijn gelukkig niet heel veel studenten die buiten de boot vallen, maar het zijn er wel een aantal en die kunnen mooi bij Laptop Revive terecht.
2: Nou, dat is dan goed geregeld, dacht ik zo. En Rinus, ja, Rutger zei het net, van ja, ik heb nog wel twee oude laptops op zolder liggen, maar die liggen daar natuurlijk niet voor niets. Waarschijnlijk werken ze niet meer of niet snel genoeg.
1: Ze zijn super langzaam.
2: Ja, wat heb je dan aan zo'n laptop van Rutger?
3: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
1: Oh. De nieuwe laptops worden steeds sneller. Dat is het.
3: Nee, de laptops worden niet langzamer. Ze blijven altijd even snel. De software en de updates van de software die op die laptop terechtkomen, die maken de laptop uiteindelijk langzaam. En de truc die wij toepassen is dat wij die laptops helemaal wissen, zodat ook alle gegevens van de vorige eigenaar echt nooit meer terug te halen zijn. En wij zetten wij de Linux Mint op. En Linux, dat is een operating system dat hetzelfde doet als Windows, maar veel lichter is. Met als resultaat dat je een goed functionerende laptop hebt, die dan ook nog weer net zo snel is als in het begin.
2: Dus ieder oud beestje kun je eigenlijk opknappen?
3: Ja, er zit wel een grens van ongeveer 2010 aan. Dus zeg dat alle laptops van na 2010, toen is Windows 7 uitgekomen. Dus zeg maar alle laptops die Windows 7 of later kunnen draaien, die kunnen wij goed gebruiken om ze een tweede leven te geven.
1: Nou, en Fenneke, hoe kunnen jullie een student begeleiden in dit hele proces? Misschien wel naar Laptop Revive?
4: Nou, op het moment dat iemand bij ons niet in aanmerking komt voor de vergoeding leermiddelen, dan geven we eigenlijk de website gewoon door van Laptop Revive. En website die spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Daar staat alles heel duidelijk en overzichtelijk in. Dus we geven het of telefonisch of via de mail of mondeling door.
1: Ja, en wat betekent het voor studenten dat jullie ze op die manier kunnen helpen?
4: Ja, die kunnen deelnemen aan het onderwijs. Dus, en dat kunnen ze anders onvoldoende. Of ze moeten het doen met een oude laptop van een tante of een oom of een broer. Ja, het is natuurlijk hartstikke fijn als ze gewoon hun eigen laptop tot beschikking hebben.
2: Ja, en geeft Rinus dan ook nog wat garantie op de laptop van een student? Als er wat aan de hand is bijvoorbeeld, als die in één keer niet meer werkt?
3: Nou, dan kunnen we altijd een nieuwe leveren. Maar mochten er problemen zijn met de ondersteuning, dan heeft Laptop Revive een verbinding met Buurt Linux. Dat is ook een vrijwilligersinitiatief die mensen ondersteunt bij het gebruik van Linux. Dus het is niet zo dat de leerlingen in het diepe worden gegooid en hier heb je Linux en blijven aan het werk. Het is overigens heel simpel hoor, Linux. Het werkt precies hetzelfde als Windows. Het is een operating system. Mm-hmm. Dus als je een menu opent, krijg je menukeuzes en kan je op een menukeuze klikken. Ja, dat is niet echt veel anders dan wat Windows natuurlijk doet.
2: En voor jou als technicus, het is een appeltje eitje natuurlijk voor jou om dat te begrijpen ook. Want anders zet je dit project natuurlijk ook niet op. Hè? Want waar komt het vandaan eigenlijk om je hier zo voor in te zetten?
3: Nou, ik ben al jaren betrokken bij organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van het gebruik van open source en open standaarden. Ik ben op het moment ook voorzitter van de Nederlandse Linux Gebruikersgroep, waar Laptop Revive ook onderdeel van uitmaakt, net als Buurt Linux. En in 2024 kregen we het fenomeen dat Microsoft mededeelde dat Windows 11 niet zou draaien op oude moederborden. Mm-hmm. Dus op oude laptops, zeg maar. Ik ben toen even snel aan het rekenen gegaan en kwam tot de conclusie dat er 3 miljoen laptops overbodig zouden worden, of niet meer onder Windows gebruikt kunnen worden. En toen kwam eigenlijk het idee van Laptop Revive op, van ja, daar moeten we toch wat aan doen. Want dat is niet duurzaam natuurlijk als 3 miljoen laptops op de afvalhoop gaan verdwijnen. Hè? En dat in combinatie met ook toen al zeg maar de toenemende armoede en het feit dat de overheid steeds digitaler ging. Ja, toen kwam je al gauw tot de conclusie, we moeten ons inzetten voor 3 goede doelen tegelijk. Digitale inclusie. Digitale inclusie, duurzaamheid en het bevorderen van het gebruik van open source.
2: En er zijn nu heel veel mensen gelukkig met die laptops die jij aflevert. Bijvoorbeeld alle studenten van het ROC. Nou, heb je thuis nog een werkende laptop liggen van na 2010? Dat is wel even belangrijk, die je ook niet meer gebruikt. Kijk dan even op laptoprevive.nl om hem aan te melden. Dank jullie wel voor de komst, Rinus en Fenneke. En veel succes met deze actie natuurlijk.
3: Dank je wel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Er valt weer genoeg te beleven dit weekend in onze provincie. Kunstliefhebbers bijvoorbeeld, die kunnen hun harten ophalen in Lelystad tijdens de Tour of Art Flevoland. Bijna 70 kunstenaars uit Flevoland en daarbuiten laten hun werk zien en kunnen je er alles over vertellen.
2: Ja, ben je nou meer van de natuur en de geschiedenis van Schokland, dan is een bezoekje aan de expositie Levende Natuur in Museum Schokland misschien wel wat voor je. Je komt dan alles te weten over het landschap van vroeger, nu en in de toekomst, en over welke rol water daarin speelt.
1: Nou, of duik in de wereld van de waterwerken in het Waterloobos. Je kunt daar modellen van waterwerken uit de hele wereld bekijken, van de deltawerken tot aan de haven van Bangkok.
2: Ja, en als je een goede bodem wil leggen om al die leuke dingen te gaan doen dit weekend, dan kun je vooraf even naar de biologische boerenmarkt van de stadsboerderij op stadslandgoed De Kemphaan. Tineke van den Berg van de stadsboerderij, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Het is een feestjaar, want niet alleen Almere bestaat 50 jaar, maar
3: ook de boerenmarkt bestaat, of die verjaart, die is 25 jaar. De stadsboerderij is 30 jaar. En Almeerse Weelde bestaat 15 jaar. Ja, ik kan me allemaal niet voorstellen dat het zo snel gegaan is. Maar
2: nee.
3: Het is wel zo.
2: Voelt het als de dag van gisteren?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Wie jarig is, hangt de vlag uit.
3: Ja, klopt.
2: Jullie hebben vlaggen opgehangen langs de A27.
3: Ja.
2: Vertel eens, wat is het verhaal daarachter?
3: Wij hebben, wij dachten, ja, wie jarig is, hangt de vlag uit. En wij hebben onze akker langs de A27 liggen, vlak voordat je de Stichtse brug overrijdt vanuit de polder. En we dachten, we zijn jarig en we zijn trots op ons bedrijf. We zijn trots op onze biodynamische landbouw, waarmee wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dus we zetten daar een positief beeld neer langs de snelweg.
1: Ja, dat zie je op andere plekken in Nederland wel op een andere manier. Hè? Een vlag langs de snelweg is de laatste tijd vaak een omgekeerde Nederlandse vlag.
3: Ja, en eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar daar word ik altijd heel verdrietig van. Dus wij dachten, weet je wat, we maken er een feestje van en wij hangen Demeter-vlaggen op. En ja, die staan voor biodynamische landbouw. En daarmee kan je de toekomst heel met een gerust hart tegemoet zien.

0: hoor van veel mensen dat het zo is. Dus niet alleen, het is niet omdat ik boer ben speciaal, maar het heeft meer te maken met is dit nou wat we met Nederland, wat wij als Nederland willen zijn? Het is zo negatief. En ik hoop dat we daar iets positiefs. Ja, ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben en laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
1: Je wil de blik op oneindig, de blik vooruit.
0: Vooruit, ja, naar de toekomst. Ja, ja. Ja, zeker.
1: En positief. Zeker. Nou, waar de sfeer ook positief is, is op de biologische boerenmarkt natuurlijk.
0: Ja.
1: Ga ik wel vanuit. Dat is morgen weer. Wat voor lekkers is daar nou allemaal te vinden?
0: Nou, eigenlijk al je boodschappen kun je doen op de biologische boerenmarkt. Van vis tot rode wijn en van wc-papier tot volkoren muesli. De bakker is er, de groenteboer, de fruitkraam, de notenkraam, de kaasboer, iedereen. En het is wel grappig, want ik zat me zo even te herinneren toen we ooit 25 jaar geleden begonnen als een heel piepklein marktje. Dat we echt als marktlui zo zeiden, zo tegen elkaar, zouden nog een klant komen vandaag. En nu komen er elke week honderden mensen hun boodschappen doen. En dit jaar zijn er eigenlijk alweer zoveel leuke nieuwe kramen bijgekomen. We hebben nu een biologische rotti-kraam erbij. We hebben een heuse barista erbij. We hebben vanaf morgen worstjes van het bosvarken die je daar kunt kopen. Een Almeerse paddenstoelenkraam. Zo alles bij elkaar hebben we gewoon een heel mooi assortiment. En heel veel gezelligheid.
2: Ja, en je kan, als je dorst krijgt, kun je ook je hart op.
0: Ja, want, in het cafeetje.
2: In het cafeetje, precies.
3: Marktcafé
2: van Roos. Nou,
3: ja. Jij woont hier in de buurt, toch?
2: Het is zo ongeveer mijn achtertuin, inderdaad.
0: Oké, okay, ja. Leuk.
2: Dus ik denk dat ik morgenochtend inderdaad ook even langskom.
0: Gezellig, voor een stukje taart.
2: Ja, precies.
3: En wc-papier heb je ook, hoorde ik net.
2: Elke zaterdag kun je van 9:30 tot 13:00 dus terecht op de stadsboerderij. En voor degenen die nog nooit zijn geweest, waarom moeten we komen?
0: Omdat het volgens mij echt de allerleukste, mooiste, gezelligste markt is met de mooiste producten.
2: Kijk, nou, meer reden hebben we niet nodig.
1: Dat dacht ik. Nou, er is genoeg te doen dus dit weekend. Maar als je denkt, nou, ik ben toch in de buurt van de stadsboerderij, dan kun je daar naartoe voor het lekkere eten en de gezelligheid. En wil je alle tips nog eens nalezen, dan is er een website. Dat is visitflevoland.nl. Tineke van den Berg van Stadsboerderij Almere. Dankjewel voor de komst en veel plezier morgen.
0: Dankjewel.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is bijna zover. Het programma Adres Onbekend. Aankomende zondag vanaf 12 uur is het weer te horen hier op deze zender. Presentator van dienst is deze keer Ron Kas, net als de vorige keer. En volgende week ook natuurlijk.
2: Ja, in de afgelopen 15 jaar non-stop.
1: Hè? Ja, wat goed. Ja, en iedere keer ook weer mooie verhalen, Ron. En,
2: ja, is het.
1: Nou ja, ik heb een beetje begrepen dat de komende uitzending toch wel vrij heftig wordt, hè, als je naar de verhalen kijkt.
2: Nou, we zitten elkaar de hele dag aan te kijken van, komt dit er ook nog bij? En waar laten we dit? En hoe gaan we dat doen? Ik zal je een kleine impressie geven. We hebben een man, hij is 78 jaar, heet Henny. En hij is nog altijd kapitein op een riviercruise schip. En in de jaren 80, nou ja, toen kwam er eigenlijk te veel op zijn pad. Want wat er gebeurde, hij was getrouwd, nieuw huis gekocht, een kindje geboren, net als bij Rutger. Hij viel als een blok op een vrouw die ook werkte, net als hij, op dat schip. Hij is verliefd geworden op Jacqueline Leeuwenstein. En een jaar lang hebben ze gevaren op een boot. Dus overal waar de boot stopte, gingen ze aan wal, gingen ze feestjes vieren, gingen ze naar de disco. Maar hij begreep ook wel dat dat niet kon. Dus zij ging van boord, ze ging vliegen bij de KLM. En uiteindelijk, zijn gezin was op de hoogte. En uiteindelijk heeft hij voor het gezin gekozen. Dat niet meer leeft, er is niemand meer van in leven. Zijn zoon niet, zijn vrouw niet. En hij is wel altijd blijven denken aan Jacqueline Leeuwenstein. Zij woonde met haar ouders toen, in de jaren 80, op een woonboot in Weesp, is wat we weten. En ze zal nu een eindje in de 60 zijn. Dan misschien wel het grootste verhaal waar we echt aan alle kanten mee bezig zijn en waar we heel voorzichtig mee zijn. Maar wat we wel willen vertellen is Danielle. Ze heeft er lang over nagedacht en ze wil uiteindelijk vertellen over haar zus Sandra May. Ze was 24 jaar in 1983 en net een verjaardag gevierd. 'S Ochtends om 5 uur lette ze niet op. Toen ze dacht dat er een nachtrestaurant open was, bleek niet zo te zijn. Ze draait zich om voor een taxi en er staat een automobilist die haar raakte. Die is gewoon op de grond terechtgekomen. Op de Stadhouderskade in Amsterdam. Ze is gevallen en niet meer opgestaan. En de man die daarbij als automobilist bij betrokken was en totaal geen schuld had, daar heeft ze nooit meer wat van gehoord. En zegt, het is nu 43 jaar later, wij hebben onze weg gevonden. Heeft hij dat ook? Hoe is het met hem? Dus wat we van plan zijn, is dat deze zus, Danielle May, haar verhaal vertelt in Adres Onbekend. We hebben zijn naam, die gaan we niet noemen. En we laten hem, laten we maar zeggen, de gelegenheid. Misschien heeft hij ook wel behoefte na zoveel jaar. En anders niet. Ja. Zo gaan we het brengen. Goed, we zijn ook nog in de regio. Bij Lydie Nolet, verre familie van Jannie, logeerde bij elkaar over en weer in Amsterdam, Otheliuskade 55. Familie, tante Tini, werkte in een huishoudelijk artikelenwinkel bij opa en oma in Bad Hoevedorp. Er is een Theo van Muiden en er is familie van Lydie, één zus, en die woont in Almere. We hebben niet een achternaam, maar die zus heet Han, was getrouwd met Jan en ze hadden 3 kinderen. De jongste heet dan weer Robert Jan. Wie kan dat zijn? Wie weet de achternaam? En wie brengt ons op deze manier dichter bij deze Lydie Nolet? Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Wij hebben een gratis telefoon, dat weet je. 0800 30 30 300. En daar luisteren we dag en nacht naar.
1: Nou, wat een verhalen weer. Past dat eigenlijk wel allemaal in 2 uur om?
2: Nou, ik zit net met Anne, onze verslaggever, te praten. En die is nu tips aan het verzamelen op een verhaal dat ik nog niet eens verteld heb. Ook een schitterend verhaal. En ik zeg tegen haar, nou, plak alle tips maar aan elkaar. Ik kom daar niet meer tussen, want anders redden we het niet zondag. Dus we zijn echt een beetje aan het inbinden. Maar er blijft genoeg over, er blijft genoeg rust over. Dat zul je zien zondag. Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
1: Nou, gaan we doen. Dankjewel Ron. Veel plezier zondag. Vanaf 12 uur is het hier weer te horen op de radio.
2: Dankjewel mannen.
0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Een raket lanceren met een fietspomp, een brug bouwen van bamboe of uitzoeken hoe je een dorp beschermt tegen extreem weer. Nou, het klinkt misschien ingewikkeld, maar het kan gewoon aankomende zondag op het Almeerder Strand.
2: Tijdens Strand Vol Wetenschap kunnen kinderen, jongeren en hun familie gratis experimenteren met wetenschap en techniek. Het evenement is meteen ook de aftrap van de Week van de Technologie in Almere. En Tom Kooijman is namens Stad en Natuur één van de organisatoren. Tom, goedemiddag. Een strand vol wetenschap. Wat treffen bezoekers zondag allemaal aan op het Almeerder Strand?
3: Bij Strand vol Wetenschap dan zijn er eigenlijk allerlei hele leuke activiteiten te doen die gaan over wetenschap en technologie. Nou, die noemde net al eventjes een aantal voorbeelden met raketten bouwen, maar ook bruggen bouwen, experimenteren met water. Gaat een workshop die gaat over het hergebruiken van grondstoffen. Je kan echt je creativiteit daarin op. Alleen maar leuk.
2: Ja, maar hoe moet je een raket lanceren met een fietspomp dan? Om daar even mee te beginnen.
3: Een raket dat werkt natuurlijk heel erg op gewoon een hele hoge druk. Een kleine geruststelling voor de ouders die van plan waren te gaan. Wij gaan dit keer niet werken met verbrandingsmotoren. Okay. Wij gaan werken met luchtdruk.
2: Ja.
3: En met luchtdruk, op het moment dat je met de fietspomp heel hard gaat pompen, ja, dan op een gegeven moment wil zo'n fles natuurlijk ook gewoon de lucht in om zijn druk kwijt te kunnen. En dat is een hele goede manier om ook al te laten zien van hoe je op heel veel verschillende manieren ook dingen al in beweging kan brengen. En ik weet uit ervaring dat het ook een ontzettend spektakel is. Als je echt een goede raket kan bouwen, dan kan die ook heel hoog vliegen. Dat is fantastisch.
1: Ja, je hebt dus alles al een beetje getest voor komende zondag.
3: Ik laat me graag eigenlijk juist verrassen. Het idee van de weekend van de wetenschap en ook de week van de technologie is juist om ook samen te gaan experimenteren en dingen te gaan ontwerpen. Dus je kan heel veel testen, maar de ervaring leert dat kinderen juist heel creatief zijn en allerlei nieuwe oplossingen bedenken. Dus ik laat me graag verrassen.
2: Ja, en het is nadrukkelijk geen middag waarbij de kinderen gewoon moeten zitten en luisteren en stilwezen. Ze moeten juist mee gaan doen, hè?
3: Ja, zeker. Ja, dingen maken en experimenteren en onderzoeken, dat is juist het leuke aan dit onderwerp. Dus het is zeker niet zitten en luisteren. Nee, we gaan echt dingen bouwen en dingen onderzoeken.
1: Ja, wat voor welke leeftijden is het eigenlijk, Tom?
3: Weekend van de wetenschap, dus waar dit evenement ook voor is georganiseerd, dat is in principe tussen de 8 en 14 jaar. Maar zeker iets oudere kinderen die zijn welkom. En de ervaring leert dat als kinderen eenmaal meedoen, dat de ouders van die kinderen het ook stiekem wel heel erg leuk vinden om ook wat te maken.
2: Ja, dat is met veel van dat soort dingen. Ja. Ja. En waarom is het belangrijk om daar op zo'n jonge leeftijd al mee te beginnen? Om hiermee in aanraking te komen?
3: Ja, als je kijkt naar de wereld waar we nu in leven, alleen al de manier hoe wij nu een gesprek voeren, we kunnen niet meer zonder wetenschap en technologie. En er is een enorme vraag naar steeds meer mensen die ook in die technische sectoren uiteindelijk komen te werken. En door al op een hele jonge leeftijd kennis te maken met deze beroep en hoe breed en creatief dat eigenlijk ook is, ja, dat laat kinderen al zien van hoeveel je eigenlijk ook kan met dit thema. Ik bedoel, kijk alleen al naar de provincie waar wij in leven. Zonder wetenschap en technologie, dan hadden wij een paar meter onder het water gestaan. Wetenschap en technologie is gewoon ontzettend belangrijk. En daarom juist op die jonge leeftijd ook al goed om mee in aanraking te komen.
1: Ja, ik moet steeds terugdenken aan mijn oude docent natuur- en scheikunde. Dat was echt een heel saaie man. Maar het is gewoon veel breder dan dat, hè. Daar sta je in het dagelijks leven helemaal niet bij stil wat allemaal wetenschap en technologie is.
3: Ja, enorm. Ja, en zelfs ik werk natuurlijk voor Stad en Natuur en wij zijn een natuurorganisatie. Ja. Maar ook daar zie je van hoeveel impact wetenschap en technologie heeft op natuur en andersom. Die wereld is zo breed, je kan er zoveel mee. En dat maakt het misschien juist ook wel een van de leukste sectoren om in terecht te komen.
2: Ja, en dit weekend is dus Strand vol Wetenschap. Dat is de aftrap van de Week van de Technologie. Wat staat er de rest van de week allemaal nog te gebeuren?
3: In de Week van de Technologie, daar zijn eigenlijk allerlei bijeenkomsten, workshops, lessen gepland voor scholen in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld volgende week maandag dan opent Hogeschool Windesheim hun nieuwe makerspace. Maar wordt er bijvoorbeeld volgende week vrijdag wordt het festival Aluminus ook geopend, lichtkunstfestival. Daar hebben leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs ook kunstwerken voor gemaakt die ze dan presenteren. En ook na afsluiting van onze week, dan is natuurlijk lichtkunstfestival Aluminus open ook voor het publiek. Dus dan kunnen daar mensen ook weer meelopen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook workshops die gaan over circulair ontwerpen. Er is een open middag van het ROC waar je ook bijvoorbeeld kan leren droomvliegen. Dus de activiteiten die zijn reuze.
1: Nou, en
2: leuke dingen allemaal.
1: Ja, dat dacht ik. En het begint allemaal komende zondag vanaf 1 uur 's middags. Het strand vol wetenschap op het Almeerderstrand in Almere. Eens even kijken naar het weerbericht. Wat wordt het zondag? Er kan wel een buitje vallen, maar... Fingers crossed zie ik je doen volgens mij.
3: Hè? En anders hebben we wat tenten nog staan.
1: Oh, kijk nou, daar is ook aan gedacht. Goed zo. Nou, veel plezier. Tom Kooijman van Stad en Natuur.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben altijd van laten we de dingen oppakken en de kansen grijpen die we hebben. En laten we het samen oplossen in plaats van overal negatief over te doen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Laat ik om te beginnen een groot geheim verklappen. Dat laptops niet langzamer kunnen worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Blij, dankbaar, eervol. Dat het mooi hoe het gelopen is zo. Ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Maar luistert allen, dat is een uitnodiging.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
7: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
6: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
8: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
6: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prachtige nazomerse vrijdagmiddag neemt inmiddels de bewolking toe vanuit het zuiden. Vannacht is er een mix van heldere perioden en wolkenvelden en lokaal kan er ook nevel of mist voorkomen. De temperaturen dalen naar een frisse 8 of 9 graden. Morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en enkele dikkere wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en bij weinig wind wordt het opnieuw aangenaam warm met 19 of 20 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

get behind the sun and cast his way. All I need's place to find.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Kom Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.